0: 6 uur, goedemorgen. VRT Nieuws met Toon Janssens. 1 op de 3 Vlaamse gemeenten verhoogt de prijs voor de opvang voor en na school. Dat blijkt uit een bevraging van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten, de VVSG. Gemeenten zijn vanaf dit schooljaar zelf verantwoordelijk voor de opvang. De bedoeling is dat ze een gevarieerd aanbod van spel en activiteiten zullen aanbieden. Maar het geld dat ze daarvoor krijgen van de Vlaamse overheid is onvoldoende, zegt Nathalie de Bast van de VVSG.
1: De Vlaamse overheid die deed zelf heel wat inspanningen, maar we zien toch dat 9 op de 10 gemeenten zelf blijven investeren in die buitenschoolse kinderopvang, ook om te vermijden dat de prijs zou stijgen. En vandaar dat wij de Vlaamse overheid ook vragen om zelf blijvend te investeren, steden en gemeenten te blijven ondersteunen en ook duidelijke regels te voorzien.
0: Het netwerk tegen armoede vreest dat de opvang voor sommige gezinnen te duur zal zijn en vraagt dat het tarief dat ze moeten betalen gelinkt wordt aan het inkomen van het gezin. In Knokke-Heist stapt een uitbater van een strandbar naar de Raad van State omdat hij geen nieuwe vergunning heeft gekregen. Er waren 25 vergunningen te verdelen onder 36 kandidaten. Sommige strandbars die hun vergunning kwijtraakten hadden al een traditie van 100 jaar op het strand van Knokke-Heist. Uitbater Alain de Klerk, die al 39 jaar een strandbar heeft, laat het er niet bij en wil de beslissing aanvechten voor het gerecht.
2: Ik heb ervan verschoten dat er daar zoveel reactie op komt. Ik had dat niet verwacht. Maar de klanten komen hier al schreien toe. Alleen, doe verder. En iedereen noemt hier een paar advocaten op. We gaan u daarbij helpen, zeggen ze. Dus ja, krijg steun van de klanten. Dat houdt ons sterk.
0: Het Amerikaanse leger heeft aanvallen uitgevoerd op het Iraanse eiland Larak in de straat van Hormuz. De aanvallen waren gericht op lanceerinstallaties. Daarmee zou Iran volgens de VS raketten met zeemijnen hebben willen lanceren in de zeestraat. Iran zegt dat er enkele burgers zijn omgekomen. Het was van eind juli geleden dat de Amerikanen nog aanvallen op Iraanse doelwitten hadden uitgevoerd. Beide landen willen de controle over de straat van Hormuz, waar voor de oorlog nog 20% van de wereldwijde olievraag doorheen ging. Iran heeft intussen al een tegenaanval uitgevoerd met raketten en drones op Amerikaanse doelwitten in Jordanië. Volgens Iran zijn daarbij gebouwen van de Amerikaanse luchtmacht geraakt. De Amerikanen ontkennen dat. In Nepal proberen reddingswerkers bijna 1000 arbeiders te bevrijden die in een tunnel vastzitten sinds de overstroming van woensdag. Het is nog niet gelukt om contact met hen te leggen. Het is dus ook niet duidelijk of zij de ramp overleefd hebben. Het aantal doden is intussen opgelopen tot meer dan 780. Er zijn nog altijd zo'n 2500 vermisten. Sport. In het voetbal heeft Union opnieuw de Brusselse derby tegen Anderlecht gewonnen. Het werd 3-0. Voor Anderlecht-speler Marco Cana was deze nederlaag terecht.
3: Het is altijd pijnlijk om hier te verliezen. Punt aan de lijn en zo zwaar, nog erger. Maar de nederlaag, denk ik, is terecht. Union was beter. We hebben een paar kansen gehad, zelfs grote kansen, zoals die van Mama in het begin en andere. Maar al in al is het terecht dat we hier verliezen. Union was gewoon beter.
0: Union heeft door de overwinning nu 7 punten op 9. Anderlecht heeft nu al 2 van zijn 3 wedstrijden verloren. Beide ploegen hebben wel nog een inhaalwedstrijd te goed. De wedstrijd tussen Westerlo en Zultwaardegem is geëindigd op 2-2. Voor Westerlo het eerste punt dit seizoen. En op het tennistoernooi US Open is Novak Djokovic in de eerste ronde al uitgeschakeld. De viervoudige winnaar van de Amerikaanse Grand Slam verloor in 5 sets van de Argentijn Mariano Navone. Het weer. Vandaag is het wisselend bewolkt met buien en kans op onweer. Temperaturen tot 21 graden. Ook morgen wisselend bewolkt met kans op buien en tot 21 graden. En woensdag bewolkt met soms lichte regen. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Blijf verwonderd. Espresso. Met Julie van Bogaert.
5: Ja, een dubbele verrassing misschien toch wel. We zitten in het nieuw met een nieuw beginmuziekje en we zijn er weer lekker vroeg vanaf 6 uur. Blij dat u er nu al bij bent.

De ouverture tot Naïs van Jean-Philippe Rameau door Les Talents Lyriques onder leiding van Christophe Rousset. Ja, het is een beetje een raar moment in het jaar. De laatste zomerfestivals zijn nog bezig. En tegelijk lonkt ook het nieuwe cultuurseizoen al. Tenor Reinoud van Mechelen staat ook in zo'n spreidstand. Nu vrijdag treedt hij nog op het festival Oude Muziek in Utrecht. En op 19 september komt hij naar de Bijloken, telkens met Franse barokmuziek. Maar nu horen we hem met Bach.

Jezus, die onze zonden uitwist, das bloed zo meine schuld doorstreicht. Een aria uit een kantate van Bach met tenor Reinhold van Mechelen en zijn ensemble A Nocte Temporis. Er worden niet alleen veel nieuwe concerten aangekondigd deze dagen, er komen ook veel nieuwe cd's uit. Goed dat binnenkort de keuze van Clara weer begint. Het Busch-trio, die hebben bijvoorbeeld volume 2 uitgebracht van de pianotrio's van Beethoven.

Push Trio met het pianotrio nummer 12 van Ludwig van Beethoven. Nieuwe ringmappen en schriften, die hebt u gekocht. En die broodtoast, die hebt u gelukkig ook weer teruggevonden. Ik heb er vertrouwen in. U bent er klaar voor de start van het nieuwe schooljaar. Maar bent u ook klaar voor de start van het nieuwe cultuurseizoen? Een abonnement bij een bekend cultuurhuis, dat had u misschien nog niet. Wel, daar kan meteen verandering in komen, want wij geven elke dag één abonnement zomaar weg. En vandaag is dat er één bij Bozar. Hun Start to Classic-formule, ideaal voor wie het bij de klassiekers wil houden. Hoe kunt u nu zo'n abonnement winnen? Wel, daarvoor moet u bij Clara op VRT Max zijn. Daar gaat er maar snel eens naartoe en misschien wordt u wel onze eerste winnaar. Clara, blijf verwonderd.

Italiaanse toppianiste Beatrice Rana, die Chopin speelt. Twee van zijn etudes. En Chopin zal ze ook spelen in Beaux-Arts begin oktober. Ze geeft daar dan een soloconcert. En vergeet niet dat er vandaag een Start to Classic abonnement bij Beaux-Arts te winnen valt. Daarvoor moet u bij Clara zijn op 14 Max.

0: de Wigmore Soloists met een serenade van Robin Holloway. Het is 6:30 en het nieuws krijgen we vanmorgen van Toon Janssens. Goedemorgen, Toon.
1: Goedemorgen.
0: Voor- en naschoolse opvang worden duurder.
1: Ja, een op de drie Vlaamse steden en gemeenten verhoogt de prijs voor de opvang. Vanaf morgen zijn zij verantwoordelijk voor die buitenschoolse opvang en dus niet meer de Vlaamse overheid. Maar het geld dat ze daarvoor krijgen van Vlaanderen is onvoldoende volgens de VVSG. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op Iran, voor het eerst sinds eind juli. De aanvallen waren gericht op lanceerinstallaties op het eiland Larak in de straat van Hormuz. Daarmee zou Iran volgens de VS raketten met zeemijnen hebben willen lanceren in de zeestraat. Iran heeft intussen al een tegenaanval uitgevoerd op Amerikaanse doelwitten in Jordanië. En op het tennistoernooi US Open is Novak Djokovic al uitgeschakeld in de eerste ronde. Djokovic won het tennistoernooi, het Amerikaanse toernooi, al 4 keer, maar hij werd nu in 5 sets verslagen door de Argentijn Mariano Navone. En dan nog het weer. Vandaag is het wisselend bewolkt met buien en kans op onweer en temperaturen tot 21 graden. Meer op vrtnieuws.be.
0: Verwonderd.

L'enfant prodigue, de verloren zoon. Een soort van mini-opera van Claude Debussy. Daaruit was dit deel Cortège et Air de Danse door het Orchestre National de Lyon. En nu lijken we wel in een sprookje van 1001 Nacht terechtgekomen.

Pianist Melanie Mestre in het Concerto Patético van Enrique Granados. Daarvan bestond alleen het eerste deel, enkel als schets dan nog. En dus heeft Melanie Mestre het concerto verder aangevuld met bewerkingen van andere muziek van Granados. Een Oriëntaalse dans bijvoorbeeld en een Capriccio. Die zaten allebei in het tweede deel dat we zo net hoorden, het Allegretto. Bij het Antwerp Symphony Orchestra houden ze elk jaar een gala. Dat is binnenkort al eind september. En wie zich daar dit jaar de ster van de avond mag voelen, dat is sopraan Fatma Saïd.

De Egyptische sopraan Fatma Said met een lied van Manuel de Falla, Tus Ojos Negros, van op haar album El Noor. De zomer van Clara is voorbij, dus vanaf vandaag is er in de vooravond weer Pompidou. En Chantal Patin krijgt al meteen theatermaker Lara Staal op bezoek. Zij heeft uitgebreid gepraat met politiemensen, jongeren, jeugdwerkers, om te begrijpen waar het soms misloopt in de relatie tussen politie en jongeren. En al die gesprekken hebben op een of andere manier hun neerslag gevonden in De Blauw. De voorstelling waarmee Lara Staal nu op tournee gaat en waarover ze vanavond meer komt vertellen tussen 5 en 6 in Pompidou. Clara, blijf verwonderd.

Het ensemble Oxalis met een deel uit een fluitkwartet van Ferdinand Ries. Enkel strijkers nu in dit intermezzo van Carl Nielsen, nog tot aan het nieuws van 7.

0: 7 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Toon Janssens. Heel wat gezinnen zullen vanaf dit schooljaar meer moeten betalen voor de buitenschoolse opvang. En de Verenigde Staten hebben voor het eerst in meer dan een maand opnieuw aanvallen uitgevoerd op Iran. 1 op de 3 Vlaamse steden en gemeenten verhoogt de prijs voor de opvang voor en na school. Dat blijkt uit een bevraging van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten. De gemeenten zijn vanaf dit schooljaar verantwoordelijk voor een interessant opvangaanbod van vrij spel en activiteiten voor zoveel mogelijk kinderen. Maar dat blijkt geen eenvoudige opdracht. Meer uitleg door Sanne Baak.
1: Een kwart van de gemeenten noemt de aanpak van hun nieuwe buitenschoolse opvang een drastische verandering. Soms komt er opvang op elke school, anderen kiezen voor een centrale opvanglocatie. Maar het Vlaams geld dat ze daarvoor krijgen voldoet niet, ziet Nathalie De Bast van VVSG.
2: We zien toch dat 9 op de 10 gemeenten zelf blijven investeren in die buitenschoolse kinderopvang, ook om te vermijden dat de prijs zou stijgen.
1: Toch stijgt die prijs in 1 op de 3 gemeenten en dat maakt Heidi Degeriks van Netwerk tegen Armoede bezorgd.
3: Het hangt heel erg af van waar dat je nu woont of dat je al dan niet nog die buitenschoolse opvang zal kunnen betalen. Kinderen van maatschappelijk kwetsbare gezinnen hebben het nood aan die omgeving om ook hun talenten en hun kansen te ontwikkelen.
1: Gemeenten kiezen daarnaast ook zelf hoeveel kinderen er per begeleider mogen zijn. In de ene gemeente gaat dat aantal stijgen, in de andere dan weer dalen. Gemeenten bepalen bovendien niet enkel de regels, ze moeten ze ook controleren. En daarover leven nog heel wat vragen en hopen ze op extra ondersteuning vanuit Vlaanderen.
0: De brand in het recyclagepark langs het Albertkanaal in Grobbendonk is onder controle. De brandweer heeft de hele nacht nog nageblust. De brand brak gistermiddag uit in een grote berg compost en was nog tot vannacht aan het smeulen. Het heeft veel moeite gekost om alles te blussen, vertelt burgemeester Marianne Verhaert.
4: De brandweer en onze mensen zijn wel heel de nacht bezig geweest om die hoop toch volledig te verplaatsen en op die manier die broeihaard onder controle te krijgen. Maar intussen is de brand onder controle.
0: In Knokke-Heist stapt een uitbater van een strandbar naar de Raad van State omdat hij geen nieuwe vergunning heeft gekregen. Er waren 25 vergunningen te verdelen onder 36 kandidaten. Sommige strandbars die hun vergunning kwijtraakten hadden al een traditie van 100 jaar op het strand van Knokke-Heist. Uitbater Alain de Klerk, die al 39 jaar een strandbar heeft, laat het er niet bij en wil de beslissing aanvechten voor het gerecht.
5: Ik heb ervan verschoten dat er daar zoveel reactie op komt. Ik had dat niet verwacht. Maar de klanten komen hier al schreien toe. Alleen, doe verder. En iedereen noemt hier een paar advocaten op. We gaan u daarbij helpen, zeggen ze. Dus ja, ik krijg steun van de klanten. Dat houdt ons sterk.
0: Voor het eerst in bijna een maand tijd hebben de Verenigde Staten aanvallen uitgevoerd op Iran. Stijn de Vart, wat is er precies gebeurd?
6: Wel, de Amerikanen hebben gisteren het eiland Larak aangevallen. Dat ligt vlakbij de straat van Hormuz, die zeer belangrijk is als doorgang voor olie- en gastankers. De VS zegt dat Iran vanop Larak zeemijnen wilde afvuren op de zeestraat en dat wilden ze tegenhouden. Iran reageerde meteen met aanvallen op Amerikaanse basissen in Jordanië en de Verenigde Arabische Emiraten. En het waarschuwt de VS en zijn partners ook dat de situatie kan escaleren en dat ze daar de gevolgen van zullen dragen. Het is nog niet duidelijk waarom de Amerikanen net nu opnieuw een aanval hebben gelanceerd, maar de onderhandelingen tussen de VS en Iran om tot een vredesakkoord te komen zaten al even vast. President Trump blijft wel zeggen dat de Amerikanen de oorlog winnen en Iran geen uitweg meer heeft, maar ondertussen raken de munitie en het geduld van de Amerikanen op.
0: Oké, dankjewel Stijn. In de Grand Canyon in de Amerikaanse staat Arizona zijn 15 mensen vermist geraakt na plotse overstromingen. Tientallen mensen zijn er geëvacueerd. Puin, grote stenen en bruggen werden meegesleurd door een rivier. Dat gebeurde zaterdag al en de parkdienst is nog altijd op zoek naar de vermisten. Enkele populaire toeristische plaatsen in de omgeving blijven intussen gesloten. Het weer blijft er ook slecht. Vandaag wordt er opnieuw regen en storm verwacht. En in Nepal proberen reddingswerkers bijna 1000 arbeiders te bevrijden die in een tunnel vastzitten sinds de overstroming van woensdag daar. Het is nog niet gelukt om contact met hen te leggen. Het is dus ook niet duidelijk of zij de ramp overleefd hebben. Het aantal doden is intussen opgelopen tot meer dan 780. Er zijn nog altijd zo'n 2500 vermisten. Sport. In het voetbal heeft Union opnieuw de Brusselse derby tegen Anderlecht gewonnen. Het werd 3-0. Union heeft een sterke thuisreputatie. Dat vindt ook speler Camille van de Perre.
7: Ja, dat weent wel een klein reeksje te worden. Maar dat is iets wat we op voorhand natuurlijk niks van zeggen. Dat is iets dat we niet in ons hoofd steken. We weten dat we hier thuis sterk zijn. Vorige week, twee weken geleden tegen Zoten, was iets minder. Maar ik denk dat we vandaag weer laten zien hebben waarom het hier zo moeilijk is om te winnen voor andere ploegen.
0: Union heeft door de overwinning nu 7 punten op 9. En Anderlecht heeft nu al 2 van zijn 3 wedstrijden verloren. Beide ploegen hebben wel nog een inhaalwedstrijd te goed. De wedstrijd tussen Westerlo en Zulte-Waregem is geëindigd op een 2-2 gelijkspel. Voor Westerlo het eerste punt dit seizoen. En op het tennistoernooi US Open is Novak Djokovic in de eerste ronde al uitgeschakeld. Djokovic won dat toernooi al 4 keer, maar hij werd nu in 5 sets verslagen door de Argentijn Mariano Navone.

0: à la Flamande. Opera Ballet Vlaanderen brengt grote klassiekers en nieuwe verhalen van hier. Met opera's als De Materie, Orfee et Eurydice, La Traviata en Lucifer en de Schelde van Peter Benoit. Dansvoorstellingen met live muziek van Beethoven, Tchaikovsky en Schubert. In Antwerpen, Gent, Brugge en op tour. Alle info via operaballet.be, samen met Clara. Espresso. Met Julie van Bogaert.
1: Goedemorgen. Bent u ons al eens gaan opzoeken op VRT Max? Zeker eens doen, want daar geven we vanaf vandaag elke dag een cultuurabonnement weg. Vandaag is dat er een bij Bozar. Ik wil u zeker niet opjagen hoor, de dag is nog maar begonnen. Doe maar op uw gemak, zoals in dit lekkere jazznummer.

0: Het Tord Gustafsson trio met Edges of Happiness. Het is wat het is. Het is zo'n echte dooddoener, hè? Ik hoor hem net iets te vaak. Het moet een soort berusting uitdrukken in hoe de dingen zijn, ook al zijn ze verre van perfect. Maar sommige mensen kunnen zich daar niet zomaar bij neerleggen en worden er ronduit wanhopig van.
1: Weet je over welke wanhoop ik praat? Ik praat over de wanhoop aan het feit dat alles is zoals het is. En niet beter. En niet mooier. En niet stukken interessanter. Maar gewoon dat alles is zoals het is. Wat ik daar straks al noemde, bodemloos lelijk en onuitputtelijk banaal. En haast hallucinant.
0: Jean-Marie Berkmans was dit in een archieffragment van Radio 3. Schrijver Jean-Marie Berkmans, bekend als J.M.H. Berkmans. Hij leefde in de marge van de maatschappij en daaruit haalde hij de inspiratie voor zijn werk. En over dat werk heb ik straks goed nieuws.

0: Mahan Mirarab, muzikant uit Iran. Hij neemt zijn Zweedse vriend Lars Danielsson mee op sleeptouw in het nummer Lars in Isfahan op hun nieuwe album Unspoken.
1: Espresso.
0: Het is vandaag 18 jaar geleden dat schrijver Jean-Marie Berkmans overleed. Berkmans schreef over eenzaamheid en wanhoop en hij moest daarvoor niet verder kijken dan zijn eigen leven. Wie de laatste jaren een van zijn boeken wou bemachtigen, zoals Café de Raaf, nog steeds gesloten, of Rock'n'Roll met Frida Vindevogel, die moest daar best wel wat moeite voor doen. En als je er al een vond, dan moest je er vaak ook veel geld voor neertellen. Maar nu, 18 jaar later, 18 jaar na zijn dood, is er goed nieuws. Zijn volledige oeuvre is gebundeld en dat verzameld werk kreeg de titel Barakstad. Goedemorgen, Ellen van Pelt.
2: Goedemorgen.
0: Jij bent zelf schrijver en jij bent redacteur van dat verzameld werk, Barakstad. Hoe heb jij Berkmans leren kennen?
2: Ik ben Berkmans beginnen lezen toen ik naar Antwerpen verhuisde. Mm-hmm. En ik woon niet zo ver in de buurt van waar hij woonde, de Lange Batterijstraat. En daar hing hij dan uit het raam.
0: Je zag hem daar dan?
2: Ja. Ik heb nooit echt contact met hem gehad, maar hij was gekend in de buurt. En ik was dan wel getriggerd. En dan ben ik zijn werk beginnen lezen. Maar een paar boeken maar, want inderdaad, het is bijzonder moeilijk om het te pakken te krijgen.
0: Ja, we hoorden hem daar zelf al even aan het woord over die wanhoop die hij voelde en waarover hij ook schreef. Wat zijn zo de thema's waarover hij schreef?
2: Berkmans is zelf in armoede en in miserie beland. Mm-hmm. Door allerlei omstandigheden, door psychische problemen, verslavingen. Hij zegt daar zelf over van ik leef niet in de marge, maar naast de marge, waar het nog erger is. Ja. Dus dat is ook de wereld van waaruit hij schrijft en waarover hij schrijft.
0: Ja, en dat soort thema's, zijn die vandaag nog relevant, 18 jaar na zijn dood? In 2008 is hij overleden. Werkt dat vandaag nog?
2: Ik vind het wel, ja. En ik vind dat er ook, want wat dat uniek is aan Berkmans, er zijn toch bijzonder weinig schrijvers die daar echt over kunnen schrijven. Hij leeft daarin en hij beschrijft dat vanuit eerste hand. Hij zit daar middenin. En dat zijn toch stemmen dat we heel weinig horen in de literatuur.
0: Ja. En hoe deed hij dat dan juist, schrijven over die miserie en die wanhoop die hij voelde? Wat was zijn stijl?
2: Wel, ik denk dat voor Berkmans het schrijver zijn zijn houvast was, zijn reddingsboei. En de taal is voor hem niet gewoon taal. Hij doet ook van alles met die taal. Ja. Dat is echt een instrument voor hem. Dat is ook Berkmans, die zijn van de weinige boeken die dat je niet gewoon rustig stil kan lezen. Dat moet je bijna hardop lezen.
0: Okay, ja.
2: Die taal, hij steekt daar ritmiek in. Dat is echt heel levendig.
0: Ja, je hoorde het eigenlijk al in hoe hij praatte daarnet, gewoon in een interview, dat daar een soort ritme in zit.
2: Ja, het is iemand die altijd een heel grote interesse gehad voor muziek. En dat voel je ook echt in zijn werk. Dat zijn eigenlijk echt teksten om luid op thuis te lezen.
0: Ja. Dat bekende werk Café de Raaf, nog steeds gesloten bijvoorbeeld, dat schreef hij in 1990. Ja, ondertussen is de taal en de manier van schrijven toch wel een beetje geëvolueerd. Is het werk van Berkmans dan nog leesbaar?
2: Het is zeker nog leesbaar, maar het is wel een... Ik realiseerde het mij ook pas als ik het dus nu allemaal na elkaar herlas. Het is echt heel rauw en grof en absurd en over de top. Het zijn ook vaak scheldtirades waarin hij mensen uitscheldt. En dat is iets dat wij eigenlijk niet meer zo gewend zijn. Hè. De literatuur is toch een beetje braver geworden in dat opzicht.
0: En is het daarom ook dat er een disclaimer staat aan het begin?
2: Wel, dat was voor de uitgeverij een belangrijke dat hij erin stond. Omdat hij gebruikt het N-woord, maar... Ja. Het gaat ook wel verder dan dat. Het zijn eigenlijk ook echt wel racistische uitspraken die erin staan. Voor ons nu toch vrij onsmakelijke passages over Julie en Melissa en dat soort dingen. Dat zijn wij niet meer gewend om te lezen.
0: Ja.
2: Heb
0: je een tip of een boodschap voor de mensen die dat verzameld werk nu misschien voor de eerste keer gaan lezen?
2: Wel, ik heb het dus 2 keer allemaal achter elkaar gelezen op een kort tijdsbestek. Dat zou ik niet aanraden, want dat is toch wel een heftige ervaring. Je wordt dan echt helemaal meegezogen in dat universum. Dus ik zou aanraden om het met mate te consumeren. Ja. Ik denk dat het is ook chronologisch gebundeld en ik denk dat dat ook wel werkt als je dat op die manier leest, omdat je dat mee zijn stijl ziet evolueren. En ik denk dat de mensen ook moeten nadenken over een ergonomische oplossing om het te lezen, want het geheel weegt toch 1,7 kilo.
0: Oh, wauw.
2: Dus je moet er even over nadenken hoe dat je dat, als je dat bijvoorbeeld in bed wil lezen, hoe dat
0: van
2: gaat.
0: Van die boekenkussentjes, misschien is dat een oplossing.
2: Dat is een aanrader, denk ik. Ja.
0: Jean-Marie Berkmans, de man die schreef over het leven aan de zelfkant van de maatschappij. En de man wist waarover hij schreef. Hè. Zijn verzameld werk is nu gepubliceerd onder de titel Barakstad. En vanavond, 18 jaar na zijn overlijden, wordt hij gevierd in de studio in Antwerpen. Barakstad wordt er voorgesteld in het bijzijn van onder andere Tom Lanois, Hilde van Michem en Josse de Pauw. Pardon. En ik denk dat er zeker wel wat rock and roll in zal zitten vanavond. En jij zal er ook bij zijn, hè, Ellen?
2: Ja, dat klopt.
0: Veel succes vanavond, veel plezier en dankjewel voor het gesprek, Ellen van Pelt.
2: Dankjewel.

Een intermezzo voor strijktrio van Zoltán Kodály door het Deutsches Streichtrio. En we schuiven stilaan op naar het nieuws van 7:30 samen met Ermanno Wolf Ferrari.

0: De Amerikaanse fagotiste Kim Walker, samen met de London Mozart Players onder leiding van Jane Glover, in een canzone van Ermanno Wolf Ferrari. Half acht, dag Toon.
1: Goedemorgen.
0: Veel gezinnen zullen meer moeten betalen voor de buitenschoolse opvang.
1: Ja, vanaf dit schooljaar verhoogt 1 op de 3 Vlaamse steden en gemeenten de prijs voor die opvang. Vanaf morgen zijn zij verantwoordelijk voor de buitenschoolse opvang en dus niet meer de Vlaamse overheid. Maar het geld dat ze daarvoor krijgen van Vlaanderen is volgens de VVSG onvoldoende. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op Iran voor het eerst sinds eind juli. De aanvallen waren gericht op het eiland Larak in de straat van Hormuz, van waar Iran volgens de VS raketten met zeemijnen zou willen lanceren in de zeestraat. Iran heeft intussen al een tegenaanval uitgevoerd op Amerikaanse doelwitten in Jordanië en de Verenigde Arabische Emiraten. En op het tennistoernooi US Open is Novak Djokovic uitgeschakeld, al in de eerste ronde. Djokovic won het Amerikaanse toernooi al 4 keer, maar hij werd nu in 5 sets verslagen door de Argentijn Mariano Navone. En het weer vandaag is het wisselend bewolkt met buien en kans op onweer. Temperatuur vandaag tot 21 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
2: De krantencommentaren.
3: Bijna terug naar school en Bart Brinkman wijst in de Standaard op een kleine revolutie in het basisonderwijs. Nieuwe minimumdoelen mikken op een ruimere kennisbasis. Meer weten, meer begrijpen en sneller inzicht. Er volgde behoorlijk wat kritiek, maar er kwam ook bijval. Een systeemfout moest nu eenmaal worden rechtgezet. De doelen komen met een duidelijke structuur en geven de leerkracht de kans om te verdiepen. Maar het zal jaren en ontnuchterende tussenstanden kosten voor echt duidelijk wordt of deze ingrepen een schot in de roos worden. In Gazet van Antwerpen hoopt Chris van Marsenille dat minister van Onderwijs, zowel De Mier, verder gaat op de ingeslagen weg. En tegelijk ook rekening houdt met de vraag om meer inspraak. Want het heeft geen zin de mensen die je nodig hebt om het onderwijs te hervormen tegen je in het harnas te jagen. De hervorming wordt een werk van lange adem. Er volgen zeker nog slechte PISA-resultaten, maar als de minister nauw blijft samenwerken met al die mensen die het beste voor hebben met ons onderwijs, dan kan dit het begin zijn van de kentering. Het is een mooie gedachte om het schooljaar mee te beginnen. En terwijl de boekentassen weer worden bovengehaald en ouders weer aan de slag gaan, duiken ook de vertrouwde noodkreten weer op. Wie heeft nog een opvangplaats voor een baby of peuter? Het is een ongemak dat jaarlijks terugkeert, schrijft Bart Bijnens in het Belang van Limburg. We investeren miljarden in wegen en bedrijventerreinen, maar als werknemers thuis blijven omdat er geen opvang is, raakt de arbeidsmarkt niet vooruit. Wie blijft zeggen dat iedereen aan de slag moet, moet er eindelijk ook voor zorgen dat ouders hun kind met een gerust hart kunnen achterlaten. Peter Meilemans evalueert het vakantieregime van onze Vlaamse en federale parlementsleden, naar aanleiding van een vraag van de partij Anders. Die vraagt om het zomerreces in te korten. Daar valt wat voor te zeggen. Van half juli tot eind september niet werken is er ook wel over. Bovendien hindert die lange periode de noodzakelijke controle die zowel het federale als Vlaamse parlement moeten kunnen uitvoeren over de regering. Kamervoorzitter Peter de Rover noemt het voorstel van Anders onmiddellijk populisme, zonder mogelijkheid tot debat. Het is zo jammer om telkens te moeten vaststellen dat politici nog altijd wereldvreemd blijven. In zijn machtsstrijd met China lijkt Donald Trump vastberaden om zoveel mogelijk natuurlijke rijkdommen onder Amerikaanse controle te brengen. Met de overname van Venezolaanse olievelden proberen de VS de geopolitieke opmars van China af te remmen, lezen we in de Morgen. Tegelijk heeft China deze problemen voorzien. Het land investeert massaal in hernieuwbare energie en volgens staatsconcern Sinopec heeft China peak oil al bereikt. Het verbruik zal voortaan enkel dalen. Voor Trump dreigt zo een tijdelijke overwinning, besluit Jeroen van Horenbeek. Terwijl hij zich toelegt op het zwarte goud uit het verleden, stoomt China zich klaar om de groene grootmacht van de toekomst te worden. De IJslanders hebben de EU afgewezen. De uitslag van het IJslandse referendum was een koude douche voor de EU. Vooral haar imago, een economische regelneef en een geopolitieke dwerg, speelden de EU parten. toch kan ze versterkt uit dit debacle komen, denkt Erik Tjartsik van de Tijd, als ze de juiste lessen trekt. De Europese leiders moeten werk maken van een sterke Unie die zich niet vastrijdt in blinde regelneverij. En ze moeten nog een versnelling hoger schakelen in het uitbouwen van een geopolitieke machtspositie. In het laatste nieuws kijkt Dimitri Antonissen omhoog, naar de hemel en naar die nieuwe grote ruimtetelescoop die de NASA gisteren lanceerde. Kostprijs 3,7 miljard euro. Dat lijkt een gigantische investering, maar die is eigenlijk relatief als je het afzet tegen de kostprijs van de oorlog van de VS tegen Iran. Die slokt elke dag 2 miljard op. Alleen al daarom is die telescoop zijn geld waard. Het helpt ons relativeren op een planeet die soms lijkt door te draaien. Het is maandag 31 augustus. Ik ben Matthijs Bijnens en dit waren de krantencommentaren.

Een orkeststuk van Jean Sibelius door het Symfonisch Orkest van Lahti onder leiding van Osmo Venske. Aram Khachaturian, de man van de wilde sabeldans. Maar hier is hij een heel pak rustiger in dit Moderato.

0: Het Roland Hendricks Ensemble. Met het moderato uit een klarinettrio van Aram Khachaturian.
1: De keuze van Clara.
0: Ja hoor, een nieuw radioseizoen en dus ook een nieuwe keuze van Clara. En we vliegen er meteen in met een knaller van een cd. Berlin, Berlin, Berlin van Anne-Sophie von Otter. De Zweedse operazangeres heeft ondertussen al heel wat jaren op de teller staan. Ze is 71, maar ze maakt nog steeds muziek. Maar wie is zij ook alweer? Muzieksamensteller Ilja Lisser vertelt het ons.
2: Anne-Sophie von Otter is een Zweedse mezzosopraan die enkele decennia geleden ongelooflijk furore maakte vanwege haar lyrische rollen. Vooral de Rozenkavalier, onder begeleiding ook van Carlos Kleiber met Felicia Lott. Dat was een schot in de roos. En sindsdien is ze een van de meest begeerde mezzosopranen van onze generatie. De laatste jaren echter is haar stem enorm veranderd. Ze wordt ook ouder, hè. Ze is in de 70. En dat heeft ze ook wel gemerkt. Slechte recensies, de stem wordt lager, minder flexibel. En ze heeft nu een nieuwe cd opgenomen waar ze eruit zoals een soort van phoenix uit de as herrijst en zichzelf volledig opnieuw heeft uitgevonden.
0: Ja, als een phoenix fladdert Anne-Sophie von Otter terug naar de top van de muziekwereld. En dat doet ze ook met Der Wind hat mir ein Lied erzählt.

Een sensuele habanera. De wind had mir ein Lied erzählt. Muziek uit een Duitse film uit de jaren 30. Daar is het de Zweedse actrice en zangeres Sarah Leander die het zingt. Maar wij hoorden een andere Zweedse, Anne-Sophie von Otter. Dit komt van op haar nieuwe album Berlin, Berlin, Berlin. Onze eerste keuze van Clara van het seizoen. Dus nog de rest van de week duiken we elke ochtend in het nachtleven van Berlijn.

Adam Laloum aan de piano met een deel uit de Kreisleriana van Robert Schumann. Keuzestress, hebt u daar ook soms last van? Ik toch zeker wel aan het begin van een nieuw cultuurseizoen. Die stapels brochures waar je dan door bladert en bij elke bladzijde denk je dan, ja, dat wil ik ook wel zien. Maar een mens heeft natuurlijk maar zoveel tijd. Gelukkig kan ik dan rekenen op mijn collega's. De komende weken komt er elke dag een Clara-collega 3 tips geven. En wie de spits afbijt, daarvoor zal u moeten luisteren tot na het nieuws.

0: Musica Divina. Hemelse en helende muziek in de Kempen. Constantinople, Bruges Strings, Orlando Viols, Grain de la Voix, Noah Senden en vele anderen brengen momenten van waarheid. Musica Divina, een organisatie van Festival van Vlaanderen Kempen. Van 17 september tot 4 oktober, samen met Clara.
1: Goedemorgen, VRT Nieuws met Toon Janssens. Veel gezinnen zullen voortaan meer moeten betalen voor de buitenschoolse opvang. Het zaad van zeker 121 spermadonoren is in ons land vaker gebruikt dan toegelaten en de Verenigde Staten hebben voor het eerst in meer dan een maand opnieuw aanvallen uitgevoerd op Iran. 1 op de 3 Vlaamse steden en gemeenten verhoogt de prijs voor de opvang voor en na school. Dat blijkt uit een bevraging van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten. De lokale besturen zijn vanaf dit schooljaar zelf verantwoordelijk voor het opvangaanbod, maar dat blijkt geen eenvoudige opdracht. Meer uitleg door Sanne Baak.
2: Een kwart van de gemeenten noemt de aanpak van hun nieuwe buitenschoolse opvang een drastische verandering. Soms komt er opvang op elke school, anderen kiezen voor een centrale opvanglocatie. Maar het Vlaams geld dat ze daarvoor krijgen voldoet niet, ziet Nathalie de Bast van VVSG.
3: We zien toch dat 9 op de 10 gemeenten zelf blijven investeren in die buitenschoolse kinderopvang, ook om te vermijden dat de prijs zou stijgen.
2: Toch stijgt die prijs in 1 op de 3 gemeenten en dat maakt Heidi Degeriks van Netwerk tegen Armoede bezorgd.
4: Het hangt heel erg af van waar dat je nu woont of dat je al dan niet nog die buitenschoolse opvang zal kunnen betalen. Kinderen van maatschappelijk kwetsbare gezinnen hebben het nood aan die omgeving om ook hun talenten en hun kansen te ontwikkelen.
2: Gemeenten kiezen daarnaast ook zelf hoeveel kinderen er per begeleider mogen zijn. In de ene gemeente gaat dat aantal stijgen, in de andere dan weer dalen. Gemeenten bepalen bovendien niet enkel de regels, ze moeten ze ook controleren. En daarover leven nog heel wat vragen en hopen ze op extra ondersteuning vanuit Vlaanderen.
1: Er is een onderzoek gestart naar mogelijk grensoverschrijdend gedrag tegenover kinderen in de zomeropvang in Peer in Limburg. Er zijn meldingen binnengekomen over mogelijk misbruik van 2 kinderen. De incidenten dateren van begin deze maand. De politie onderzoekt de zaak. De stad bracht de ouders van de kinderen in de opvang gisteren zelf op de hoogte van het onderzoek. 2 mogelijk betrokken werknemers werken intussen niet meer in de opvang. Sperma van minstens 121 donoren is in ons land vaker gebruikt dan wettelijk toegelaten. Dat schrijft de krant Het Laatste Nieuws en zo blijkt ook uit cijfers van het Federaal Geneesmiddelenagentschap FAGG. Dat staat in voor de controle van de fertiliteitscentra. Alleen al dit jaar kwamen er meer dan 30 dossiers bij. Tess de Keerschieter, waar ligt die limiet in ons land?
5: De limiet wordt overschreden wanneer het sperma van een donor bij meer dan 6 verschillende gezinnen is gebruikt. Wat dus in minstens 121 dossiers in België het geval is. Nu, dat cijfer is waarschijnlijk wel een onderschatting, want er bestaat nog maar 2 jaar een centrale databank in ons land, waarin fertiliteitscentra het donormateriaal moeten registreren en er dus actief gecontroleerd kan worden of die limiet ergens wordt overschreden. De limiet van 6 gezinnen is er ook niet zomaar. Die moet voorkomen dat grote groepen halfbroers en halfzussen ontstaan, waardoor mensen zonder het te weten een relatie met elkaar zouden aangaan. Zo moet het aantal gezinnen dat verbonden is aan 1 donor beperkt blijven.
1: Oké, dankjewel Tess. Oppositiepartij Anders wil de vakantie voor parlementsleden inkorten tot 1 maand, van midden juli tot midden augustus. Nu is dat nog tot half september, maar dat is niet meer van deze tijd, zegt partijvoorzitter Frederik de Gucht. De meeste werknemers in de privésector hebben een 25-tal dagen vakantie. De Gucht begrijpt niet waarom dat er in de politiek bijna dubbel zoveel moeten zijn.
6: De wereld staat niet meer stil. Ik denk dat dat iets is dat dateert uit een tijd dat de zomer er weinig tot niks gebeurde. Ik denk dat we dat deze zomer teruggezien hebben dat dat niet het geval is. Daarnaast hebben we dramatische begrotingscijfers. Ligt onze economie op zijn gat, om het letterlijk te zeggen. En dan vind ik het zeer raar dat je in begin juli meldt dat we in september wel eens zullen kijken wat we daar gaan aan doen.
1: Het aantal voetbalclubs in Vlaanderen is de afgelopen 20 jaar met bijna een kwart gedaald. Dat schrijft het Nieuwsblad. 20 jaar geleden deden nog zo'n 1000 clubs mee aan de competitie. Nu zijn dat er nog 774. Heel wat kleine clubs zijn gefuseerd, zegt Nante Klerk van Voetbal Vlaanderen.
7: Heel veel van onze clubs, ongeveer 75-80%, die spelen op gemeentelijke infrastructuur. Die gemeentes zijn ook op zoek naar betere manieren om hun middelen in te zetten. Dus wat zeggen ze? Ja, we gaan niet meer 4 of 5 of 6 voetbalsites aanleggen. We willen 1 voetbalsite nog aanleggen. En jullie gaan daar dan allemaal samen op moeten spelen. Dus dan is het beter dat jullie 1 grote club worden. Maar we zien in vergelijking daarmee ook wel onze ledencijfers alleen maar stijgen.
1: Er zijn dus minder clubs, maar de clubs worden wel groter. In Nepal is het dodental gestegen tot 903 na de verwoestende vloedgolf van afgelopen woensdag. Dat laten de lokale autoriteiten weten. Reddingswerkers zoeken ook nog naar meer dan 4200 vermisten, onder wie 592 toeristen uit tientallen landen. Er is ook een grote reddingsactie opgezet om bijna 1000 arbeiders te bevrijden uit een tunnel. Het is nog niet gelukt om contact met hen te leggen. Het blijft dus onduidelijk of zij de ramp overleefd hebben. Maar de reddingsteams blijven wel zuurstof naar binnen pompen om eventuele overlevenden van verse lucht te voorzien. In de Grand Canyon, in de Amerikaanse staat Arizona, is een man van 46 omgekomen bij plotse overstromingen. Er zijn ook nog 14 vermisten. De vloedgolf sleurde grote rotsblokken mee van een kleinere rivier naar de Colorado River. Dat gebeurde zaterdag al en gisteravond is dan het lichaam van de man gevonden. De parkdienst blijft op zoek naar de vermisten. Enkele populaire toeristische plaatsen in de omgeving blijven intussen ook gesloten. Voor het eerst sinds eind juli hebben de Verenigde Staten aanvallen uitgevoerd op Iran. Stijn de Vart, wat is er gebeurd?
8: Wel, de Amerikanen hebben gisteren het eiland Larak aangevallen. Dat ligt vlakbij de straat van Hormuz. Die zeeroute is heel belangrijk voor de doorgang van olie en gas. Bij die aanval zouden volgens Iran 2 doden en 2 gewonden gevallen zijn. De VS zegt dat Iran vanop Larak zeemijnen wilde afvuren op de zeestraat. En dat wilden ze tegenhouden. Iran reageerde meteen met aanvallen op Amerikaanse basissen in Jordanië.

0: al in al is het terecht dat we hier verliezen. Union was gewoon beter.
1: Union heeft door de overwinning nu 7 punten op 9. Anderlecht heeft nu al 2 van zijn 3 wedstrijden verloren. Beide ploegen hebben wel nog een inhaalwedstrijd te goed. En de wedstrijd tussen Westerlo en Zulte Waregem is geëindigd op een 2-2 gelijkspel. Voor Westerlo het eerste punt dit seizoen. En op het tennistoernooi US Open is Novak Djokovic in de eerste ronde al uitgeschakeld. Djokovic won dat toernooi al 4 keer, maar hij werd nu in 5 sets verslagen door de Argentijn Mariano Navone. Het weer. Vandaag is het wisselend bewolkt met buien en kans op onweer, temperaturen tot 21 graden. Ook morgen wisselend bewolkt met kans op buien en tot 21 graden. En woensdag bewolkt met soms lichte regen. Vooraan in dit nieuws zat de prijs voor de buitenschoolse opvang. Volgens een bevraging van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten zal 1 op de 3 besturen die prijs verhogen, omdat ze volgens de VVSG onvoldoende geld krijgen van de Vlaamse overheid. Meer in de app van VRT Nieuws.
2: Clara, blijf verwonderd.
3: Eau de Vie brengt een muzikale ode aan het leven. Ontdek samen met Kathleen van Bavel de mooiste en meest verrassende klassieke muziek uit alle tijden. Start het weekend met Eau de Vie. Vrijdag vanaf 2 uur op Clara en VRT Max.
4: De Munt opent het nieuwe operaseizoen met Romeo en Juliette van Charles Gounod. Een grand opera in elke zin van het woord. Naar de onsterfelijke liefdestragedie van William Shakespeare. Alle info voor concerten, rondleidingen en familievoorstellingen vindt u nu op demunt.be. Samen met de Nationale Loterij en Clara.
5: Het Belgian National Orchestra opent het seizoen met Mahler's Titaan. Vol natuurkracht, ironie en visionaire grandeur. Met Anna Vinitskaya, winnares van de Koningin Elisabeth-wedstrijd in Schumann's Pianoconcerto. Vrijdag 11 september in Bozar. Alle info op nationalorchestra.be. Met de steun van de Nationale Loterij. Samen met Clara.
6: Espresso. Met Julie van Bogaert.
7: Goedemorgen. De fietsen staan al klaar voor morgen. Klaar om ermee naar school te rijden. Banden opgepompt, kettingen gesmeerd. Maar check dan toch ook maar eens dat fietsmandje aan het stuur of daar geen verstekeling in zit.

kinderen die door de lucht fietsen met hun alien vriendje vooraan in de fietsmand. In de film E.T. The Extraterrestrial van Steven Spielberg. Met de onvergetelijke muziek van John Williams. Daaruit was dat The Flying Theme. En wij vliegen er vandaag in met een nieuw radioseizoen. Als dat geen reden is om te feesten. En dat gaan we dus doen vanmiddag tussen 12 en 2 in Music Matters. Kara en Olaf zullen allebei van de partij zijn. En Stijn Kolasny is de eregast. Want zijn meisjeskoor Scala bestaat 30 jaar. Tijd om een nieuwe generatie aan de beurt te laten. En dat doet Stijn ook met het spin-off koor Scaletta. Zij komen vanmiddag live zingen in Music Matters.

0: Gwen Kreysens op accordeon in zijn bewerking van Oblivion van Astor Piazzolla.
1: Espresso.
0: Het nieuwe cultuurseizoen begint en dat betekent een gigantisch aanbod. Al die voorstellingen, concerten, tentoonstellingen, daar kunnen we alleen maar blij mee zijn natuurlijk. Maar je zou er toch soms ook een beetje het noorden bij verliezen. Wat moet een mens daaruit kiezen? Wel, ik zal het eens vragen aan mijn Clara-collega's. De komende dagen delen zij drie dingen waar ze zelf naar uitkijken. En vandaag is het de beurt aan iemand die u ongetwijfeld bekend in de oren zal klinken. Mijn espresso-collega Greet Samin. Goedemorgen, Greet.
2: Dag, Julie. Goedemorgen.
0: Ja, jij hebt het heel methodisch aangepakt. Jij werkt per doelgroep, per leeftijdscategorie. Ja. Kinderen, tieners en volwassenen.
2: Klopt, onder het motto jong geleerd is oud gedaan, hè, Julie?
0: Ja, en dan mogen de jongsten beginnen natuurlijk, zo is dat ook, wanneer je een gezelschapsspelletje speelt. Waar moeten we de kinderen mee naartoe nemen?
2: Wel, ik zou ze meenemen naar Castle van Abattoir Fermé. Het theatergezelschap Abattoir Fermé, voorstelling die ze gemaakt hebben in samenwerking met het Paleis uit Antwerpen. Mm-hmm. En wie vertrouwd is met het donkere, bizarre en groteske theateruniversum van Abattoir Fermé, die weet waaraan hij zich mag verwachten. In dit geval groezelige horror voor iedereen vanaf 8 jaar. Het gaat over een familie, Donkerbos, die zich teruggetrokken heeft op een landgoed aan de rand van een dorp. Ze waren ooit met 7, maar 4 familieleden werden op mysterieuze wijze vergiftigd.
0: Oei.
2: Voilà. En viezigheid is natuurlijk het handelsmerk van Abattoir Fermé. Mm-hmm. En kinderen, Julie, vinden dat natuurlijk geweldig, hè? Met een horrorsausje eroverheen. Dat is een onweerstaanbare combinatie.
0: Ja.
2: En die voorstelling speelt met dat dubbele gevoel bij kinderen. Ze zijn bang voor het donker, voor het duister, maar tegelijk ook ontzettend nieuwsgierig.
0: Gaan ze het ook opzoeken, hè?
2: Ja, naar wie of wat er onder het bed zit. Het is een beetje als je handen voor je ogen houden en dan tussen je vingers door toch gluren.
0: Ja.
2: Voilà. Dus ik denk dat deze voorstelling een must is voor iedereen die ook opgroeide met die Addams Family.
0: Ja, dat is al een spannende eerste tip. En wat staat er dan op jouw lijstje voor tieners?
2: Voor tieners. Zou ik graag Kuddes tippen. Dat is niet echt een theatervoorstelling. Ik zou het eerder een theatrale dansvoorstelling noemen. In de regie van theatermaakster Axel Verkemping en danser Hendrik Le Bon, die samen de theaterateliers leiden van de Kopergieterij. Die toonmomenten zijn altijd pareltjes. Daar valt altijd heel wat pril theatertalent te spotten. En zo heb ik deze voorstelling in mei al gezien.
0: Ja.
2: Was ook al te zien op Theater aan Zee. Maar die voorstelling mag nu dus ook het nieuwe seizoen openen bij Kopergieterij Gent. Kuddes, Julie, wordt gebracht door 21 jongeren.
0: Ja.
2: En je zou de voorstelling kunnen vergelijken met wat krijg je als je allemaal pubers op een speelplaats samenzet? Wat gebeurt er allemaal? Hoe verhouden jongens en meisjes zich tegenover elkaar? Wie doet mee? Wie blijft aan de kant? Er wordt gevochten, er wordt gedanst, er wordt verleid, er wordt gekust, er wordt getroost. Het is ongelooflijk om te zien hoe die jonge mensen zich smijten. Hoeveel vertrouwen ze in elkaar hebben. Ja, de hormonen spatten van de scène in deze voorstelling.
0: Ja, dat klinkt heel prikkelend. Wat is dan jouw laatste tip voor ons, voor de volwassenen?
2: Voor volwassenen zou ik zonder, ik vermoed dat je het in het Duits moet uitspreken, zonder of speciaal, van NT Gent, Yves de Grieze, artistiek directeur van NT Gent, en fotografe Kaat Piepen en theatergezelschap Berlin. Dus heel veel spelers voor dit project. En het is een voorstelling die AI-technologie inzet om verlies en rouw te verkennen.
0: Oké, dat is wel actueel.
2: Ja. Vertrekpunt van de voorstelling is een project van fotografe Kaat Piepen, die na het onverwacht overlijden van haar moeder een manier zocht om haar vader te steunen. Ze heeft hem gefotografeerd in huizen van andere weduws, in interieurs waar dus ook iemand wordt gemist. En ze gaf hem de opdracht, doe alsof je er al 20 jaar woont.
0: Ja.
2: En zo heeft ze geprobeerd om een echo te creëren van hun leven als koppel.
0: Mm-hmm.
2: Maar, zo vroeg Yves de Grieze van Berlin zich af, wat als je nu die leegte kon vullen met behulp van artificiële intelligentie? En hij heeft al dat materiaal getransformeerd tot een live voorstelling waarbij Kaat en haar vader op scène staan en in gesprek gaan met Moeke. En die rol wordt vervuld door een AI-bot die gevoed is met allemaal
0: AI-bot.
2: Archiefmateriaal. Ja.
0: Ja.
2: Met allemaal archiefmateriaal, video's, foto's van de overleden mama van Kaat. Er is zelfs een speciale kloon van haar stem gemaakt, van haar Geluws dialect, van haar stemkleur, van haar intonatie. Ja, en dat vind ik onwaarschijnlijk fascinerend.
0: Ja, het klinkt wel heftig. Ja,
2: ja, wat, het roept ook wel ethische vragen op. Hè? Mm-hmm. Kunnen we de doden langer levend houden met technologie?
0: Ja.
2: Welke vragen had je nog willen stellen aan iemand die er niet meer is? Hoe zullen we in de toekomst dan met afscheid omgaan? Hoe dicht kan je bij dierbare overledenen komen dankzij technologie? Ja, kijk ik ontzettend naar uit.
0: Ja, heel veel vragen die die voorstelling aanraakt. Wanneer kunnen we daarnaar gaan kijken, naar Zonder of Zonder?
2: Ja, dat is voor februari volgend jaar.
0: Oké, dan zullen we dat nu al in onze agenda zetten. Voilà, drie tips dus voor drie verschillende generaties. Greet, ik ben blij dat je ons toch al een beetje op weg hebt gezet met het nieuwe cultuurseizoen. Het was nodig. Dank je wel.
2: Graag gedaan. Dag.
0: Dag.

0: Het Allegro di Molto uit een sonate voor viool en piano van Niels Wilhelm Gaede, door Thomas Albertus in Ehrenberger en Eduardo Torbianelli. Twee minuten over 8:30 al. Goedemorgen, Toon.
1: Goedemorgen.
0: Sperma van minstens 121 donoren is in ons land vaker gebruikt dan wettelijk toegelaten.
1: Ja, alleen al dit jaar kwamen er meer dan 30 dossiers bij. Een donor mag in ons land bij maximaal 6 verschillende gezinnen ingezet worden om te voorkomen dat de groep halfbroers en halfzussen zo te groot wordt. Want dan bestaat het risico dat er relaties worden aangegaan, mogelijk tussen halfbroers en halfzussen, zonder dat ze weten dat ze familie zijn. Vanaf dit schooljaar verhoogt 1 op de 3 Vlaamse steden en gemeenten de prijs voor de opvang, de buitenschoolse opvang. Vanaf morgen zijn zij verantwoordelijk voor die buitenschoolse opvang en dus niet meer de Vlaamse overheid. Maar het geld dat ze daarvoor krijgen van Vlaanderen is volgens de VVSG onvoldoende. En het Amerikaanse leger heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op Iran voor het eerst sinds eind juli. De aanvallen waren gericht op het eiland Larak in de straat van Hormuz, vanwaar Iran volgens de VS raketten met zeemijnen zou willen lanceren in de zeestraat. Iran heeft intussen al een tegenaanval uitgevoerd op Amerikaanse doelwitten in Jordanië en de Verenigde Arabische Emiraten. En het weer vandaag is het wisselend bewolkt met buien en kans op onweer. Temperaturen vandaag tot 21 graden. Meer op vrtnieuws.be.
0: Clara, blijf verwonderd.

Avi Avital op mandoline in een eigen arrangement van een vioolconcerto van Vivaldi. Daarnet kregen we 3 goede tips van Greet Samin voor het nieuwe cultuurseizoen. Maar we zijn natuurlijk ook begonnen aan een nieuw radioseizoen. En dat betekent ook een nieuw programma. Straks tussen 9 en 12 met Carlo Sio. Nu ben ik zelf ook wel benieuwd, dus ik zal Carlo direct eens de pieren uit zijn neus vragen. Maar eerst laat ik Cecilia Bartoli nog even zingen.

0: Di questa cetra in seno van Christoph Willibald von Gluck met de stem van Cecilia Bartoli. En dan heb ik nu een primeur voor u. Luister even mee.
1: Iedereen klassiek.
0: Goedemorgen, Carlo Sio.
2: Goedemorgen, Julie.
0: Een nieuwe jingle.
2: Ja.
0: Wen er maar aan, want het is voor een nieuw programma dat jij straks presenteert.
2: Klopt.
0: Hoe cool is dat? Vertel eens.
2: Ja, het is wel een beetje spannend. Ik heb een beetje kriebels in de buik, moet ik zeggen.
0: Alsof het nu al de eerste schooldag is.
2: Ja, absoluut. De titel van het programma is op zich niet nieuw.
0: Nee, die kennen we.
2: Die kennen we, maar Iedereen Klassiek wordt dus een dagelijks programma. Hm? Elke werkdag tussen 9 en 12. Ja, de mooiste klassieke muziek op een rij in een playlist om u helemaal door te loodsen doorheen die voormiddag. Met natuurlijk de grote hits uit de klassieke muziek, maar ook een aantal ontdekkingen uit de hedendaagse muziek. Ja, we kiezen echt wel resoluut voor, ja, je mag het echt wel zeggen, de top 500 van de klassieke muziek. Ja. Dus er zullen heel wat hits passeren, altijd fijn natuurlijk. Maar we vullen dat programma ook een beetje aan. Vroeger was het echt een playlist, maar nu gaan we toch ook kiezen voor een componist van de week.
0: Oké, en wie is dat voor de eerste uitzending?
2: Ja, dat is ook een beetje zoeken en wikken en wegen, want er zijn natuurlijk zoveel componisten die je als eerste aan beurt wil laten komen. Maar deze week kozen we voor Felix Mendelssohn.
0: Toch een beetje een underdog.
2: Ja.
0: Niet de meest voor de hand liggende keuze.
2: Nee, dat is ook wel fijn, want dan kan je niet alleen zijn meesterwerken laten horen, maar ook misschien minder bekende werken van iemand die eigenlijk, ja, misschien wel op dagelijkse basis in zo'n uitzending passeert.
0: We spelen hem wel veel.
2: Ja, absoluut.
0: En ik geloof dat er ook gequizd kan worden. Dat wist ik natuurlijk al, want ik ben wel een quizzer.
2: Ja, dat vind ik zelf ook heel leuk om te doen op een zaterdag of vrijdagavond. Maar dat willen we dus ook doen met de luisteraars elke voormiddag, rond 10:30 ongeveer. En het is niet echt zo'n stoffige quiz met feiten en data. Het is echt de bedoeling dat luisteraars luisteren naar de quiz, want er wordt echt gepolst naar een beetje die oren en de muzikale kennis en instrumenten en dat soort dingen. Het wordt heel leuk, heel interactief. En deze uitzending, dus straks, is Björn Soenens, onze quizmaster.
0: Leuke eerste quizmaster.
2: Die hebben we kunnen strikken.
0: En je gaat ook op zoek naar waar er zoal klassieke muziek te horen is. Het kon eigenlijk ook overal klassiek.
2: Inderdaad, ja. Ja, dat is ook wel een eigenschap ook wel van klassieke muziek. We denken vaak, het is zo heel besloten, enkel op Clara of enkel in de grote concertzalen, maar absoluut niet. Als ik elke dag scroll op sociale media, dan zie je wel influencers die klassieke muziek, ja, absoluut, die dat gebruiken als een soort van sfeer of om een emotie te scheppen. Maar als je de wijde wereld intrekt, dan duikt klassieke muziek overal op. En dat willen we ook wel een beetje delen met de luisteraars. In de hoop natuurlijk ook om mensen te inspireren.
0: En wat is bij jou zo'n gekke plek waar jij al klassieke muziek bent tegengekomen?
2: Wel, ik was onlangs op weg naar Antwerpen voor de opstartuitzending van Laus Polyphonie en ik parkeerde mijn wagen in zo'n ondergrondse parkeergarage en ik stapte uit de wagen en plots klonk er klassieke muziek.
0: Ja.
2: Vond ik heel bijzonder, want ik had dat nooit verwacht.
0: Om zo'n veiligheidsgevoel te creëren.
2: En is dat zo?
0: Ja, om ongewenste sujetten weg te jagen.
2: Dat is wel een goede truc eigenlijk, dat moet ik onthouden.
0: Ja.
2: Maar ik wacht ook nog op de eerste frituur, waar klassieke muziek weer klinkt.
0: Dat zou nog iets zijn.
2: Vaak heb je dan zo van die pompende beats, hè. Dat hoort ook wel een beetje bij de setting. Maar goed, ik wacht er toch wel een beetje op. Maar ik ben ook een fervent gamer. En een tijdje geleden was Hogwarts Legacy een heel populaire game, geïnspireerd op Harry Potter die hele wereld daar rond. En op een bepaalde plek, eigenlijk niet zeggend voor het verhaal, stap je dan een muziekkamer binnen en je interageert dan met een piano en die speelt dan uit zichzelf op magische wijze een nocturne van Chopin. Terwijl het eigenlijk helemaal niks met het spel te maken heeft, maar dan vind ik het wel fijn, dan begin ik te lachen.
0: Ja.
2: En denk ik, zo'n gameontwikkelaar of één van die mensen heeft dan gedacht, hier stop ik dan een beetje klassieke muziek. En ik vind dat heerlijk. En ik hoop zo op die manier toch heel vaak dit seizoen een paar van die ontdekkingen met mensen te kunnen delen.
0: Ja, naar dat soort onverwachte plekken ben je dus op zoek in Iedereen Klassiek. Zeg, ga je dat programma helemaal alleen maken?
2: Nee. Ik presenteer het nu maandag, dinsdag, woensdag deze week. En donderdag en vrijdag is Sieglinde, Michiel op post.
0: Straks dus om 9:00. Veel succes, Carlo.
2: Dank
0: ga zeker luisteren. Dankjewel, Carlo Sio.

het vierde van de vier impromptus van Schubert. Ik heb het gevoel dat dat ook al voor van alles is gebruikt. Maar ik kan er de vinger niet direct op leggen waarvoor juist. Misschien aan de telefoon als wachtmuziekje. Ik weet het niet. Maar als u het weet, stuur het maar door via de VRT Max-app. Carlo en Siglinde zullen u dankbaar zijn. Want dat soort dingen hebben ze nodig voor hun nieuwe programma. Voor Iedereen Klassiek. Alle mogelijke plaatsen waar klassieke muziek opduikt. Zometeen voor de eerste keer na het nieuws Iedereen Klassiek. Ik wil het niet missen.

0: 9 uur Goedemorgen VRT Nieuws met Toon Janssens. Sperma van minstens 121 donoren is in ons land vaker gebruikt dan wettelijk toegelaten. Dat schrijft de krant Het Laatste Nieuws en zo blijkt ook uit cijfers van het Federaal Geneesmiddelenagentschap, FAGG. Dat staat in voor de controle van de fertiliteitscentra. Alleen al dit jaar kwamen er meer dan 30 dossiers bij. Tess de Keerschieter, waar ligt die limiet in ons land?
1: Het sperma van een donor mag bij maximaal 6 verschillende gezinnen gebruikt worden. Een limiet die dus in minstens 121 dossiers in België overschreden is. Nu, dat cijfer is waarschijnlijk wel een onderschatting, want er bestaat nog maar 2 jaar een centrale databank waarin fertiliteitscentra het donormateriaal moeten registreren en er dus effectief en actief gecontroleerd kan worden hoe vaak een donor al gebruikt is in ons land. Die limiet van 6 gezinnen is er ook niet zomaar. Die moet voorkomen dat grote groepen halfbroers en half tussen ontstaan, waardoor mensen zonder het te weten een relatie met elkaar aangaan. Zo moet het aantal gezinnen dat verbonden is aan één donor beperkt blijven.
0: Oké, dankjewel Tess. 1 op de 3 Vlaamse steden en gemeenten verhoogt de prijs voor de opvang voor en na school. Dat blijkt uit een bevraging van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten. De lokale besturen zijn vanaf dit schooljaar zelf verantwoordelijk voor de opvang. De bedoeling is dat ze een gevarieerd aanbod van spel en activiteiten aanbieden. Voor 9 op de 10 gemeenten volstaan de middelen die ze daarvoor van Vlaanderen krijgen niet en leggen ze zelf nog geld bij. Heidi Degeriks van het Vlaamse Netwerk of het Netwerk tegen Armoede is bezorgd omdat de prijzen in elke gemeente anders kunnen zijn.
2: Het hangt heel erg af van waar dat je nu woont of dat je al dan niet nog die buitenschoolse opvang zal kunnen betalen als ouder. Natuurlijk maken we ons daar zorgen over, want kinderen en zeker kinderen van maatschappelijk kwetsbare gezinnen hebben het nood aan die omgeving om ook hun talenten en hun kansen te ontwikkelen. Ook aan al die activiteiten, opvang tijdens schoolvakanties. Ouders moeten ook dan gaan werken.
0: Het netwerk tegen armoede vreest dat de opvang voor sommige gezinnen te duur zal zijn en vraagt dat het tarief dat ze moeten betalen gekoppeld wordt aan het inkomen van het gezin. Het aantal voetbalclubs in Vlaanderen is de afgelopen 20 jaar bijna met een kwart gedaald, dat schrijft het Nieuwsblad. 20 jaar geleden deden nog zo'n 1000 clubs mee aan de competitie, nu zijn dat er 774. Meer dan 3/4 van de clubs speelt op velden aangelegd door de gemeente, maar door besparingen daar moeten de clubs fuseren. Nante Klerk van Voetbal Vlaanderen.
3: Die gemeentes zijn ook op zoek naar betere manieren om hun middelen in te zetten. Dus wat zeggen ze? Ja, we gaan niet meer 4 of 5 of 6 voetbalsites aanleggen. We willen 1 voetbalsite nog aanleggen. En jullie gaan daar dan allemaal samen op moeten spelen. Dus dan is het beter dat jullie 1 grote club worden. Een ander ding wat we zien is, ja, onze clubs, dat draait allemaal op vrijwilligers. En ze vinden bijvoorbeeld geen opvolging, dat men dan gaat oplossingen zoeken. Dat men dan eigenlijk aansluit bij een andere club.
0: Voetbal Vlaanderen ziet de ledenaantallen wel stijgen. Er zijn dus minder clubs, maar de clubs zijn wel groter. In Nepal is het dodental gestegen naar 903 doden na de verwoestende vloedgolf van afgelopen woensdag. Dat laten de lokale autoriteiten weten. Reddingswerkers zoeken ook nog naar meer dan 4200 vermisten, onder wie 592 toeristen uit tientallen landen. Er is ook een grote reddingsactie opgezet om bijna 1000 arbeiders te bevrijden uit een tunnel. Het is nog niet gelukt om contact met hen te leggen. Het blijft dus onduidelijk of zij de ramp overleefd hebben. Maar de reddingsteams blijven wel zuurstof naar binnen pompen om eventuele overlevenden van verse lucht te voorzien. Het weer. Vandaag is het wisselend bewolkt met buien en kans op onweer. Temperaturen tot 21 graden. Ook morgen wisselend bewolkt met kans op buien en tot 21 graden. En woensdag bewolkt met soms lichte regen. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Clara, de krantencommentaren.
5: Bijna terug naar school en Bart Brinkman wijst in de Standaard op een kleine revolutie in het basisonderwijs. Nieuwe minimumdoelen mikken op een ruimere kennisbasis. Meer weten, meer begrijpen en sneller inzicht. Er volgde behoorlijk wat kritiek, maar er kwam ook bijval. Een systeemfout moest nu eenmaal worden rechtgezet. De doelen komen met een duidelijke structuur en geven de leerkracht de kans om te verdiepen. Maar het zal jaren en ontnuchterende tussenstanden kosten voor echt duidelijk wordt of deze ingrepen een schot in de roos worden. In Gazet van Antwerpen hoopt Chris van Marsenille dat minister van Onderwijs, Zoal de Mier, verder gaat op de ingeslagen weg. en tegelijk ook rekening houdt met de vraag om meer inspraak. Want het heeft geen zin de mensen die je nodig hebt om het onderwijs te hervormen tegen je in het harnas te jagen. De hervorming wordt een werk van lange adem. Er volgen zeker nog slechte PISA-resultaten, maar als de minister nauw blijft samenwerken met al die mensen die het beste voor hebben met ons onderwijs, dan kan dit het begin zijn van de kentering. Het is een mooie gedachte om het schooljaar mee te beginnen. En terwijl de boekentassen weer worden bovengehaald en ouders weer aan de slag gaan, duiken ook de vertrouwde noodkreten weer op. Wie heeft nog een opvangplaats voor een baby of peuter? Het is een ongemak dat jaarlijks terugkeert, schrijft Bart Bijnens in het Belang van Limburg. We investeren miljarden in wegen en bedrijventerreinen, maar als werknemers thuis blijven omdat er geen opvang is, raakt de arbeidsmarkt niet vooruit. Wie blijft zeggen dat iedereen aan de slag moet, moet er eindelijk ook voor zorgen dat ouders hun kind met een gerust hart kunnen achterlaten. Peter Meilemans evalueert het vakantieregime van onze Vlaamse en federale parlementsleden, naar aanleiding van een vraag van de partij Anders. Die vraagt om het zomerreces in te korten. Daar valt wat voor te zeggen. Van half juli tot eind september niet werken is er ook wel over. Bovendien hindert die lange periode de noodzakelijke controle die zowel het federale als Vlaamse parlement moeten kunnen uitvoeren over de regering. Kamervoorzitter Peter de Rover noemt het voorstel van Anders onmiddellijk populisme, zonder mogelijkheid tot debat. Het is zo jammer om telkens te moeten vaststellen dat politici nog altijd wereldvreemd blijven. In zijn machtsstrijd met China lijkt Donald Trump vastberaden om zoveel mogelijk natuurlijke rijkdommen onder Amerikaanse controle te brengen. Met de overname van Venezolaanse olievelden proberen de VS de geopolitiek opmars van China af te remmen, lezen we in de Morgen. Tegelijk heeft China deze problemen voorzien. Het land investeert massaal in hernieuwbare energie en volgens staatsconcern Sinopec heeft China peak oil al bereikt. Het verbruik zal voortaan enkel dalen. Voor Trump dreigt zo een tijdelijke overwinning, besluit Jeroen van Horenbeek. Terwijl hij zich toelegt op het zwarte goud uit het verleden, stoomt China zich klaar om de groene grootmacht van de toekomst te worden.

0: investeerde. Kostprijs 3,7 miljard euro. Dat lijkt een gigantische investering, maar die is eigenlijk relatief als je het afzet tegen de kostprijs van de oorlog van de VS tegen Iran. Die slokt elke dag 2 miljard op. Alleen al daarom is die telescoop zijn geld waard. Het helpt ons relativeren op een planeet die soms lijkt door te draaien. Het is maandag 31 augustus. Ik ben Matthijs Bijnens en dit waren de krantencommentaren.
1: Iedereen klassiek. Met Carlos Gio.
2: Goedemorgen. Ik heb wat kriebels in de buik, maar ik ben vooral heel blij dat ik weer bij u kan zijn. En dan nog eens met Iedereen klassiek. Inderdaad, vanaf vandaag is het een dagelijks programma. Sieglinde Michiel en ik zullen afwisselend elke werkdag bij u zijn tussen 9 en 12 om samen te genieten van de mooiste klassieke muziek. En ja, voor u het weet is die voormiddag voorbijgevlogen en we vliegen er ook meteen in. Iedereen is welkom bij Iedereen Klassiek.

Hoe konden we de eerste Iedereen Klassiek in de voormiddag ooit anders beginnen dan met een vioolconcerto van Wolfgang Amadeus Mozart? Zijn derde vioolconcerto, het rondo daaruit, met Baybas Kride op viool. In 2001 werd ze getipt om de Koningin-Elisabeth-wedstrijd te winnen. In de wandelgangen werd er wat afgefluisterd. En ze deed dat ook. Ze maakte de verwachtingen waar, Baybas Kride. Het was voor alle duidelijkheid niet haar eerste vioolwedstrijd, maar in ieder geval wel haar laatste.

Tweemaal Le Poème Harmonique onder leiding van Vincent Dumestre met muziek van Pierre Guédron en daarnet nog Luis de Briceño. Iedereen Klassiek heeft vanaf nu elke week ook een componist van de week. Hij of zij is dan van maandag tot en met vrijdag een vaste waarde in onze playlist met bekend of misschien zelfs minder bekend werk. We maken straks met hem kennis, eerst nog wat pauken en trompetten om die laatste vermoeidheid uit uw lijf te schudden en om u helemaal klaar te stomen voor die eerste werkdag van de week. En daar zijn collegium-vocaal-legend Philippe Herwegen en Johann Sebastian Bach voor.

0: Bijna 9:30 na dit openingskoor uit de kantate Tönet ihr Pauken erschallet trompeten van Johann Sebastian Bach met Collegium Vocale Gent onder leiding van Philippe Herwegen.
1: Iedereen klassiek. Met Carlos Gio.
0: En ook met onze componist van de week. Hij was nog maar een jongetje. 15 jaar was hij een echte tiener toen hij van zijn grootmoeder een bijzonder boek in handen kreeg. Het was niet zomaar een boek, een partituur. Een bijzondere partituur, want het ging om de volledige Matthäuspassie van Johann Sebastian Bach. En dat netjes gedrukt op papier. Nu, die liefde voor Bach had hij ook al meegekregen via zijn leraar, een zekere Karl Friedrich Zelter, die toen de Singacademie in Berlijn begeleidde en ook dirigeerde. Dat was een vocaal ensemble dat muziek van oude meesters zong uit die tijd. Componisten als Händel, Allegri en zeker dus ook Johann Sebastian Bach. Op zijn 20e kreeg onze componist dan de kans om die Matthäuspassie integraal uit te voeren. Een bijzonder moment in de muziekgeschiedenis, want het was meteen ook een grote stap in de herwaardering van die muziek van Johann Sebastian Bach, die in die periode misschien al een beetje vergeten of minder bekend was. Een paar jaar daarvoor schreef onze componist van de week al zelf heel bijzondere, prachtige muziek. En daar gaan we nu van genieten. Hier is hij, Felix Mendelssohn, met zijn ouverture tot Midsomernachtstroom. Budapest Festival Orchestra, dirigent Ivan Fischer.

Felix Mendelssohn mag de spits afbijten. Hij is onze allereerste componist van de week in dit gloednieuwe seizoen van Iedereen Klassiek. Zijn ouverture tot Midsomernachtsdroom met Budapest Festival Orchestra en Ivan Fischer. Zij komen volgend jaar naar Bozar voor de 9e symfonie van Ludwig van Beethoven. Een prachtig concert, ongetwijfeld wordt dat. En wij kunnen u daar naartoe sturen, helemaal gratis, want het is één van de 5 concerten in Star to Classic. Een kennismakingsabonnement van Bozar dat we vandaag hier bij Clara weggeven aan één van u. Wat moet u daarvoor doen? Wel, u zal het misschien al gemerkt hebben. De Clara-app is verdwenen. Als u die applicatie nog opent, dan kan u enkel doorklikken naar VRT Max, naar de VRT Max-app. En heeft u alleen nog de VRT Max-app op uw apparaat staan, dan is dat even goed, want die VRT Max-app is the place to be. Daar gebeurt het allemaal en daar maakt u dus ook kans op dat gratis abonnement Star to Classic van Bozar. Wat zit daar allemaal nog bij? Wel, een filmconcert Modern Times, die film met Charlie Chaplin en live muziek, of het Stabat Mater van Pergolesi met Les Talents Lyriques. De VRT Max-app, daar moet u heen en zo maakt u daar elke dag kans op een ander cultuurabonnement. Blijf luisteren naar Clara is de boodschap en veel succes vandaag al.

Eind deze maand wordt hij 89 jaar, Valentin Silvestrov. Een van zijn three postludes met Anja Lechner, cellist, en Silke Avenhaus aan de piano. Valentin Silvestrov, die op zijn oude dag zijn geboorteland Oekraïne moest verlaten omwille van de oorlog, omwille van de Russische aanvallen. De situatie was niet langer meer veilig voor hem en voor zijn familie en sloeg hij dus op de vlucht richting Duitsland om nog op zijn oude dag een tweede leven uit te bouwen. Het is moeilijk om het voor te stellen hoe dat allemaal moet geweest zijn voor die man. Maar ja, ondertussen is hij wel misschien iets bekender geworden, ook hier in het Westen, Valentin Silvestrov. Percy Grainger, een Australier die zowat de hele wereld heeft rondgereisd. En dat vertaalt zich ook in zijn muziek.

Penelope Thwaites met twee pianostukken van Percy Grainger. Hij was een echte verzamelaar van alles wat maar met muziek te maken had. Memorabilia, krantenknipsels, manuscripten, schetsen. Niet alleen van zijn eigen muziek uiteraard, zijn eigen archief. Maar ook van minder bekende componisten probeerde hij te pakken te krijgen wat hij maar kon. Daarnaast was hij ook een fervent verzamelaar van volksmelodieën. Hij trok daarvoor de wereld rond met zijn fonograaf en ook voor Knight and Shepherd's Daughter, wat we net hoorden. Die melodie pikte hij op in Lincolnshire in Engeland in 1906. Dat staat ook op de partituur te lezen. Hier is nog het tweede deel uit de symfonie van Leocadia Kasperova, een recente opname met Rundfunk Symfonieorkest Berlin en dirigent Anna Skrileva. Tot aan het nieuws van 10 uur.

0: is 10 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Toon Janssens. Rond deze tijd is de Amerikaanse ambassadeur in ons land, Bill White, bij minister van Buitenlandse Zaken Maxime Prevot. White is gevraagd om uitleg te geven na een beledigende post op Instagram over minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke. Die kwam er na de discussie over de strengere regels voor alcoholreclame. White omschreef Van den Broeke onder meer als de grootste loser van België. De relatie tussen de VS en ons land is fundamenteel veranderd, zegt expert internationale betrekkingen Sven Biskop.
1: We hadden een zeer duidelijke afspraak. De EU en de VS, we zouden wel altijd aan dezelfde kant staan. Wij gaan geen hybride aanvallen tegen elkaar ondernemen, geen fake news verspreiden, geen illegale tarieven. En dan wordt Trump herkozen en die doet gelijk dit. Dus in feite gedraagt de VS zich nu op dezelfde manier als China of een of andere grootmacht. Ze stellen zichzelf boven de regels wanneer ze willen en ze trekken zich eigenlijk niet veel aan van de belangen van hun bondgenoten.
0: Sommige ontwikkelaars van online games gebruiken misleidende verkooptrucs om gamers, onder wie ook minderjarigen, langer te doen spelen en meer geld te doen uitgeven. Games kan je vaak gratis downloaden, maar je wordt snel aangespoord om aankopen te doen in het spel zelf, om beter of sterker te zijn dan je tegenstander. Dat zijn misleidende praktijken, zegt Laura Kleijs van Testaankoop.
2: Je hebt de virtuele munten, de V-bucks, de coins, de gems, die doen vergeten dat dit gaat om echt geld. Ook de eenheid komt nooit overeen met 1 euro, waardoor het moeilijk is om dat naar echte prijzen om te rekenen. Ik denk ook aan timers bij promoties, waardoor je je onder druk gezet voelt om nog vlug die nieuwe outfit te kopen. Dit soort van misleiding, ja, nee, dat is illegaal.
0: Vanavond gaat het consumentenprogramma Win-Win op VRT1 dieper in op misleidende praktijken bij games. Uit een rapport van de gamesector zelf blijkt dat ruim een derde van de Belgische gezinnen geld uitgeeft aan kinderen voor het gamen. Oppositiepartij Anders wil de vakantie voor de parlementsleden inkorten tot 1 maand, van midden juli tot midden augustus. Nu is dat nog tot half september. Maar dat is niet meer van deze tijd, zegt partijvoorzitter Frederik de Gucht. De meeste werknemers in de privésector hebben een 25-tal dagen vakantie. De Gucht begrijpt dus niet waarom dat er in de politiek bijna dubbel zoveel moeten zijn.
3: De wereld staat niet meer stil. Ik denk dat dat iets is dat dateert uit een tijd dat de zomer er weinig tot niks gebeurde. Ik denk dat we dat deze zomer teruggezien hebben dat dat niet het geval is. Daarnaast hebben we dramatische begrotingscijfers. Ligt onze economie op zijn gat, om het letterlijk te zeggen. En dan vind ik het zeer raar dat je in begin juli meldt dat we in september wel eens zullen kijken wat we daar gaan aan doen.
0: Door de opflakkering van het geweld in het Midden-Oosten is de gasprijs van morgen weer gestegen met meer dan 4% tot bijna 70 euro per megawattuur. Voor de oorlog lag de prijs nog rond de 30 euro. Vannacht hebben de Verenigde Staten voor het eerst in meer dan een maand tijd aanvallen uitgevoerd op Iran. Ze viseerden raketinstallaties op het eiland Larak vlakbij de straat van Hormuz. Iran heeft meteen gereageerd en Amerikaanse legerbasissen in Jordanië en de Verenigde Arabische Emiraten aangevallen. Dat is niet toevallig, zegt Midden-Oostenkenner Inge Franke.
4: Dat is ook heel erg doelbewust. Dat is niet alleen om Amerika te treffen, maar ook om de golfstaten die dat wel heel erg beu zijn, want zij betalen daar letterlijk de prijs voor. De bedoeling daar is voor een stuk toch wel om de golfstaten onder druk te zetten, zodat die druk kunnen zetten op Washington om uiteindelijk toch tot een diplomatiek overleg te komen.
0: De Verenigde Arabische Emiraten laten intussen weten dat de Iraanse aanvallen mislukt zijn en roepen op tot de de-escalatie van dit conflict. Het weer. Vandaag is het wisselend bewolkt met buien en kans op onweer. Temperaturen tot 21 graden. Ook morgen wisselend bewolkt met kans op buien en tot 21 graden. Woensdag bewolkt en soms lichte regen. Meer in de app van VRT Nieuws.
5: Blijf verwonderd. Iedereen klassiek. Met Carlos Gio.
6: En de sfeer zit helemaal goed bij Brassband Willebroek.

0: Het rondo van Claude T. Smith met brassband Willebroek onder leiding van Frans Violet. En solist in deze opname is Kevin van Giel op Euphonium. Een hele mooie morgen en welkom bij Iedereen Klassiek.
1: De keuze van Clara.
0: En die keuze van Clara is een feniks die uit de as herrezen is. Dat vertelde Ilia Lisser daarnet nog in Espresso over de stem van mezzosopraan Anne-Sophie van Otter. De Zweedse is 71 ondertussen en dat heeft gevolgen voor de stem uiteraard. Dat is nu eenmaal het spijtige lot van zangers. Een stem rijpt niet, wordt niet echt beter met de jaren. Maar wat zangers dan wel vaak doen is gewoon hun repertoire aanpassen, hun tessituur en zo. En dat besefte ook Anne-Sophie van Otter en zij neemt ons nu mee beter naar Berlijn voor een avondje cabaret.

Anne-Sophie van Otter ontdekt op latere leeftijd een hele andere kant, een heel ander facet van haar zangstem met deze Berlijnse cabaretliederen. Berlin, Berlin, Berlin, Cabaret und Exil is haar gloednieuwe album en deze week onze keuze van Clara.

Veel de Frank met het tweede deel uit de vioolsonate van Richard Strauss, Michael Lifitz aan de piano. Het is bijna 10:30, het is bijna tijd voor ons eerste dagelijkse quizmoment van dit gloednieuwe seizoen van Iedereen Klassiek. Er vallen geen prijzen te winnen, we doen het voor de sport, voor de eer. En we hebben zelfs bekende gezichten kunnen inschakelen als quizmaster. Dus hopelijk speelt u straks gewoon mee via de VRT Max-app. En dat is voor na deze pianomuziek van Louisa Adolfa Lebeau.

0: Anna Marja Markovina met drie antieke dansen van Louise Adolfa Le Beau. Haar naam klinkt dan wel Frans, maar ze is wel degelijk in Duitsland geboren. Ze kreeg les van Clara Schumann in Baden-Baden, niet van de minste. En later richtte ze ook nog haar eigen meisjesschool, haar muziekschool voor meisjes, op in München. Ja, een geëngageerde muzikant en componist, dat is echt wel het minste wat je kon zeggen van die Louise Adolfa Le Beau. Elke dag rond 10:30 maken wij hier een afspraak bij Iedereen Klassiek. Dan testen we graag eens uw muzikale kennis met een korte quiz. Geen stoffige vragen over namen van componisten of data en feitjes. Nee, het zijn allemaal luistervragen. Dus het is de bedoeling dat u uw muzikale oren even spitst en uitdaagt. Het is een ABC-vraag, dus het enige wat u straks hoeft te doen is A, B of C sturen via de VRT Max-app uw antwoord naar keuze dus. Onze eerste quizmaster van dit seizoen is een collega van VRT Nieuws en dit is zijn vraag.
1: Goedemiddag, ik ben Björn Soenoes, journalist bij VRT Nieuws en Amerika-expert. 8 jaar lang was ik de correspondent van de VRT in de VS. Goed voor 2 presidenten, 4 federale verkiezingen, de coronapandemie en de bestorming van het Capitool. Ik woonde in het hart van New York, in Brooklyn, niet zo heel ver dus van de plek waar Aaron Copland werd geboren. Copland was een klassiek componist uit de 20e eeuw, een immigrant, oorspronkelijk Kaplan. In 1944 schreef hij Appalachian Spring, de lente vanuit de Appalachen, of de bron vanuit de Appalachen, een bergketen. En het opvallende is dat hij die muziek oorspronkelijk voor amper 13 instrumenten schreef. Dat moesten er zo weinig zijn, want anders pasten de muzikanten tijdens de première niet op het podium van de Library of Congress. Copland moest dus kiezen. En kiezen is verliezen. Weet u welk instrument hij niet liet meespelen? Is dat A, de trompet, B, de piano, of is het C, de fagot? Welk instrument speelt dus niet mee? Luister goed.

0: Het gaat razendsnel in deze quiz. We kregen net een fragment uit Appalachian Spring van Aaron Copland. 2 minuten lang kon u van deze muziek genieten. En Björn Soenens, VRT Nieuwsjournalist, vroeg zich af welk instrument speelt niet mee in dat werk van Aaron Copland. Was dat A, trompet, B, piano of C, fagot? Ik heb even de chat erbij genomen en ik zie toch voornamelijk luisteraars A, het antwoord A doorsturen, de trompet. Erik, Gerda, Elisabeth en Mark onder andere. Een paar luisteraars dachten toch eerder aan het antwoord B, aan de piano die niet zou meespelen in Appalachian Spring van Aaron Copland. En er is maar één iemand die het antwoord kan meegeven en dat is natuurlijk onze quizmaster van vandaag, Björn Soenens.
1: Er speelt geen trompet in mee. En bij uitbreiding zelfs geen enkele koperblazer. Dus ook geen bugel, hoorn of trombone.
0: Ziezo, de kogel is door de kerk. Het juiste antwoord van deze quiz was A. Er speelt geen trompet mee in Appalachian Spring van Aaron Copland. Op de achtergrond kon je heel subtiel die pianoklanken horen. Dus wie weet, volgende keer beter voor de mensen die vandaag het antwoord B hadden gekozen. Morgen een nieuwe quiz met een andere quizmaster. Dus afspraak om 10:30 hier bij Iedereen Klassiek. En om het even goed te maken, hier is wel trompetmuziek. En dat is die van Johan Nepomuk Hummel.

Stel u voor dat alle kinderen morgenochtend op deze muziek door de schoolpoorten mogen wandelen. Ik zou het alleszins fantastisch vinden. Het rondo uit het trompetconcerto van Johann Nepomuk Hummel met Lucien Renaudin-Varry en het Luzerner Symfonieorkester onder leiding van Michael Zanderling.

Een strijkquintet van Luigi Boccherini. Twee delen daaruit met Eckhard Runge, cellist, en Quartetto Casals. Het radioseizoen is officieel van start gegaan vandaag. En dat betekent dat we bij Clara in een vrijgevige bui zijn. Elke werkdag tot en met 15 september geven we een cultuurabonnement weg. En vandaag maakt u kans op Star to Classic, een bijzonder abonnement van Bozar. Een pakket van 5 concerten met grote hits uit de klassieke muziek. Zo kan u eind deze maand in Bozar genieten van Scheherazade van Nikolaj Rimsky-Korsakov, symfonische muziek. En in november komt sopraan Janine de Biek naar Bozar voor een barokrecital. Ze is trouwens daar ook seizoensartiest. Nu, hoe kan u zo'n abonnement winnen? Wel, de Clara-app verdwijnt. Alles wat in de Clara-app kon, kan dus nu ook in de VRT Max-app. Dus ook meespelen voor dat cultuurabonnement. In de VRT Max-app vindt u dus de wedstrijdpagina. Klik op de knop Doe mee en win. En zo bent u 1 quizvraag verwijderd om kans te maken op Star to Classic bij Bozar. Veel succes!

Een fragment uit Alcina van George Frideric Handel met sopraan Janine de Beek en concerto Köln. De kans is best groot dat ze deze aria ook zal zingen op haar concert. 18 november in Bozar is dat. Nelson Freire aan de piano nog, een klein minuutje nog, uit die arabeske van Robert Schumann. Heel graag tot zo, na het nieuws van 11 uur.

0: Ode Vie brengt een muzikale ode aan het leven. Ontdek samen met Kathleen van Bavel de mooiste en meest verrassende klassieke muziek uit alle tijden. Start het weekend met Ode Vie. Vrijdag vanaf 2 uur op Clara en VRT Max.
1: Goedemorgen, VRT Nieuws met Toon Janssens. De Amerikaanse ambassadeur in ons land, Bill White, is bij minister van Buitenlandse Zaken Maxime Prévost. White is gevraagd om uitleg te geven na een beledigende post op Instagram over minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke. Die kwam er na de discussie over strengere regels voor alcoholreclame. White omschreef Van den Broeke onder meer als de grootste loser van België. De relatie tussen de VS en ons land is fundamenteel veranderd, zegt expert internationale betrekkingen Sven Biskop.
2: We hadden een zeer duidelijke afspraak. De EU en de VS, we zouden wel altijd aan dezelfde kant staan. Wij gaan geen hybride aanvallen tegen elkaar ondernemen, geen fake news verspreiden, geen illegale tarieven. En dan wordt Trump herkozen en die doet gelijk dit. Dus in feite gedraagt de VS zich nu op dezelfde manier als China of een of andere grootmacht. Ze stellen zichzelf boven de regels wanneer ze willen en ze trekken zich eigenlijk niet veel aan van de belangen van hun bondgenoten.
1: Sommige ontwikkelaars van online games gebruiken misleidende verkooptrucs om gamers, onder wie ook minderjarigen, langer te doen spelen en meer geld te doen uitgeven. Games kan je vaak gratis downloaden, maar je wordt snel aangespoord om aankopen te doen in het spel zelf, om beter of sterker te zijn dan je tegenspelers. Vlaams minister van Media Sieltje van Achter wil dat Europa games een label geeft of een rating, waardoor ouders kunnen zien of de game geschikt is voor hun kinderen.
3: Eigenlijk zou elke game die hier in Europa verkocht moeten door die rating gepasseerd zijn. Zodat we weten als ouder van wat halen we hier in huis. Zitten daar inderdaad gokelementen in? Ja, dan krijg je een volwassen rating, hè, snap je? En dan kan je game ook nog gespeeld worden. Dus je snapt niet waarom dat ze dat niet doen.
1: Door de opflakkering van het geweld in het Midden-Oosten is de gasprijs vanmorgen weer gestegen met meer dan 4%, tot bijna €70 per megawattuur. Voor de oorlog lag de prijs nog rond de €30. Vannacht hebben de Verenigde Staten voor het eerst in meer dan een maand tijd aanvallen uitgevoerd op Iran. Ze viseerden raketinstallaties op het eiland Larak, vlakbij de straat van Hormuz. Iran heeft meteen gereageerd en Amerikaanse legerbasissen in Jordanië en de Verenigde Arabische Emiraten aangevallen. Dat is niet toevallig, zegt Midden-Oostenkenner Inge Franke.
4: Dat is ook heel erg doelbewust. Dat is niet alleen om Amerika te treffen, maar ook om de golfstaten die dat wel heel erg beu zijn, want zij betalen daar letterlijk de prijs voor. De bedoeling daar is voor een stuk toch wel om de golfstaten onder druk te zetten, zodat die druk kunnen zetten op Washington om uiteindelijk toch tot een diplomatiek overleg te komen.
1: De Verenigde Arabische Emiraten laten weten dat de Iraanse aanvallen mislukt zijn en ze roepen op tot de-escalatie. In Nepal wordt er met man en macht gezocht naar honderden arbeiders die vastzitten in tunnels na de grote overstromingen in het grensgebied met Tibet vorige week. De tunnels zitten vol modder en puin. Het Nepalese leger probeert de mensen die er vastzitten te bereiken met graafmachines. Ondertussen zijn er al meer dan 900 doden geteld in Nepal en Tibet. Er zijn ook nog bijna 5000 mensen vermist. Over de 3 vermiste Belgen in het gebied is ook nog altijd geen nieuws. Het weer nog. Vandaag is het wisselend bewolkt met buien en kans op onweer. Temperaturen tot 21 graden. Ook morgen wisselend bewolkt met buien en tot 21 graden dan opnieuw. En woensdag bewolkt met soms lichte regen. Meer op vrtnieuws.be.
5: Clara, blijf verwonderd. Iedereen klassiek. Met Carlos Gillot.

Daphnis Eglé van Jean-Philippe Rameau. Dat is het verhaal van twee personages die voor elkaar gemaakt zijn. Maar zelf ja, zien ze het gewoon nog niet echt. Dat zal blijken in het verhaal. De ouverture uit die opera met de La Petite Bande onder leiding van Sigiswald Kuijken. Een hele fijne morgen. Ik ben heel blij dat u erbij bent. En we zijn weer vertrokken voor meer Iedereen Klassiek.

Zo begint die zesde symfonie van Ludwig van Beethoven, de pastorale met de Philharmonie onder leiding van Philippe Herwegen. En ja, zo'n pastorale, dat is een muzikale code wanneer componisten voor een specifieke ritme kiezen en dat combineren bij symfonische muziek met instrumenten als fluiten, klarinetten, hobo's, dan krijg je gewoon het gevoel dat je op het platteland ronddwaalt tussen de herders. Een plek waar je één voelt met de natuur, wie je bent of wat je doet, dat doet er eigenlijk niet toe. Alles kan en alles mag daar. Het is een zorgeloos bestaan, helemaal volgens de wetten van moeder natuur. En die pastorale code komt ook terug in deze pianomuziek van Manuel Blasco de Nebra.

0: Manuel Blasco de Nebra was een tijdgenoot van Wolfgang Amadeus Mozart. Mozart Javier Periana speelde zijn tweede pastorella. Voor de zomervakantie, een paar maanden geleden, was Bryn Terfel nog de eregast op het zomernachtsconcert van de Wiener Philharmoniker. Hij pakte daar zoals gewoonlijk weer het hele publiek in met zijn charmes, met zijn theatraliteit. En die man kan ook een stukje fluiten met zijn vingers en lippen, want dat deed hij ook op het podium in een welbepaalde aria. Een theatrale man, zoveel is zeker, en hier is hij, Bryn Terfel, in een fragment uit Falstaff van Giuseppe Verdi.
1: Hey, peggio! Andate in pedervi, ma non più a me. Due lettere prendi per due signore. Consegna tosto fuori, via, le sto, va,

Falstaff van Giuseppe Verdi is nog maar net begonnen en het zit er al dik tegen in de opera. Het gaat helemaal mis in de kroeg. De een beschuldigt de ander van diefstal en die oude edelman Falstaff jaagt half dronken de dieven de tent uit. Metropolitan Opera Orchestra onder leiding van James Levine met de enige echte Bryn Terfel die als geen ander kan acteren op het podium. Al zingend weliswaar, maar hij heeft niet altijd decors en kostuums nodig om geloofwaardig te zingen. Hij grijpt ook graag terug naar zijn roots, want hij is en blijft een trotse Welshman.

Terug naar de geboortegrond van bariton Bryn Terfel. Hij zong twee volksliederen uit Wales. De zomervakantie is dan wel bijna afgelopen. Maar ik vlieg straks graag toch nog even met u ergens heen naar een bijzonder of bijna magische plek in Zuid-Azië.

Dankzij Kronos Quartet is White Man Sleeps van Kevin Volans uitgegroeid tot zijn meest geliefde werk. In Iedereen Klassiek willen we ook dit seizoen op zoek gaan naar plekken waar je klassieke muziek hoort. Ook al zou je dat niet meteen verwachten op die plek. Onlangs was ik zelf in Antwerpen. Ik parkeerde mijn wagen in zo'n ondergrondse parking. En toen ik uitstapte, werd ik toch wel een beetje verrast door de klassieke muziek die door de boksen klonk. Ja, het gaf me meteen een soort van warm gevoel, een veilig gevoel om daar te zijn. Dat is misschien ook deels de reden waarom men klassieke muziek in zo'n ondergrondse parking gebruikt. In elk geval is een ander voorbeeld muziek die je hoort als je in een vliegtuig stapt tijdens het boarden. Dus als u deze zomer heeft gevlogen, dan kan het heel goed zijn dat u het heeft gehoord, die boardingmuziek, terwijl u netjes de handbagage boven uw hoofd wegmoffelt. De boardingmuziek van de Duitse luchtvaartmaatschappij Lufthansa klinkt bijvoorbeeld zo.

Alsof je meteen al tussen de wolken bent. Maar ja, dat is nog niet echt klassieke muziek. Wel rustgevend, absoluut. Altijd wel handig als je vliegangst hebt om toch een beetje gerustgesteld te worden. En die achtergrondmuziek maskeert meteen ook het constante gebrom en geblaas van zo'n vliegtuig dat zich bijna als het ware oplaat om te kunnen opstijgen. Dit is nog zo'n boardingmuziek. Deze keer van Singapore Airlines.

Dat is al iets klassieker van insteek, die boardingmuziek van Singapore Airlines. Maar een van de meest opvallende boardingsmuziek is die toch wel van Finnair, want zij hebben toch wel iets heel bijzonders gedaan dit jaar. Ze hebben nieuwe muziek laten componeren voor hun boardingritueel en die werd geschreven door een zekere Lauri Porra. Ik ga die muziek even opvissen, u die muziek laten horen en dan zeg ik er meteen ook bij waarom die muziek zo opvallend is.

En zo vliegen we de lucht in met deze boardingmuziek van Finnair. Deze muziek is gecomponeerd door Lauri Porra, een componist ook uit Finland met toch wel meerdere muzikale gezichten, want hij is bassist in een heavy metal band en tegelijk schrijft hij ook nog muziek voor film, symfonische orkesten en dus sinds kort ook voor Finnair. Hij werd gevraagd om een nieuw album te schrijven dat in februari verschenen is en geloof het of niet, die Lauri Porra, hij is de achterkleinzoon van Jean Sibelius. Echt waar. Het bloed kruipt dus waar het niet gaan kan in die familie. Maar ja, de allerbekendste klassieke boardingmuziek blijft toch die van British Airways. Al jarenlang gebruikt die luchtvaartmaatschappij het bloemenduet uit Lakmé van Leo de Liepe. Dat is nu eens overal klassiek, want terwijl u de handbagage nog wegstopt en uw veiligheidsgordel vastmaakt, hoort u dit prachtige duet. Zo wil ik toch altijd op reis vertrekken.

Karen liet via de VRT Max-app weten dat ze dat nieuwe album van Laurie Porra heeft gevonden, Music for Travelers. De muziek die hij schreef in opdracht van Finnair voor hun nieuwe boardingmuziek. En dat allemaal door de achterkleinzoon van Jean Sibelius. Maar British Airways kiest sinds jaar en dag voor dat prachtige bloemenduet uit Lakmé van Leo de Liebe, hier met sopraan Sabine de Vielle en Marianne Crebassa. En ik heb ook nog even rondgeneusd op YouTube en vond daar ook nog een mooie reactie terug van iemand die jaren geleden boordpersoneel was bij British Airways. En ze vond dat het meest mooie moment, het meest gelukzalige moment van de vlucht. Het moment waarop iedereen aan boord stapte, zijn koffers wegstak en genoot van dat prachtige, prachtige bloemenduet. Altijd ook een mooie hit in onze Clara Top 100. Ziezo, de eerste Iedereen Klassiek van dit nieuwe seizoen zit erop. Tijd voor Music Matters. Cara en Olaf zijn weer van de partij. En vandaag een mooie editie, want ze komen allebei naar de radiostudio. Veel plezier en nog een mooie dag hier bij Clara.

0: À la Flamande. Opera Ballet Vlaanderen brengt grote klassiekers en nieuwe verhalen van hier. Met opera's als De Materie, Orphée et Eurydice, La Traviata en Lucifer en de Schelde van Peter Benoit. Dansvoorstellingen met live muziek van Beethoven, Tchaikovsky en Schubert. In Antwerpen, Gent, Brugge en op tour. Alle info via operaballet.be, samen met Clara.
1: Twaalf uur, een goedemiddag, VRT Nieuws met Toon Janssens. De voorbije jaren hebben een pak meer langdurig zieken hun uitkering verloren. Premier De Wever waarschuwt dat iedereen de nieuwe besparingen zal voelen. En in Nepal is nog altijd een grote reddingsactie aan de gang na de overstromingen van vorige week. Het aantal langdurig zieken dat zijn uitkering verliest na controles door het ziekenfonds is de voorbije jaren fors gestegen. Dat schrijft de krant De Morgen en dat blijkt ook uit cijfers van de drie grootste ziekenfondsen, de Christelijke Mutualiteit, de Onafhankelijke Ziekenfondsen en Solidaris. Tussen 2023 en 2025 gaat het om een stijging tussen de 40 en bijna 60%. Tess de Keerschieter, hoe komt dat die cijfers zo stijgen?
2: Dat heeft veel te maken met nieuwe wetgeving van een 2 jaar geleden. Sindsdien moeten mensen die ziek uitvallen in het eerste jaar vaker langs bij een adviserend arts. Tot 3 keer toe. Een keer na 4 maanden, na 7 maanden en na 11 maanden. Artsen van het ziekenfonds kunnen zo beter opvolgen, zegt Solidaris-topman Paul Kallewaard.
3: We zien de mensen nu, dankzij het nieuwe plan, 3 à 4 keer het eerste jaar in een arbeidsongeschiktheid. En hoe meer we mensen zien, hoe sneller ze aan het werk gaan.
2: Maar de stijging is er ook omdat ziekenfondsen, onder andere door investeringen van de overheid, extra personeel kunnen aanwerven om die controles te doen en dus ook echt meer kunnen controleren. Solidaris-topman Paul Kallewaard.
3: Bij Solidaris Vlaanderen zijn we van 40 naar 120 inzetbare medische profielen gegaan. Adviserend artsen, kinesisten en psychologen en verpleegkundigen. Dus dat is toch wel een enorme verhoging.
2: Uit de eerste cijfers van dit jaar lijkt de stijging zich ook door te zetten. Al blijft dat natuurlijk afwachten.
1: Bedankt, Tess. Met het einde van de zomervakantie beginnen ook de politici aan hun rentrée. Op de Franstalige zenders waren er vanmorgen 2 kopstukken te horen. Premier Bart De Wever op RTL en PS-voorzitter Paul Magnet op RTBF. En Nina Verhagen, het ging onder meer over het dossier van dit najaar, de begroting.
4: Ja, de federale regering moet 10 miljard euro vinden om de begroting op koers te houden. En dat zal iedereen voelen wat we ook beslissen, heeft De Wever gezegd. En iedereen denkt dat de andere rijker is dan hij zelf en dus dat de andere zal moeten besparen, zei De Wever nog. Maar tegelijk zei hij ook dat hij denkt dat de bevolking rijp is voor die inspanningen, omdat het besef van de problemen waar ons land en Europa voor staan groter is dan veel politici denken.
1: Ja, en bij Paul Magnet van de PS was dan weer iets helemaal anders te horen.
4: Ja, volgens Magnet werken de recepten van De Wever niet, omdat hij het geld op de verkeerde plaats zoekt.
5: Pour trouver des milliards, il faut regarder au bon endroit. Le gouvernement de Wever ne cherche que dans les poches des travailleurs dépensionnés. À travers des nouvelles taxes, à travers des hausses de tarifs, mais il y a moyen de faire autrement.
4: Magnet zegt dus dat de Wever alleen de werknemers en gepensioneerden viseert door allerlei zaken duurder te maken. Hij zelf stelt voor te besparen op defensie en het bedrijfsleven en de economie zuurstof te geven door een loonsverhoging. Normaal weten we op 13 oktober wat de regering beslist.
1: Dankjewel, Nina. En intussen stelt oppositiepartij Anders voor om de vakantie voor de parlementsleden in te korten tot 1 maand, van midden juli tot midden augustus. Nu is dat nog tot half september, maar dat is niet meer van deze tijd, zegt partijvoorzitter Frederik de Gucht. De meeste werknemers in de privésector hebben een 25-tal vakantiedagen. De Gucht begrijpt niet waarom dat er in de politiek bijna dubbel zoveel moeten zijn.
6: De wereld staat niet meer stil. Ik denk dat dat iets is dat dateert uit een tijd dat de zomer er weinig tot niks gebeurde. Ik denk dat we dat deze zomer teruggezien hebben dat dat niet het geval is. Daarnaast hebben we dramatische begrotingscijfers. Ligt onze economie op zijn gat, om het letterlijk te zeggen. En dan vind ik het zeer raar dat je in begin juli meldt dat we in september wel eens zullen kijken wat we daar gaan aan doen.
1: Het parket van Antwerpen voert een onderzoek naar een mogelijk verdacht overlijden van een vrouw van 28 in Mol in de Antwerpse Kempen. Haar lichaam is gisteren gevonden in een woning. Het is nog niet duidelijk of dat ook haar eigen woning was. Er volgt nu een autopsie, die moet meer duidelijkheid geven over de doodsoorzaak. Het gesprek tussen de Amerikaanse ambassadeur in ons land, Bill White, en minister van Buitenlandse Zaken, Maxime Prévost, is afgelopen. White was op het matje geroepen na een beledigend bericht op Instagram over minister van Volksgezondheid, Frank van den Broeke. De twee zaten anderhalf uur samen en White zei na afloop dat het een openhartig gesprek was en dat hij de mening van Prévost begrijpt, maar ook dat hij zijn eigen mening zal blijven uiten op zijn persoonlijke sociale media.
7: We had a very frank discussion about, you know, posting on social media, even though it's my personal page. So I do respect what the Deputy Prime Minister and Foreign Minister said. I, of course, will continue to post my thoughts. We have a very good relationship. I understand his position and we have come to a good agreement.
1: Minister Prévost zegt dat hij de ambassadeur opgeroepen heeft om Belgische politici niet meer persoonlijk te viseren, omdat dat zou leiden tot een escalatie in de relatie tussen de VS en ons land. De Iraanse drone die vanochtend is afgevuurd op de Verenigde Arabische Emiraten heeft geen doelen geraakt. Volgens de Emiraten kon de drone onderschept worden. Ze spreken wel over een gevaarlijke escalatie die de soevereiniteit van het land in gevaar brengt. Ze ontkennen ook dat Iran een aanval heeft uitgevoerd op een luchtmachtbasis waar Amerikaanse helikopters en troepen zijn ondergebracht. Eerder hadden de Verenigde Staten het Iraanse eiland Larak bij de straat van Hormuz gebombardeerd. Voor de oorlog ging maar liefst 20% van de wereldwijde olie- en gasleveringen via die zeestraat. Het was de eerste Amerikaanse aanval in een maand tijd. En door die Amerikaanse aanval zijn de gas- en olieprijzen opnieuw gestegen. Voor een vat ruwe olie is de prijs ruim 2% duurder en de gasprijs stijgt met ruim 4% tot bijna €70 per megawattuur. Voor de start van de Iran-oorlog eind februari lag de gasprijs nog rond de €30. In Nepal wordt er met man en macht gezocht naar honderden arbeiders die vastzitten in tunnels na de grote overstromingen in het grensgebied met Tibet vorige week. Er zijn nu al meer dan 900 doden geteld in Nepal en Tibet. Pauline Lambert keek naar de beelden.
8: Reddingswerkers banen zich voorzichtig een weg langs het puin dat de ingang van een grote tunnel blokkeert. Door de grote overstromingen zijn een tiental tunnels van waterkrachtinfrastructuur volgelopen met modder en brokstukken. Vermoedelijk zitten daar honderden arbeiders in vast. Het Nepalese leger zoekt met de hulp van gespecialiseerde teams uit China en India naar overlevenden, onder meer ook met graafmachines en drones. De tunnels zijn groot, zo groot dat er een vrachtwagen kan doorrijden. Dus volgens experten kan het dat er nog zuurstof is. Maar een aantal dagen na de ramp is het wel een race tegen de tijd om mensen nog levend terug te vinden. Er zijn in totaal bijna 5000 mensen vermist in Nepal en Tibet. Ook over de 3 vermiste Belgen in de regio is er nog altijd geen nieuws.
1: Het weer vanmiddag wisselend bewolkt met buien, lokaal kans op onweer, temperaturen tot 21 graden. Er is ook vrij veel wind. Morgen begint de dag grijs, daarna meer opklaringen. In het oosten van het land wel nog kans op enkele buien en tot 22 graden dan. Woensdag eerst opklaringen, in de loop van de dag dan wat lichte regen. Het aantal langdurig zieken dat zijn uitkering verliest na controles door het ziekenfonds is de voorbije jaren fors gestegen. Daarmee begon dit nieuws. Langdurig zieken worden vaker gecontroleerd, maar er wordt ook meer geïnvesteerd in het personeel om hen op te volgen. Meer op vrtnieuws.be.
9: Clara, blijf verwonderd. Music Matters met Cara van der Aura en Olaf Grondelaars.
10: Goedemiddag. Heel fijn dat jullie er allemaal zijn. Heel fijn dat jij er ook bent, Cara.
11: Oh, ik ben hier graag, Olaf. En heel fijn dat u luistert daar thuis. En Olaf, jij bent er voor de hoeveelste keer bij?
10: Ja, ik heb het even opgezocht. En Music Matters is op 8 september 2018 geboren. 8 jaar geleden als een programma op zaterdagnamiddag. Daarna zijn we verhuisd naar weekdagen van maandag tot donderdag. Dan van maandag tot vrijdag ben jij erbij gekomen, ja. Beste Cara. Dit is ons 9e seizoen al.
11: Negende, dus volgend jaar een feestje.
10: Groot feest, decennium.
11: Yes, al hebben we natuurlijk vandaag ook wel wat verrassingen voorzien.
10: O, ja.
11: Maar dat is voor straks, hè, Olaf. Mm-hmm. Ook dit seizoen gaan we nieuwe muziek rond ons verzamelen. En daar bedoel ik mee bestaande orkestmuziek. Nieuw opgenomen, net uitgebracht. Of van artiesten die een nieuw album uitbrengen, alleen of in groep. Eigenlijk alles wat nu beweegt in de wereld van muziek, daar

0: Ja, ze willen ons heel graag meenemen naar zo'n oude balzaal of concertzaal van de jaren 20 van vorige eeuw. Klinkt eigenlijk een beetje alsof het uit de oude doos komt, maar dat is het helemaal niet.
1: Nee, het is een gloednieuwe opname met muziek van een van de Amerikaanse saxofoonpioniers, die Rudy Weedoft. Hij schreef in de jaren 1920 dit Saxarella. Chad Smith speelde het nu samen met Symphonia of London.
0: Olaf, dit is gewoon veel te leuk,
1: ja. Zo
0: samen presenteren. Maar hier gaan we dus geen gewoonte van maken, voor alle duidelijkheid. Enkel vandaag zitten wij hier als team. Alle andere dagen van de week verdelen we netjes onder ons twee.
1: Ja, jij overwegend op woensdag en donderdag en ik de andere dagen van de week. Maar nu we hier samen zitten, Cara, moeten we ervan profiteren. Hè?
0: Oh ja.
1: We hebben een verrassende verrassing, één voor na het nieuws van 1 uur. En zo dadelijk een andere verrassing, want we gaan ons, Cara, en de hele redactie hier van dit programma eventjes in ons blootje zetten. Maar we gaan er eerst een keuze van Clara bijhalen. Die platen zijn ook regelmatig te horen hier bij ons in Music Matters.
0: Ja, en deze week is dat een fragment uit het jongste album van diva Anne-Sophie von Otter. Want ze doet het weer, een liedalbum maken, maar nu met Duitse songs, cabaret en filmmuziek. En Olaf, het is ook om op te dansen. Zullen we?
1: Zijn maar zeker.

wie es da drinnen aussieht, geht niemand was.

0: wie schön, man singt immer tiefer. Lied van Günther Neumann. Het staat op Berlin, Berlin, Berlin. Dat is het jongste album van Anne-Sophie von Otterij. Ze werkte samen met het Salonorchester der Komischen Oper Berlin. Hele mooie opname in de vitrine gezet door Ilja Lisser. Is ook een van de muzieksamenstellers van Music Matters. Ook de muzieksamensteller van vandaag trouwens.
1: Ja, ik ben wel fan van het genre. En Anne-Sophie von Otter die blijft doorgaan, blijkbaar zelfs met haar 71 lentes al.
0: Ja.
1: Maar af en toe halen we er ook wel eens muziek bij die niet stuk te krijgen is. Zo'n all-time favorite, omdat het gewoon steengoed wordt uitgevoerd of omdat het om een genereus werk gaat. Iets is wat je zeker moet gehoord hebben. En daar mag je dit Elijah-trio bijtellen. Het ademt rust en het combineert heel mooi drie instrumenten. Fluit, altviool en harp. Het is zo een van die kleinere werken van Arnold Bax die je toch eens moet gehoord hebben, vind ik. Hij schreef het voor enkele vrienden die hij verloren was in de Ierse onafhankelijkheidsstrijd tegen het Engels bewind in 1906. De zogeheten paasopstand. Geniet ervan.

0: Verbazingwekkend eigenlijk hoe dromerig het blijft, maar Arnold Bax vertelt het wel op zijn manier wat die paasopstand met hem gedaan heeft, wat er toen gebeurd is, een dikke eeuw geleden, de vrienden die hij daar in Dublin verloren is. Hier uitgevoerd door fluitiste Marika Jerfi, op altviool Paul Cortesi en op harp Marie-Pierre Longlamet, en het komt uit hun Meditations album. En we blijven nog een beetje in dezelfde sfeer hangen, Olaf, maar met iets helemaal anders.
1: Ja, want het is een nieuwe opname hier van het Royal Philharmonic Orchestra. Muziek van Joe Hisaishi, die dat orkest ook gaat dirigeren. Hisaishi is een toch bekend Japans componist. Bekend van zijn vele soundtracks die hij schreef voor animatiefilms van Studio Ghibli. Hè, een van die bekende Japanse studio's. En hij slaagt er ook voor zijn orkestwerk in om dat filmisch lyrische zo ook heel mooie symfonische dimensies te geven. En op die nieuwe opname staat een wereldpremière, een harpconcerto, dat Joe Hisaishi geschreven heeft op het lijf van Emmanuel Cesson, Fransman, die hoofdharpist is van het Los Angeles Philharmonic. Maar hier speelt hij dus met een Engels orkest. We horen de tweede beweging van het harpconcerto van Joe Hisaishi.

0: En zo kunnen we nog wel even doorgaan. Een fragment uit een gloednieuw album dat draait rond de Japanse componist en dirigent Joe Hisaishi. Hij werkt hier samen met Royal Philharmonic Orchestra en de knappe harpist Emmanuel Cesson. Ik denk dat wij zo stilaan klaar zijn voor onze eerste verrassing van het seizoen, Olaf.
1: Ja, ik denk het ook wel.
2: Clara, blijf verwonderd.
1: Ja, we hebben nu iets klaarstaan om te laten horen dat u hopelijk evenveel zal verwonderen als het ons gedaan heeft, want wij twee, Cara, zijn de presentatoren van Music Matters, maar eigenlijk bestaat ons team uit nog vijf andere gemotiveerde radiomakers.
0: Zeker.
1: Al jaren maken we als team Music Matters een programma waarin de muziek van vandaag centraal staat en vaak live gespeeld door muzikanten hier in de studio of net nieuw opgenomen. En dat heeft ons op een idee gebracht.
0: Ja, want wij spelen allemaal muziek. In ons team zitten zowel professioneel opgeleide muzikanten als enthousiaste amateurs. Dus wij dachten, waarom zouden wij het gewoon zelf eens niet proberen om dit nieuwe seizoen af te trappen met muziek door ons gebracht. En dan zijn we samen op zoek gegaan naar iets waar iedereen van ons team zich comfortabel en gelukkig in voelde.
1: Ja, het resultaat is de meest heerlijke teambuilding die ik ooit heb meegemaakt. Echt wel.
0: Dat is heel fijn.
1: Het is een kleine liefdesverklaring aan de radio als medium geworden. Eigenlijk aan opnieuw verbinding maken met elkaar in een tijd waarin we steeds fragmentarischer luisteren. Misschien ook leven. Ook echt.
0: Ja, wij geloven echt in die nabijheid. En het is een lied geworden. Een van onze twee muzieksamenstellers maakte het arrangement. Ik heb zelf de tekst geschreven. En het werd, zoals Olaf zei, een ode aan de radio, aan die stem die er gewoon is wanneer iemand daar nood aan heeft, bij iemand aan de keukentafel zit of mee in de auto of de trein stapt, een ochtend kleur geeft, waar en wanneer u dat ook maar wil. Wij delen gewoon dag en nacht.
1: Ja, en we zijn voor die ode aan de radio vertrokken van de melodie van een klassieker, The Wars of March van Antonio Carlos Jobim. Dit is onze opname, mensen. Gezongen door jou, Cara. Begeleid door het hele team van Music Matters.
0: Yes.
1: We zijn heel benieuwd wat u ervan vindt. Laat gerust weten in de app van VRT Max. We hopen in elk geval dat u het mooi vindt.
0: Heel spannend.
2: Een noot, een woord, je bent niet meer alleen.

strand. Het is een dag hemelsblauw. En opnieuw speelt het lied van vandaag. De gitaar die waait mee en de radio speelt. Een noot, een woord, een piano die klinkt. Een fiets in de

radio speelt. Een noot, een woord, we zijn met z'n twee. We vinden elkaar, het is een stem die je kent. Een herkenbaar verhaal, de zee, het strand, de dag, de nacht. Een lied dat je zingt, ja opnieuw en opnieuw. Zoals de dagen ervoor, het is een stem die je zegt, kom, we gaan door.

0: Ja, we hadden knikkende knieën bij de opname. Hè. Die hebben we gedaan hier in de toetsstudio in de VRT met het hele team van Music Matters. Maar we zijn het hier ook in de uitzendstudio komen uittesten om eens te ervaren wat we onze gasten precies aandoen als we hen vragen hier live in de studio te komen spelen.
1: Ja, het was net alsof het om een live ervaring ging. Zo spannend was het voor ons. En ja, we hebben bewijs van die opnames. Het staat allemaal op foto en film ook. Dus u zal het zeker nog voorbij zien komen vandaag via de socials van Clara en op VRT Max. Maar dit waren wij, Olaf, in een totaal andere hoedanigheid samen met de rest van ons team. En ze staan hier ook allemaal bij ons achter het glas. Dus een hoera voor redacteur Dries Pauwels. Hij zat hier aan de piano. Hij vormde een quatre mains met de muzieksamensteller Vincent Goris, die ook het arrangement schreef. Op cello hebben wij Ilia Lisser gehoord. Hij is de andere samensteller van Music Matters. En jij, Olaf, moest heel even je mond houden, want je zat gewoon gitaar te spelen.
0: Dat mag ook wel eens, hè, mijn mond houden. Maar inderdaad, ik heb gitaar gespeeld. De violiste was Charlotte Verdoot, een van onze redacteurs. En percussie was onze producer, Elst, zei je. En jij hebt gezongen, Cara.
1: Yes, dat doe ik ook heel graag. Maar hoe lang speel je eigenlijk al gitaar, Olaf?
0: Gewoon moet ik denken, van toen ik 7 was. Dus een halve eeuw. Een halve eeuw ongeveer, verschrikkelijk zeg. Het was fijn, hè? Samen muziceren.
1: Ik vond het zalig. Dat is heel fijn om te doen.
0: Wat vind jij het leukste? Muziek maken of radio maken?
1: Oh, dat is een heel moeilijke vraag. Eigenlijk ook een stoute vraag. Ik kan eigenlijk niet kiezen. Maar ik vind het gewoon fantastisch als die twee samenkomen. Het startschot voor onze live optredens is hier gegeven. En laat ons er gewoon een nieuwe opname bij halen. Maar dit keer van echte professionals. Academia Viscontea i Musicanti.

0: Heitor Villa-Lobos, die kennen jullie misschien als bekende Braziliaanse componist, maar dankzij dit nieuwe album van de Academia Viscontea e Musicanti leren we 5 Braziliaanse nazaten van Villa-Lobos kennen, zoals deze Edmundo Villani Cortes. Het is 1:05 geweest. Na 1:00 vieren we hier het meisjeskoor Scala. Ze bestaan 30 jaar. Ze vieren dat met een jubileumtournee in binnen- en buitenland. In 1996 zijn de broers Stijn en Steven Kolasny met dat koor begonnen. En Stijn is straks ook onze gast.
1: Ja, ze komen bij ons wel meer aan bod als pianisten. We kennen Steven en Stijn ook als pianoduo Kolasny. En hier zijn ze nog eens samen.

0: Ja, bij ons geen zonen die zin hadden om muziek te spelen, maar bij de Kolasjnys zeker wel. Want Steven is ook de vader van onze oud-twintiger Jeff Kolasjny. En die blinkt ook aan de piano. Maar dit waren Steven en Stijn. En een mooie wals van Brahms. Ja, dit is nog maar het tipje van de sluier die we straks gaan oplichten na het nieuws van 1 uur. Maar wij willen jullie ook ontzettend hard bedanken voor alle reacties in de VRT Max-app. Het is heel fijn als je zo samen muziek maakt voor de eerste keer, dat u het wel kan smaken.
1: Ja, dat valt op. Ja, dat is heel fijn. We verwachten zometeen hoog bezoek in de studio. We gaan het wereldrecord studio stapelen en proberen te verbreken. Zometeen na het nieuws van 1 uur. En na die strijkquintet van Luigi Boccherini. En we geven straks ook nog vrijkaarten weg. Reden genoeg om te blijven plakken bij Music Matters.
0: Tot zo.

0: Het is 1 uur, goedemiddag, VRT Nieuws met Sophie van der Tocht. De voorbije jaren hebben veel meer langdurig zieken hun uitkering verloren. Premier De Wever waarschuwt dat iedereen de nieuwe besparingen zal voelen. En in Nepal zoeken reddingswerkers nog altijd naar mensen die vastzitten door de overstromingen van vorige week. Veel meer langdurig zieken zijn de voorbije jaren hun uitkering verloren na controles door het ziekenfonds. Dat staat in de kranten morgen. En het blijkt ook uit cijfers van de drie grootste ziekenfondsen. De Christelijke Mutualiteit, de Onafhankelijke Ziekenfondsen en Solidaris. Naar gelang het ziekenfonds is er een stijging tussen 40% en 100%. Tess de Keerschieter, hoe komt het dat die cijfers zo stijgen?
1: Dat heeft veel te maken met nieuwe wetgeving van 2 jaar geleden. Sindsdien moeten mensen die ziek uitvallen in het eerste jaar vaker langs bij een adviserend arts, in totaal 3 keer. Artsen van het ziekenfonds kunnen hen dus beter opvolgen, zegt Solidaris-topman Paul Kallewaard.
2: We zien de mensen nu, dankzij het nieuwe plan, 3 à 4 keer het eerste jaar in hun arbeidsongeschiktheid. En hoe meer we mensen zien, hoe sneller ze aan het werk gaan.
1: Maar die stijging is er ook omdat ziekenfondsen onder andere door investeringen van de overheid extra personeel kunnen aanwerven. Om die controles te doen en dus ook echt meer te kunnen controleren, zegt nog eens de Solidaris-topman.
2: Bij Solidaris Vlaanderen zijn we van 40 naar 120 inzetbare medische profielen gegaan. Adviserend artsen, kinesisten en psychologen en verpleegkundigen. Dus dat is toch wel een enorme verhoging.
1: Uit de eerste cijfers van dit jaar lijkt de stijging zich ook door te zetten. Al blijft dat natuurlijk afwachten.
0: Dankjewel, Tess. Met het einde van de zomervakantie beginnen ook de politici aan een nieuw werkjaar. Op de Franstalige zenders kwamen 2 kopstukken langs vanmorgen. Premier Bart De Wever op RTL en PS-voorzitter Paul Magnet op RTBF. Nina Verhagen, dit najaar zal in het teken staan van de begroting. En daar ging het ook over.
3: Ja, 10 miljard euro tegen 2029. Dat bedrag moet de federale regering vinden om de begroting op koers te houden voor Europa. En dat zal iedereen voelen, wat we ook beslissen, aldus De Wever op RTL. En iedereen denkt dat de andere rijker is dan hij zelf en dus dat de andere zal moeten besparen, zei De Wever nog. Maar tegelijk denkt De Wever ook dat de bevolking rijp is voor die inspanningen, omdat het besef van de problemen waar ons land voor staat groter is dan veel politici denken.
0: Wat heeft Paul Magnet van de PS daar dan over gezegd?
3: Wel, volgens Magnet werken de recepten van De Wever niet, omdat hij het geld op de verkeerde plaats zoekt.
4: Pour trouver des milliards, il faut regarder au bon endroit. Le gouvernement de Wever ne cherche que dans les poches des travailleurs dépensionnés. À travers des nouvelles taxes, à travers des hausses de tarifs, mais il y a moyen de faire autrement.
3: Magnet zegt dus dat Wever alleen de werknemers en gepensioneerden viseert door allerlei zaken duurder te maken. Hij zelf suggereert om te besparen op defensie in het bedrijfsleven en de economie zuurstof te geven door een loonsverhoging. Normaal weten we op 13 oktober wat de regering beslist.
0: Bedankt voor de uitleg, Nina. 2 jongeren die in maart een 18-jarige aanvielen aan het station in Vilvoorde zijn veroordeeld tot 5 jaar cel, waarvan 2 jaar met uitstel. Het slachtoffer hadden daders aangesproken toen ze zijn vriendin lastig vielen. 2 meerderjarigen en 1 minderjarige sloegen hem bewusteloos en hij liep onder meer een schedelbreuk op. Filmpjes van het geweld deden snel de ronde op sociale media. De daders werden pas een paar dagen later gevonden. Nu zijn dus de 2 meerderjarigen veroordeeld. 1 van hen was al bekend bij de politie voor 89 feiten. De minderjarige zal nog voor de jeugdrechter moeten komen. De Amerikaanse ambassadeur Bill White is vanmorgen bij minister van Buitenlandse Zaken Maxime Prévost moeten komen. Hij had een beledigend bericht op sociale media gezet over minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke. De ambassadeur en minister Prévost zaten 1,5 uur samen en White zei dat het een openhartig gesprek was en dat hij Prévost begrijpt, maar ook dat hij zijn mening zal blijven geven op sociale media.
5: We had a very frank discussion about, you know, posting on social media, even though it's my personal page. So I do respect what the Deputy Prime Minister and Foreign Minister said. I, of course, will continue to post my thoughts. We have a very good relationship. I understand his position and we have come to a good agreement.
0: Minister Prévost zegt dat hij de ambassadeur opgeroepen heeft om Belgische politici niet meer persoonlijk te viseren, omdat dat de relatie tussen België en de VS kan verslechteren.
1: De nieuwe aanvallen in het Midden-Oosten doen de gas- en olieprijzen weer stijgen. Voor een vat ruwe olie is de prijs ruim 2% gestegen en de gasprijs gaat meer dan 4% omhoog. Dat is slecht nieuws voor ons, want Europa moet de gasvoorraden aanvullen voor de winter. De Verenigde Staten hebben vannacht raketinstallaties gebombardeerd op een eiland in de Straat van Hormuz. Dat was de eerste aanval in een maand tijd. Iran reageerde met droneaanvallen op Amerikaanse legerbasissen in Jordanië en de Verenigde Arabische Emiraten. De Emiraten zeggen dat de Iraanse drone onderschept is. In Nepal wordt met man en macht gezocht naar honderden arbeiders die vastzitten in tunnels door de grote overstromingen in het grensgebied met Tibet vorige week. Er zijn nu al meer dan 900 doden geteld in Nepal en Tibet. Pauline Lambert.
6: Reddingswerkers banen zich voorzichtig een weg langs het puin dat de ingang van een grote tunnel blokkeert. Door de grote overstromingen zijn een tiental tunnels van waterkrachtinfrastructuur volgelopen met modder en brokstukken. Vermoedelijk zitten daar honderden arbeiders in vast. Het Nepalese leger zoekt met de hulp van gespecialiseerde teams uit China en India naar overlevenden, onder meer ook met graafmachines en drones. De tunnels zijn groot, zo groot dat er een vrachtwagen kan doorrijden. Dus volgens experten kan het dat er nog zuurstof is. Maar een aantal dagen na de ramp is het wel een race tegen de tijd om mensen nog levend terug te vinden. Er zijn in totaal bijna 5000 mensen vermist in Nepal en Tibet. Ook over de 3 vermiste Belgen in de regio is er nog altijd geen nieuws.
1: Vanmiddag bewolkt met buien, lokaal kans op onweer en temperaturen tot 21 graden. Er staat ook vrij veel wind. Morgen begint de dag grijs, daarna meer opklaringen. In het oosten wel nog kans op enkele buien en tot 22 graden dan. Er zijn veel meer langdurig zieken die hun uitkering verliezen na controles door het ziekenfonds. Daarmee begon dit nieuws. Langdurig zieken worden vaker gecontroleerd en er wordt ook meer geïnvesteerd in personeel om hen op te volgen. Meer in de app van VRT Nieuws.
7: Clara, blijf verwonderd. Ja, als je dit hoort, dan wil dat zeggen dat je ons goed gevonden hebt via de VRT Max-app en ook net op tijd om deel uit te maken van een echt feestje.
8: Ja, want we trappen vandaag het seizoen af met een meisjeskoor dat dit jaar 30 jaar bestaat. 2 redenen om te vieren.
7: Dus haal de pluimen maar van stal, want het is showtime.
9: Music Matters met Cara van der Aura en Olaf Grondelaars.

0: Ja, laat ons eens uitpakken met iets groots, zoals deze Showtime van en met het Snorrekerk Quintet.
1: Ja, los van het feit dat het alle drie popmuzikanten zijn, wat hebben Radiohead, Rammstein en Britney Spears nog met elkaar gemeen, Cara?
0: Ja, dat is natuurlijk moeilijk te zeggen, maar er werd mij ingefluisterd dat ze alle drie in de handen terechtgekomen zijn van Stijn en Steven Kolaschny. Dus ze werden door de Scala Blender gehaald. Het meisjeskoor dat 30 jaar bestaat dit jaar en die verjaardag ook uitgebreid viert dit najaar, Stijn.
2: Ja, dat klopt.
0: Goedemiddag.
1: Absoluut. Goedemiddag, Stijn.
2: Goedemiddag.
1: Proficiat.
2: Dank u.
1: 30 jaar.
2: Dank u wel.
1: We hebben dat allemaal een beetje zien groeien, hè? Zo op televisie, hè? Die meisjes zien opgroeien. Als je het koor van vandaag nu vergelijkt met datgene van 30 jaar geleden dat begon, wat is dan voor jou de grootste verandering die er in de laatste 30 jaar geweest is?
2: De grootste verandering was de verandering van repertoire natuurlijk. Hè. Mijn broer Steven is beginnen arrangementen te maken van rock- en popsongs, Radiohead en zo, ergens rond 2001. En daarvoor waren wij een klassiek hoor, net zoals Steven en ik klassieke pianisten waren en nog steeds wel zijn van opleiding. Mm. Maar dat was toch wel een shock.
1: Ja, dat geloof ik graag. Ja.
0: Zeg, en wanneer, Stijn, heb je dan voor het eerst gevoeld, er gebeurt hier iets bijzonders? Dit kan gewoon veel groter worden dan dat wat het nu is.
2: We hadden meegedaan aan een klassieke koorwedstrijd in Canada, Choir of the World. En we waren daar tot de laatste ronde gekomen. En die laatste ronde, ook weer Steven, die zei, zeg, altijd die klassieke dingen, ze zijn prachtig, maar ik wil zo iets anders proberen. En we deden arrangementjes van Garbage, I Think I'm Paranoid, You Too, With or Without You. En die zaal stond echt op zijn kop. Dat was meer dan 1000 jonge koorzangers. Okay. Jury vond het iets minder leuk dat we zo ja, even afweken. Maar toen voelde Steve toch ook wel, ik wel van, ja, er zit misschien iets in. Maar ik moet eerlijkheidshalve bekennen dat ik me lang verzet ertegen heb. Want ik dacht, ja, ik ben een klassieke muzikant van opleiding. En we speelden toen ook klassieke concerten. Steve en ik als pianoduo, zoals jullie daarnet lieten horen. Ja. Maar ook Scala had een klassiek publiek. En we waren koor van het jaar geworden voor Canvas destijds. En wat je kent natuurlijk is iets wat je niet wil verliezen. Hè. Dus ik heb me daar lang tegen verzet, maar ik geef nu ruiterlijk mijn ongelijk toe. Voilà, bij Clara, hier is het gebeurd.
1: Bij deze.
0: Maar laat ons eens samen met u thuis luisteren naar dit.

0: Wat is er bijzonder aan deze uitvoering, Stijn van Scala?
1: Wel, dat was dus een live uitvoering. We waren uitgenodigd door het Festival van Vlaanderen, zoals het vroeger heette, nu het Clara Festival, om in een paar zalen een concert te brengen. Piano, arrangementen van Steven, de vocals van die meisjes. En dat was een live versie in een paar zalen gedaan, in Capitol in Gent, in Flagey in Brussel. En ja, een live opname, gereleased op een album, Play It Again Sam, Pias heeft dat dan uitgebracht. En ja, in zijn puurheid, hè, we deden dit soort repertoire toen ook in Lowlands, in Nederland op een festival en zo. En nooit met de intentie van, kijk, gewoon als test. Hè. En ja, dit nummer wat je laat horen is dan gebruikt jaren later in de Social Network, een film van David Fincher over het ontstaan van Facebook. In die trailer, minutenlang, enkel dit. Ja. En dat heeft ons leven wel wat op zijn kop gezet. Dus je had ervoor, wij speelden in een paar buurlanden, met Scala ook wel, Duitsland, Frankrijk en zo. En na die release van die film, miljoenen views. En dan, ja, de rest van de wereld was opeens in sneltempo, hebben we echt wel jarenlang heel intens getoerd.
0: Ja, het is toch wel gek, hè, dat zo'n nummer als Creep dan zo'n andere emotionele lading

0: krijgt wanneer zoveel vrouwen het samen zingen?
1: De insteek is altijd geweest. Steven heeft daar altijd wel op hard gehamerd. Ik dan ook na een tijd. De sound van Scala is veranderd. Meer de focus op een eerlijke en heldere articulatie, alsof het één liedzanger is van een band. Maar wel, met wat je nu hoort, een koor van 30, 40 meisjes. En zo weinig mogelijk extra opsmuk. En daarmee bedoel ik versiering of vibrato. Niks mis mee, maar... Wel klank maken, maar eerlijk bij jezelf blijven en focus op tekst. Ja. Dus tekstexpressie, heel belangrijk. En dat doen we nu nog. Hè. Die sound die je hoort, die proberen te bereiken met meisjes, is echt niet gemakkelijk. Het lijkt wel simpel, maar het is het
2: zeker niet. En wat ook heel moeilijk lijkt, Stijn, is het is een zeer herkenbare klank. Maar die zangeressen wisselen natuurlijk altijd op een bepaald moment. Hoe geef je dan zo'n geluid door van de ene generatie op de andere?
1: Wel, daar haal je nu een heel terecht punt aan. We merken dat op een paar weken of maanden is het niet klaar. Integendeel, het is een proces van maanden, zo niet jaren. Daarom zetten we nu de laatste jaren, ook al wel 30 jaar trouwens hoor, heel erg in op onze jongeren- en kinderopleiding. Heet Scaletta. En begint van 4 jaar, meisjes en jongens ook wel, tot aan de stemwissel kunnen bij ons zingen in Aarschot, tegenwoordig ook wel in Antwerpen en Schoten. En we trainen die echt om die sound te bereiken. Niet alleen die sound, maar ook om... Leer te toeren, leer met elkaar om te gaan. Want wij zoeken getalenteerde groepsplayers. Dus teamplayers met een heel specifiek talent, maar die voor elkaar die extra kilometer willen afleggen. En dat is een proces van jaren.
0: En wat probeer je hen dan binnen die Scaletta mee te geven? Wat is voor jou dan het belangrijkste? Want dat is eigenlijk de vijver waar je dan in vist voor het grote Scala nadien.
1: Er zijn heel veel aspecten, bijvoorbeeld podiumpresence. De liveshows van Scala tegenwoordig zijn een dynamische act geworden. Dus ook jong Scala, Scaletta, alles, de trainingscore van Scala, zet enorm in op een visuele presence, heel belangrijk. Maar ook taalcoaching bijvoorbeeld. We zingen in het Duits, in het Engels, in het Frans, met echt native speakers, coaching.
0: Oh ja.
1: Maar ook mooi vierstemmig leren zingen in groep. Leren luisteren naar elkaar. En dat bedoel ik niet alleen muzikaal, maar ook luisteren in groep. Respect voor elkaar. We zijn net 2 keer 3 dagen naar Houthalen Hellechter geweest. Gewoon voor de fun. Elkaar leren kennen, teambuilding, dat doen we eigenlijk constant. En dat vertaalt zich dan, we vertrekken binnen 2 dagen naar Dresden, bijvoorbeeld met Scala nu. En dan reizen die met 16 in een tourbus, een mini-familie. Maar, Olaf had het aan, dat klopt, ze wisselen constant. Dus op zijn ze er altijd ander 16. Maar natuurlijk, publiek moet dat ervaren als een hecht collectief. En dat leren ze door zo te toeren en... Door constant in wisselende groepen met elkaar te leren zingen ook. Ze moeten die sound op elkaar leren afstemmen in hele korte tijd. Dus het is niet een vaste groep die je ziet. Scala is altijd een wisselende groep. Maar ook dat leren ze.
2: Ja, Stijn, ik denk dan, je werkt al 30 jaar met telkens nieuwe generaties, jonge vrouwen dan. Ben je in die tijd vooral een betere dirigent geworden? Of ook een beetje een expert in groepsdynamiek? Want dat lijkt me ook altijd, die dynamiek in het oog houden, die meebeleven, dat lijkt me ook heel bijzonder om mee te maken.
1: Ons model van coaching is vooral veranderd. Vroeger was ik zo'n hele strenge koordirigent. Ik ben nu nog wel, denk ik, redelijk strikt, maar ons coachingmodel is veranderd in de zin van niet meer top-down. Integendeel, communicatie altijd. Het zijn ook jonge 20ers nu, ook 10ers vaak. En we hebben bijvoorbeeld in jong Scala dan, doen wij om het half jaar een gesprekje met hen, met de ouders erbij. En dan focussen we eigenlijk ook altijd wel op de dingen waar ze in vooruit zijn gegaan, wat ze eigenlijk kunnen. Meer dan van, dit doe je niet goed. En bijvoorbeeld, we zeggen niet, je kan dat niet. Het is van een kwestie van, je kan het misschien nog niet, of net nog niet. En dat is wel enorm veranderd. Veel meer informatie en open communicatie, echt 1 op 1.
0: Mm-hmm. Ondertussen is er een frisse, blonde meid binnengeslopen van Scaletta. Hoe ervaar jij dat, zo zingen in dat koor?
3: Oh ja, ik doe het nu al super lang, al sinds het tweede leerjaar. En ik heb toch wel gemerkt dat ik heel veel heb bijgeleerd over alles wat ik al heb meegemaakt. Vooral bij Jong Scala. Wat Stijn ook zegt, die gesprekjes met de ouders vind ik altijd super leerrijk. En zo leer je ook opbouwend met kritiek om te gaan. Ze geven dan werkpuntjes, maar dat zijn eigenlijk dingen die ze zeggen om beter te worden. En zo heb ik dat ook altijd ervaren. En zo ben ik ook altijd beter en beter en beter beginnen worden. Ja. Ik heb ook heel goed leren omgaan met stress in het koor zelf. En dat kan ik eigenlijk ook toepassen op situaties in het dagelijkse leven. Bijvoorbeeld bij een examen of zo. Omdat ja, wij staan wel regelmatig op het podium. Dat doe je ook al bij Scaletta, 2 keer per jaar. Super tof. En op die manier leer je ook op een leuke manier daarmee om te gaan. Met de stress van, oh, er komen mensen kijken. Maar dat is vooral leuke stress. Je kan eindelijk tonen aan het publiek wat je kan.
0: Ja, zeker en vast. En al die talen, hè, want jullie krijgen coachings van native speakers. Hoe verloopt dat? Hoe ervaar je dat?
3: Ik vind dat super leerrijk en handig. Dat is meestal online, omdat het zijn echt native speakers die soms ook ja, in hun thuisland wonen. En dat is super leerrijk om daar dingen van te luisteren, te beluisteren hoe zij dingen uitspreken. En om dat dan eigenlijk zelf ook wat te kunnen nabootsen. Dat is de enige manier, denk ik, waarop je dat echt kan leren.
2: Ja, maar merk je dat ook in de resultaten van Engels en Frans in het middelbaar?
0: Dat die beter zijn
2: dankzij die coachings die je dan krijgt.
3: Ik denk dat dat daar wel mee samenhangt. Want ik weet nog in het eerste middelbaar dat bij mij mijn Frans was echt nog niet zo goed. Uh-huh. En dan hebben wij coachings gekregen. Echt al van toen ik in het eerste middelbaar zat, dat is al de hele tijd geweest. En ja, ineens is dat wel naar boven gegaan, dat niveau. En ook gewoon, ja, dat is iemand een native speaker. Dus zo hoor je echt ook hoe het echt is. En misschien is dat niet altijd te vergelijken met Frans dat wij krijgen op school. Dus daarom.
0: Ja. En morgen is het 1 september. Naar welk jaar ga je dan?
3: Ik ga naar het hoger. Ik ga verder studeren, dus ik heb nog een weekje vakantie.
1: Allee. Ze is geslaagd voor haar ingangsexamen geneeskunde.
2: Oh, lala.
1: En in de auto hebben we erover gehad. Dat is pas stress, niet?
3: Dat is waar.
2: Dat is een ander soort stress.
3: Mm-hmm, dat klopt, maar toch... Je leert ook wel technieken in Scala, in Scaletta, die je daarop kan toepassen. Dat moet ik wel echt zeggen.
0: Ja, we horen hier nu 1 meisje, maar ondertussen zijn hier 19 andere meisjes binnengeslopen in de studio. Goedemiddag allemaal.
4: Hallo.
0: Wow. En die gaan dus voor ons zingen. Ik ben zeer benieuwd. We gaan hier niet zomaar blijven staan en we gaan iets doen. Wat gaan jullie brengen? Ja, Stijn.
1: Dus een nummer brengen van Pink en dat heet What About Us. Eigenlijk met een paar solo's, een klein koortje en een groot koor, toch wel, ja, ik denk 6-stemmig of zoiets.
0: Oké, okay. Ja. Goed. Dus Scaletta mag nu de 30ste verjaardag van de grote zussen van Scala vieren. Veel succes, super benieuwd.

0: Scaletta!
1: Fantastisch, hè? We hebben het record verbroken. We hebben nog nooit zoveel volk tegelijkertijd in de studio gehad, denk ik. Nee. Heel mooi gezongen, meisjes. Mooi gespeeld. Stijn ook, Stijn Kolasny hier aan de piano. De nieuwe generatie, dus live bij ons hier in de studio. En Scala zelf viert dus 30 jaar met de jubileumtour Scala 30.
0: Ja, en achter elk groot koor staat ook een sterke vrouw. Lopke heeft hier goed gedirigeerd.
1: Absoluut,
0: en heel
1: ja,
0: druk in de studio, dus dat zat allemaal snor. Met inderdaad Stijn dan aan de piano. Jullie houden, of jullie spelen deze week in het buitenland nog. En hier in België houden jullie halt op 2 oktober, geloof ik, in het Concertgebouw Brugge. Op 6 oktober gaan jullie naar het Depot in Leuven. Met Scaletta ook als voorprogramma. En op 10 oktober in Capitool Gent. Dus noteren voor wie noteren wil. Stijn Kolasny en Scaletta, ongelooflijk bedankt om hier te zijn op die eerste dag van het nieuwe radioseizoen. Dat is bij deze officieel ingeluid. Veel succes.
1: Dankjewel.
2: Clara, blijf verwonderd.

0: Ja, niet alleen Mozart en Brahms schreven knappe klarinetquintetten. Ook Max Rega deed dat. En het opvallendste aan het werk is dat het zijn allerlaatste stuk is dat hij afwerkte 10 dagen voor zijn dood in 1916. Michael Collins en het Escher Quartet hebben dat werk nu op plaat gezet samen met dat klarinetquintet van Brahms erbij.
1: Ja, en ook het Suzzato-trio van violiste Sarah Baaiens heeft hard gewerkt. Hun allereerste album zal binnenkort verschijnen en ze zijn ook helemaal klaar om de pannen van het dak te spelen tijdens Gent Festival. En dat gaan ze doen in de Miriezaal. En u kan daarbij zijn.
0: Ja, hoe zit het precies? 3 compositiestudenten van KASK en Conservatorium Gent schrijven nieuw werk voor enkele ensembles en die werken voeren die ensembles dan voor het eerst uit in een programma met andere werken. Zo zal dus het Suzzato-trio nieuw werk van Flore Delvaux brengen, naast een stuk van Lili Boulanger en de Oekraïner Vasil Barvinsky. Het gaat een topavond worden. Als u zin heeft om dit met het Suzzato-trio te beleven, dan mag u nu reageren via de app van VRT Max.
1: Ja, en wanneer dat zal zijn, kan je even roffelen, Olaf.
0: Ah ja.
1: Dus ben je vrij de avond van dinsdag 15 september en heb je zin en tijd om naar Gent af te zakken? Stuur dan ja Gent 1 of 2, dus of u alleen of per 2 komt, via de VRT Max app. En misschien is die plek in de Miriezaal dan wel voor jou. Nu, het eerste album van het Suzzato-trio wordt er eentje vol Mozart en wij mogen er al eens van proeven. Hier zijn ze.

0: Het Suzzato-trio met vooraan onze twintiger Sarah Byens in een deel uit het divertimento voor viool, cello en piano van Mozart.
1: Ja, dat wordt een album om naar uit te kijken. En binnenkort gaan we ze dus tijdens Gent Festival een nieuw werk horen brengen, speciaal voor hen geschreven door studenten Flore Delvaux, naast nog twee andere composities.
0: Ja, en ik kan vrijkaarten winnen dus voor dat concert op 15 september in de Mairie Concertzaal in Gent. Dus stuur ja Gent 1 of 2, als u alleen of met 2 wil komen, en doe dat via de app van VRT Max.
1: Yes. Nu, Pierre en Frin van Duo Chiasma, die nemen dan weer op vrijdag 25 september het picknickconcert voor hun rekening in Flagey. Ze hebben ook een nieuwe single uit en daar gaan we gewoon naar luisteren. Duo Chiasma.

0: Ja, knappe muziek van het duo Kiasma. Dat is Frin Voltaire, dat is een Luxemburger op accordeon. En een jonge Waalse cellist, Pierre Fontenelle. Die blies ons 2 jaar geleden omver met zijn soloplaat Roots. En ook hier laat hij zijn talent horen, hè, met dat duo Kiasma. Ik ga mijn Frans nog eens oppoetsen, Cara. Ik ga die man eens uitnodigen, denk ik. Want hij moet hier eens live komen spelen in de studio.
1: Ja, dat zou heel fijn zijn. Bassiste Lara Rosseel is hier ook al bij ons gepasseerd. Ja. En de plaat die ze gemaakt heeft een aantal jaren geleden is ook zo'n all-time favorite. De grote vrouw heet het en dit is haar eigen nummer eruit. Wilson.

0: Contrabassiste Lara Rosseel met haar eigen nummer Wilson. Morgen is het 1 september. Olaf, studeert jouw dochter nog of ben je uit de examenpampers?
1: Nou, die is, nee, examenpampers. Lena is 25, ondertussen wel. Ze heeft net haar allerlaatste scriptie ingeleverd, dus ze is klaar met studeren. Ze is afgestudeerd officieel. En hoe is het met je zoon?
0: Ja, die gaat nu naar het laatste middelbaar en is al een jaar bezig met zijn afscheidsvuif, Olaf. Dus dat wordt zeker en vast nog wel iets.
1: Zeer belangrijk om op de juiste manier afscheid te nemen. Dat heeft hij helemaal gelijk.
0: Ja, wel, we gaan dat nu ook doen. Hè. Dadelijk is er Maestro. Mark neemt heel de week sopraan Janine de Bik mee, want zij is redelijk beek dit seizoen op onze podia.
1: Dat is een mooie woordspeling. Janine de Bik, binnenkort in levende lijven trouwens. Te gast hier bij Music Matters. Dankjewel voor het luisteren, iedereen. En tot morgen, dan komt Jan Keijers hier nog eens zijn passie voor Beethoven uitzingen hier.
0: Ja, en Philippe Catherine zit al aan tafel en wij gaan ook als een razende gek een stukje eten. Het was heel fijn met jou, Olaf.
1: Absoluut, met jou ook, Cara. Dankjewel, hoor.

0: is 2:00. Goedemiddag. VRT Nieuws met Sophie van der Dooyt. Vlaams minister van Welzijn Caroline Genee garandeert dat de voor- en naschoolse opvang toegankelijk blijft voor gezinnen die het financieel moeilijk hebben. Vanmorgen raakte bekend dat 1 op de 3 gemeenten in Vlaanderen die opvang voor kinderen van de basisschool duurder maakt. De Vlaamse regering investeert wel 80 miljoen euro extra in de buitenschoolse opvang en een deel daarvan is bedoeld om de opvang voor iedereen mogelijk te maken, zegt minister Genee.
1: Het is heel duidelijk dat de middelen die we vanuit Vlaanderen investeren in die lokale buitenschoolse opvang, dat daarvoor 10% gegarandeerd moet zijn voor kwetsbare kinderen, want elk kind heeft recht op die kwaliteitsvolle betaalbare buitenschoolse opvang.
0: Veel meer langdurig zieken zijn de voorbije jaren hun uitkering verloren na controles door het ziekenfonds. Bij het socialistisch ziekenfonds Solidaris is er een stijging van 40%, bij de christelijke mutualiteit zelfs meer dan een verdubbeling. Door nieuwe wetgeving van 2 jaar geleden moeten mensen die ziek uitvallen vaker voor een controle langsgaan bij een adviserend arts. En er is nu ook meer personeel om die mensen op te volgen, zegt Paul Kallewaard van Solidaris.
2: Het is zo dat wij vandaag kunnen werken met een mooi uitgewerkt plan dat de arbeidsongeschikt oproept om te controleren en te evalueren. En tweede, er zijn nu ook investeringen mogelijk geweest, omdat we aan de ene kant de automatisering van de doktersbriefjes, de financiering daarvan kunnen aanwenden voor deze evaluaties. En dat we dus veel meer personeel kunnen inzetten om die evaluaties te doen.
0: In Zwitserland heeft de politie een man van 43 opgepakt na de schietpartij op een raveparty gisteren in de buurt van Zürich. Bij de schietpartij is een Italiaanse vrouw van 22 overleden en er vielen ook 5 gewonden. De politie gaat er voorlopig van uit dat de man alleen handelde. Zijn motief is nog niet duidelijk. De nieuwe aanvallen in het Midden-Oosten doen de gas- en olieprijzen weer stijgen. Voor een vat ruwe olie is de prijs ruim 2% gestegen en de gasprijs gaat meer dan 4% omhoog. Dat is slecht nieuws, want Europa moet de gasvoorraden aanvullen voor de winter. De Verenigde Staten hebben vannacht raketinstallaties gebombardeerd op een eiland in de straat van Hormuz. Dat was de eerste aanval in een maand tijd. Iran reageerde met droneaanvallen op Amerikaanse legerbasissen in Jordanië en de Verenigde Arabische Emiraten. De Emiraten zeggen dat de Iraanse drone onderschept is. Vanmiddag is het bewolkt met buien, lokaal kans op een onweer en temperaturen tot 21 graden. Er staat ook vrij veel wind. Morgen begint de dag grijs, daarna meer opklaringen en in het oosten wel nog kans op enkele buien. We halen dan tot 22 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Clara, blijf verwonderd.
4: Het Belgian National Orchestra opent het seizoen met Mahler's Titaan, vol natuurkracht, ironie en visionaire grandeur. Met Anna Vinitskaya, winnares van de Koningin Elisabeth-wedstrijd in Schumann's Pianoconcerto. Vrijdag 11 september in Bozar. Alle info op nationalorchestra.be. Met de steun van de Nationale Loterij. Samen met Clara.
3: Maestro. Met Mark Janssens.
5: Een fijne maandagnamiddag, welkom. Het is 31 augustus, even over 2. En dit is de start van een nieuw seizoen Maestro, het 14e. Collega Bartijskes en ikzelf gaan op zoek naar de mooiste klassieke muziek. Naar artiesten die iets te vertellen hebben. We laten jonge en minder jonge stemmen aan het woord. Graven in het verleden en kijken vooruit. Met nieuwe projecten die artiesten met ons willen delen. Met concerten ook veraf en dichtbij. Maar vooral met muziek die ons blijft boeien, uitdagen en raken. En met u. U die ervoor kiest om de namiddagen samen door te brengen. Zonder vooringenomenheid of pretentie. Wel met nieuwsgierigheid en een honger naar schoonheid. Een diploma hoeft u hier niet voor te leggen. U hoeft geen muzikologie gestudeerd te hebben. Geen carrière aan het conservatorium. Maar ik hoop wel dat we een kwetsbare passie kunnen delen. Bijvoorbeeld een passie voor Chopin.

Grand Vals van Chopin, gespeeld door Maria João Pires, die deze zomer 82 jaar werd. Vorig jaar in de zomer, dan zei ze het is genoeg geweest. Ze sukkelde met haar gezondheid. Het was even moeilijk voor haar en ze dacht van, nu stop ik ermee met concerten spelen. Ik heb het decennia lang gedaan, vele opnames gemaakt. En ja, we wensen haar het allerbeste en nog vele mooie jaren natuurlijk. En er is nu een mooie box uitgekomen, 38 cd's met alles wat Maria João Pires opgenomen heeft voor Deutsche Grammophon. En dat is nogal wat, van Bach, Beethoven, Schubert, over de sonates van Mozart, de nocturnes van Chopin en deze muziek van Chopin die we net hoorden. Maar ook haar samenwerkingen met Claudio Abbado bijvoorbeeld en met andere muzici om kamermuziek te spelen. En we luisteren straks nog naar Pires in de Mondscheinsonate van Beethoven. Dat zal meteen na 4 uur zijn. We blijven ook in dit 14e seizoen van Maestro artiesten volgen die naar ons land komen, zoals soprane Janine de Biek, die over een paar weken een recital zingt in De Munt. Dit komt uit haar splinternieuwe opname. Het is in avant-première. Een duet van Nicolas Porpora met Janine de Biek en Terry Way.

duet van Nicola Porpora met Janine de Beek en Terry Way en het Kamerorkest van Basel uit een cd die pas eind deze maand verschijnt. Addio Amore, waarop er de fragile oefening gemaakt wordt, muzikaal zeg maar, tussen liefde en verlies. En vooral dan in de 18e eeuwse opera speelde daar nogal een rol. Twee mooie stemmen samen, Janine de Beek die op 12 september in de Munt in Brussel in de Fiocozaal van de ateliers van de Munt gaat zingen. En Terry Way, de contratenor die ooit begon bij de Wiener Sängerknaben, geboren in Bern, is eigenlijk van een Zwitsers-Amerikaanse familie van muzikanten afkomstig. En die twee stemmen die gaan heel mooi samen op deze nieuwe cd, waaruit we trouwens nog wat fragmenten mogen laten horen, maar de volledige cd verschijnt pas op 25 september. Het is weer een heel intense muzikale festivalzomer geweest en dus gaan wij 5 weken lang festivals bezoeken en uw hoogtepunten laten horen van concerten op verschillende plaatsen in Europa. We beginnen in Londen, in de Royal Albert Hall, op de Proms.

En met deze muziek begonnen de Proms-concerten op 17 juli deze zomer. The First Night of the Proms begon in de Royal Albert Hall in Londen met die Fanfare for the Common Man muziek van Aaron Copland door BBC Symphony Orchestra onder leiding van Dalia Stasevska. Deze muziek heeft alles te maken met het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog, tenminste op Amerikaanse bodem. Er waren heel veel muzikanten en kunstenaars die toen vonden dat ze een bijdrage moesten leveren. En bijvoorbeeld Eugene Goossens in 1942, dirigent van Cincinnati Symphony, die gaf aan 18 componisten de opdracht om fanfares te componeren. Van die 18 zijn er eigenlijk 17 vergeten, eentje bleef over en wordt nog regelmatig uitgevoerd omdat het kort, maar best wel indrukwekkend is, die Fanfare for the Common Man van Aaron Copland. The First Night of the Proms is op 17 juli deze zomer in een bomvolle Royal Albert Hall. En er kan wat volk in en het kan er ook warm worden in Londen. En dan past deze muziek daar perfect bij. An American in Paris van George Gershwin.

American in Paris van George Gershwin op The First Night of the Proms met BBC Symphony Orchestra onder leiding van Dalia Stasevska. Muziek uit 1928, de Gershwins gingen naar Europa en ze bleven 3 maanden in Europa. En hij had al een paar jaar eerder, toen hij Parijs bezocht, een aantal indrukken opgedaan van de toeterende taxis die voorbijreden in de stad. En dat werd dan American in Paris, hij zei het woord iets very Parisien. Die toeters van die taxis, die kleine horens zo aan de zijkant, die fascineerde Gershwin. Dus hij ging samen met zijn vriendin Mabel op zoek naar die horens in winkels met auto-onderdelen in de Avenue de la Grande Armée in Parijs. En hij vond ze daar ook. En hij maakte er een soort ballet van dat een paar maanden later in première zou gaan in Carnegie Hall in New York. En natuurlijk kwam er ook een film in 1951, in American in Paris, met Gene Kelly, die daar natuurlijk een prachtig, prachtig dansnummer zou brengen op An American in Paris. We hoorden The First Night of the Proms, de eerste klanken daar, eerst Copland, dan Gershwin met Dalia Stasevska, de dirigente die gastdirigente is van BBC Symphony Orchestra, het orkest dat we net hoorden. En ze was tot vorig jaar ook chef-dirigent van het orkest van Lahti, een orkest dat veel betekend heeft voor de muziek van Jean Sibelius. We blijven in Londen, in de Royal Albert Hall, en er komt een pianist het podium op, Yun Chan Lim. Hij was in 2022 de jongste winnaar ooit van de Van Cliburn-wedstrijd in de Verenigde Staten. Hij was toen amper 18 jaar. We zijn ondertussen 4 jaar verder, hij is nog altijd heel jong natuurlijk. Yun Chan Lim, hij speelt dit heerlijke concerto van Maurice Ravel.

De First Night of the Proms afgelopen zomer in de Royal Albert Hall in Londen. Dit pianoconcerto in G van Maurice Ravel. Een van zijn twee pianoconcertos hier met Yun Shan Lim aan de piano. En BBC Symphony Orchestra, gedirigeerd door Dalia Stasevska. Hij speelt dit concerto, Yun Shan Lim trouwens, ook over enkele dagen op het festival van Luzern. Maurice Ravel, die in het najaar van 1927 en eigenlijk een aantal maanden lang een gigantische tournee had gemaakt door Noord-Amerika als pianist en als dirigent. Hij was uitgenodigd door de Parijs-Amerikaanse stichter van een muziekvereniging, een Frans-Amerikaanse muziekvereniging, Pro Musica. En Ravel schreef heel wat brieven in de tijd, want hij was ver weg van huis, brieven naar vrienden en naar familie, onder andere interessante brieven naar zijn broer Edouard, waarin hij het heeft over de jazz die hij hoort in Amerika en dat hij dat fantastisch vindt. Nooit eerder gehoord. Zijn oren gaan als het ware open en hij zegt, ik ga daar iets mee doen in mijn eigen muziek. Dat deed hij meestal, Maurice Ravel, als hij iets hoorde. Dat ging niet alleen over jazz, maar ook andere invloeden. Hij deed daar iets mee en dat zat onder andere in dit pianoconcerto. Ja, Yun Shan Lim, schitterende jonge pianist in dat concerto van Maurice Ravel. Hij mocht van het publiek in Londen natuurlijk niet meteen vertrekken, zeker niet op zo'n First Night of the Proms. Dus ging hij nog even aan de piano zitten en ik moet zeggen, zijn bis is best verrassend.

Ja, daar krijg je dus een hele Royal Albert Hall mee stil met Autumn Leaves van Jozef Kosma en Yonchem Lim aan de piano. Jozef Kosma, eigenlijk een Hongaar van geboorte, maar hij emigreerde naar Frankrijk. En dit is een van zijn bekendste stukken. Het was trouwens een familie, verre familie, weliswaar, van dirigent Sergej Scholti, Jozef Kosma. Nog één werk op die First Night of the Proms, For St. Cecilia, muziek van Gerald Finzi, die ooit in première ging in die Royal Albert Hall in Londen in 1947 met Adrian Boult als dirigent. En het is duidelijk dat Gerald Finzi, we zijn in de jaren 40 van de vorige eeuw, niet echt mee is of mee wil met de modernisten op dat moment in de muziek, als ik ze zo mag noemen. Ik zeg maar Olivier Messiaen, die maar 7 jaar jonger was in vergelijking met Finzi en dan al bezig is met zijn Turangalila-symfonie of Britain, met zijn opera Albert Herring, die ook in 1947 in Glyndebourne in première gaat. Dan komt Gerald Finzi met iets heel anders aanzetten. For St. Cecilia, een ode aan de patrones van alle muzici. Tenor Thomas Atkins, de BBC Singers, BBC Symphony, Chorus en Orchestra en alles onder leiding van Dalia Stasevska.

0: Voor Saint Cecilia, muziek van Gerald Finzi, deze zomer voor de allereerste keer te horen op een Proms-concert in Londen, ook al dateert de muziek al van 1947. Hier met tenor Thomas Atkins, de BBC-singers, BBC Symphony Chorus en Orchestra, onder leiding van Daria Staszewska. En daarmee zat de First Night of the Proms erop. Heel mooi werk eigenlijk voor 1947. Er gingen andere componisten wel andere kanten uit op dat moment, maar Gerald Finzi blijft. Sommigen bestempelen dat bij zijn ouderwetse stijl, maar mooie tekst ook van Edmund Blunden, die een soort patroonheilige, ja, de patroonheilige van de muziek, Saint Cecilia, eer wil brengen en een beetje Bird, Purcell en Handel erin verwerkt. En Edmund Blunden, die dichter, die zou sterven in 1974, hij had nog... Ja, gevochten in Ypres en in Passendalen. En hij had daar toen hij begraven werd, kreeg hij een krans met klaprozen, met poppies, om te herinneren aan het feit dat hij in Flanders Fields had gevochten. Morgen meer Proms, een hele week trouwens hier in Maestro. Morgen Francis Poulenc, zijn concerten voor twee piano's met de broers Jussen, jawel, en John Dowland. We hebben een heel mooi concert van de Proms, waarbij Lawrence Kilsby, de schitterende tenor, begeleid wordt door het Jupiter Ensemble van Thomas Dunford met, en ze kiezen muziek van John Dowland. En we gaan dat concert in een paar stukken uitzenden. Echt bijzonder om naar uit te kijken morgen hier.
1: Maestro. Met Mark Janssens.
0: Het is bijna 3:55 op deze maandagnamiddag. Welkom bij Maestro. Het is de eerste uitzending van het nieuwe seizoen, seizoen 14. We blijven tellen en we doen dat graag. En we doen het ook heel graag natuurlijk. U elke namiddag verrassen met mooie muziek, met concertopnames en met de muzikanten en de componisten waar we blijven van houden. Zoals Mozart en het Hagenkwartet in dit 15e strijkkwartet.

Haken kwartet speelde het 15e strijkkwartet van Mozart. En wat zij als kwartet betekend hebben voor de kwartetmuziek, onder andere de moderniteit waarmee ze hier Mozart spelen, is fantastisch natuurlijk. Ze hebben dat meer dan 40 jaar gedaan. Hun laatste concert heeft het Haken kwartet gespeeld deze zomer op 7 juli in Tokio. En daarmee kwam er een einde aan meer dan 45 jaar samenspelen, het Haken kwartet. Blijf bij ons, zou ik zeggen, want na 4 uur vieren we de 90ste verjaardag van dirigent Zubin Mehta met het Zwanenmeer van Peter Tchaikovsky. En ga ook eens kijken op VRT Max daar, als u Clara aanklikt. Dan kan u vanaf nu trouwens terecht voor zowat alles wat onze zender betreft. Maar vooral ook vandaag kan u uw kans wagen om een abonnement te winnen. Start to Classic, een abonnement in Beaux-Arts. Ga er even naartoe. We geven elke dag een abonnement weg, dus die Start to Classic van Beaux-Arts is alleen vandaag. Dus misschien kan u, als u echt het nieuws niet wil horen en denkt van even weg van de wereld, kan u naar VRT Max gaan. Het is maar hoe u het bekijkt.

0: De Munt opent het nieuwe operaseizoen met Romeo en Juliette van Charles Gounod. Een grand opera in elke zin van het woord. Naar de onsterfelijke liefdestragedie van William Shakespeare. Alle info voor concerten, rondleidingen en familievoorstellingen vindt u nu op demunt.be. Samen met de Nationale Loterij en Clara.
1: Eau de Vie brengt een muzikale ode aan het leven. Ontdek samen met Kathleen van Bavel de mooiste en meest verrassende klassieke muziek uit alle tijden. Start het weekend met Eau de Vie. Vrijdag vanaf 2 uur op Clara en VRT Max.
2: Het is 4 uur. Goedemiddag. VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. Drie magistraten zullen zelf voor de rechter moeten komen voor fraude bij het examen om rechter of procureur te worden. Een van de drie was advocaat-generaal in Gent. Hij had vragen voor het magistratenexamen vooraf doorgespeeld aan de twee anderen, de vroegere afdelingsprocureurs van Brugge en Ieper. Zij gaven de examenvragen dan weer door aan hun kinderen die meededen aan het examen. De drie zijn intussen ontslagen door justitie, maar ze moeten nu dus ook nog voor het Hof van Beroep komen voor belangenvermenging en schending van het beroepsgeheim. Een man van 42 is gisteren doodgeschoten door een politieagent in een park in Eupen in de provincie Luik. Dat gebeurde nadat er ruzie ontstaan was tussen kinderen van twee families. De ouders waren tussen beiden gekomen en er ontstond een vechtpartij. Een vader van vier kinderen liep met een mes op de andere groep af. Een agent heeft toen twee keer geschoten en de man is overleden. Er is nu een onderzoek geopend naar de mesaanval en het comité P opende ook een onderzoek naar de schoten die de agent loste. In Antwerpen heeft de brandweer een reddingsboot in gebruik genomen die permanent op de Schelde zal liggen. Tot nu toe moesten de reddingsboten bij een interventie eerst met een kraan in het water gelaten worden. De boot kan tot 20 mensen tegelijkertijd evacueren en is met een topsnelheid van 90 km per uur ook de snelste boot van de Antwerpse brandweer. Dat kan het verschil maken bij incidenten op de Schelde en in het havengebied, zegt Lucas Holters van de brandweer.
3: Voor reddingen van mensen die te water raken, tot zaken van punt A naar punt B brengen. Als er een aanvaring is tussen vaartuigen waarbij dat gekwesten zijn, kunnen wij die verzorgen aan boord en nadien eventueel evacueren. We kunnen kleine zeiljachtjes slepen of een ledigingspomp plaatsen, zodat ze niet zinken. En uiteindelijk ook voor grote langdurige interventies kunnen wij eigenlijk als werkplatform dienen voor de coördinatie op het water.
2: In Noord-Cyprus zijn 9 mensen aangeklaagd voor onopzettelijke doodslag nadat er gisteren een veerboot gezonken was. Zeker 8 mensen zijn verdronken en nog 20 mensen zijn vermist. De mensen die nu aangeklaagd zijn, zijn de kapitein, 7 bemanningsleden en de directeur van de ferrymaatschappij. De veerboot kapseisde kort nadat hij vertrokken was uit Noord-Cyprus richting Turkije. De bemanning zou verklaard hebben dat de boeg gescheurd is door de golven. Naast de 8 doden en 20 vermisten konden 240 passagiers gered worden. In Congo zijn er nu al meer dan 6000 bevestigde ebola-gevallen. Bijna 3000 mensen zijn ook gestorven aan de variant die nu circuleert. Het is de grootste uitbraak van ebola in Congo ooit. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie is de uitbraak ook nog altijd niet onder controle. De Congolese overheid zegt wel dat het bemoedigend is dat er toch ook 1300 ebola-patiënten genezen zijn. Bewolkt met buien en lokaal kans op onweer. In het westen is het droger. We halen tot 21 graden. Morgen wolken en opklaringen. Meestal droog. Alleen in het oosten nog kans op een kleine bui in de namiddag. En tot 22 graden dan. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Clara, blijf verwonderd. Maestro. Met Mark Janssens.
4: Een heel fijne namiddag en welkom in de eerste Maestro van het nieuwe 14e seizoen. We zijn er om 2 uur aan begonnen en als u er dan al bij was, dan weet u dat deze sopraan onze stem van de week is. En nu weet u het allemaal. Janine de Beek.

Aria uit Rodelinda van Händel met Janine de Beek en Concerto Keulen. Rodelinda is eigenlijk, ja, maakt deel uit van een trio van drama's die Händel in Londen aan het publiek zou voorstellen. Alle drie, ja, echt wel schoten in de roos. Giulio Cesare, Tamerlano en dus Rodelinda. En het laat Händel zien die, ja, meester is om fantastische zangers samen te brengen en die te laten zingen en een personage te vertolken met geloofwaardige emoties. En dat ontbrak wel in de opera's, zeker in de opera's toen in Londen. Het was niet altijd heel geloofwaardig, die personages die op het podium stonden. Dat verandert Händel. En Janine de Beek, die we hoorden, mooie stem. Ze groeide op in het zuidelijk deel van Trinidad. Ze studeerde piano, maar het was al heel duidelijk op jonge leeftijd dat ze een mooie stem had. Dus begon ze in koren te zingen. Van het een kwam het andere. En vandaag is ze een heel fijne zangeres, Janine de Beek. En binnenkort dus in De Munt in Brussel. En blijft u deze week zeker luisteren naar Maestro, want volgens mij mag ik u op een bepaald moment ook uitnodigen voor dat concert. Maar laat ik dat nog eens bekijken. Morgen horen we haar opnieuw in muziek van Albinoni. Ja, de ene komt, de andere gaat. Janine de Beek heeft volop carrière. En dan zijn er muzikanten die op een bepaald moment een teken krijgen, zoals Maria João Pires, de pianiste, dat het misschien tijd is om te gaan rusten en te gaan genieten. En dat kreeg Maria João Pires, jammer genoeg, omdat ze, ja, een kleine broer te had. En ze besliste toen om aan het publiek te zeggen: het is mooi geweest, ik heb decennia lang, vele, vele jaren lang concerten gespeeld, opnames gemaakt. Maar nu denk ik even aan mezelf. Trouwens heeft zichzelf nooit zo'n pianiste gevoeld. Zo iemand die aan de lopende band concerten moet geven, groot succes, veel succes moet hebben voor volle, volle zalen en dan heel de tijd op reis, alleen nog levend vanuit je reiskoffer. Voor Pires is dat nooit een ideaal geweest en dat heeft ze ook nooit echt gedaan. Ze heeft dat proberen te vermijden. Maar nu moeten we haar, en we respecteren dat, gewoon met rust laten. Maria João Pires en de Moonshine Sonate van Beethoven.

0: Ze is afgelopen zomer 82 jaar geworden. Pianiste Maria João Pires speelde hier de 14e pianosonate van Beethoven, de bekende Moonshine Sonate. Concerten spelen doet ze niet meer, maar ze is nog meer in de natuur dan voorheen. Ze vindt de natuur heel belangrijk. Ze zegt, we moeten proberen te begrijpen wat de waarde is van de natuur. Die is ons gegeven. Als mens kunnen we dingen creëren, maar de natuur is ons gegeven. En daar moeten we ons meer en meer bewust van worden. Want, vindt Maria João Pires, we leven in een tijdperk waarin er veel te veel competitie is. En competitie is oorlog en oorlog maakt dingen kapot. Ook in de muziek is er competitie. Dan wel niet met de wapens, maar tussen elkaar. En daar houdt ze niet van, daar heeft ze nooit van gehouden. Ze zegt dat gaat eigenlijk niet samen. Dat soort competitie met de schoonheid, de diepgang, de waarde van muziek. Ze speelt geen concerten meer, maar ze geeft toe dat ze natuurlijk de piano niet helemaal vaarwel zegt, maar ze speelt piano, wanneer wij het niet horen, met de deur dicht, gewoon voor haarzelf, voor haar eigen geest en ziel. Maria João Pires, deze week nog bij ons hier in muziek van Brahms, Mozart en Chopin.
1: Maestro, met Mark Janssens.
0: Het is 16:55 op deze maandagnamiddag. Van harte welkom. Als u er nu bij komt, uw vertrouwde maestro is er terug, zoals zoveel programma's op Clara, met heel veel plezier. En met het Zwanenmeer van Peter Tchaikovsky. Dat fantastische ballet, toch wel een bizar verhaal een beetje. Dat Zwanenmeer, die onmogelijke liefde tussen prins Siegfried en prinses Odette. Prins Siegfried die gaat jagen op een avond. En hij gaat jagen op een groep zwanen. En een van die zwanen wordt plots een jonge vrouw, Odette, die hem vertelt, want ja, het is een jonge vrouw geworden, dus de zwaan kan spreken, die hem vertelt dat zij en de andere zwanen ooit vrouwen waren, maar eigenlijk in zwanen zijn omgezet, als een soort vloek van de bozaardige baron von Rothbart. En die vloek kan maar gebroken worden als iemand die nog nooit echt zijn liefde aan iemand heeft geschonken, belooft om die liefde aan die zwaan te schenken en ermee te trouwen. En de prins zegt natuurlijk onmiddellijk aan Odette, dat zal ik doen, ik zal met jou trouwen en je eeuwig trouw zijn. Maar ja, het is een sprookje, dus zo eenvoudig is het allemaal niet. Het Zwanenmeer van Peter Tchaikovsky, Zubin Mehta en het Philharmonisch Orkest van Israël.

is net voor de zomer 90 jaar geworden, dirigent Zubin Mehta, en heeft in de jaren 60 en 70 vooral voor Decca opgenomen. En dit kwam daaruit uit die opnameperiode, het Zwanemeer van Peter Tchaikovsky. En er is nu een mooie box verschenen, 57 cd's met alles wat Zubin Mehta heeft opgenomen in die fantastische jaren. Eigenlijk gaat het over ongeveer 50 jaar, van 1965 tot 2013. Decca en Deutsche Grammophon, ze hebben alles samen verzameld. En daar gaan we nog uitputten deze week. Morgen bijvoorbeeld met de tweede symfonie van Robert Schumann. En ook morgen concerten van Op de Proms in Londen met muziek van John Dowland tot Francis Poulenc. Jos van Immerseel en Larky Boudelli spelen nog de finale van het Forelle Quintet van Franz Schubert. En na 5 uur is Jean Tapatin er opnieuw en is Pompidou er opnieuw. Mooie avond.

0: à la Flamande. Opera Ballet Vlaanderen brengt grote klassiekers en nieuwe verhalen van hier. Met opera's als De Materie, Orfee et Eurydice, La Traviata en Lucifer en de Schelde van Peter Benoit. Dansvoorstellingen met live muziek van Beethoven, Tchaikovsky en Schubert. In Antwerpen, Gent, Brugge en op Tour. Alle info via operaballet.be, samen met Clara.
1: Het is 5:00, goedemiddag, VRT Nieuws met Sophie van der Dokt. Het was deze zomer nog een halve graad warmer dan bij het vorige record. Wie nog een klein bedrag heeft staan op een ongebruikte bankrekening, moet het er snel afhalen. En de meeste mensen zullen vanaf morgen minder vaak naar de keuring moeten. Het weer van de voorbije zomermaanden heeft op verschillende vlakken records gebroken. Het KMI is nog de laatste gegevens voor augustus aan het verzamelen. Maar het is nu al duidelijk dat de temperatuur uitzonderlijk was, zegt weerman Bram Verbruggen.
2: Het was de warmste ooit, met een gemiddelde temperatuur die uitkomt rond de 20,3 graden. En dat is maar liefst een halve graad warmer dan het vorige record uit 2018. We hadden ook 3 nationale hittegolven, 7 dag. Records, 7 nachtrecords en we telden maar liefst 8 tropische nachten. Dat zijn nachten met een minimumtemperatuur boven de 20 graden. En ook dat is een absoluut record.
1: En bovenop die hoge temperaturen was er ook meer zon en minder regen dan normaal.
2: Met de zon vandaag erbij gaan we wellicht een nieuw record hebben. En ondanks de regen van de laatste 2 weken was de zomer vooral erg droog. Er vielen tot en met gisteren 181 liter in Ukkel en normaal is dat 234 liter.
1: 3 magistraten zullen zelf voor de rechter moeten komen voor fraude bij het examen om rechter of procureur te worden. 1 van de 3 was advocaat-generaal in Gent. Hij had vragen voor het magistratenexamen vooraf doorgespeeld aan de 2 anderen, de vroegere afdelingsprocureurs van Brugge en Yper. Zij gaven de examenvragen dan weer door aan hun kinderen die meededen aan het examen. De 3 zijn intussen ontslagen door justitie. Nu moeten ze ook nog voor het Hof van Beroep komen voor belangenvermenging en schending van het beroep. Geheim. Een man van 42 is gisteren doodgeschoten door een politieagent in een park in Eupen. Er was eerst ruzie ontstaan tussen de kinderen van 2 families. De ouders kwamen tussen beiden en dat leidde tot een grote vechtpartij. Een vader van 4 kinderen liep met een mes op de andere groep af. En een agent die intussen ter plaatse was, heeft toen 2 keer geschoten. De man met het mes is overleden in het ziekenhuis. Er lopen nu 2 onderzoeken. 1 naar de vechtpartij tussen de 2 families en het comité DP dat toezicht houdt op de politie voert ook een onderzoek naar de schoten die de agent loste. Wie nog een bedrag tot €250 heeft staan op een bankrekening die niet meer gebruikt wordt, moet dat geld er ten laatste vanavond afhalen. Anders komt het vanaf morgen in de staatskas terecht. Steven Rombout, wie moet zich nu haasten?
3: Mensen die nog ergens een slapende rekening hebben, hè, dat is een rekening waarop banken 5 jaar lang geen enkele activiteit zien. Er is bijvoorbeeld 5 jaar lang geen overschrijving gebeurd of er is niet op de website of de app ingelogd. Als de bank de eigenaar niet kan opsporen of bereiken, moet ze dat geld overmaken aan een kas van de overheid. Tot voor kort bleef het geld daar 30 jaar wachten op de eigenaar, maar de regering De Wever heeft beslist om die termijn in te korten tot 5 jaar en voor bedragen onder de €250 geldt er geen verjaringstermijn meer. Wie dus op een ongebruikte rekening minder dan €250 heeft staan, is dat geld morgen kwijt. Op my-fin.be kan je onder slapende tegoeden nagaan of je slapend geld hebt of niet.
1: Dankjewel voor de uitleg, Steven. Morgen veranderen de regels voor de autokeuring in Vlaanderen. En dat zal voor de meeste mensen betekenen dat ze minder vaak naar de keuring moeten. Trui de Maré zet de belangrijkste wijzigingen op een rij.
4: Chauffeurs van personenwagens, landbouw- en kermisvoertuigen zullen het niet erg vinden. Ze moeten voortaan niet meer jaarlijks, maar om de 2 jaar in de rij gaan staan aan hun keuringscentrum. En autobussen zullen jaarlijks in plaats van halfjaarlijks gekeurd worden. Voor bestelwagens en lichte vrachtvoertuigen worden de termijnen geleidelijk versoepeld tussen nu en 2028 van een jaarlijkse naar een 2-jaarlijkse keuring. Een aparte keuring voor wie een trekhaak monteert is ook niet meer nodig. En wie een rode kaart krijgt omdat er een groot gebrek is vastgesteld, zal 2 maanden krijgen in plaats van nu 15 dagen om de herstelling te laten doen en opnieuw naar de keuring te gaan.
1: Vanaf morgen is een helm verplicht op elektrische steps die sneller dan 20 km per uur kunnen rijden. Pas vorige week raakte bekend dat de maatregel op 1 september al ingevoerd wordt. En veel stepgebruikers zijn dus wellicht nog niet op de hoogte. De politie van Antwerpen zal overtreders daarom eerst nog eens vriendelijk wijzen op de helmplicht en pas later boetes uitschrijven, zegt woordvoerder Wouter Bruins.
5: We kunnen nog niet meteen verbaliseren, er moet nog wat administratief afgehandeld worden, maar we starten wel al met het sensibiliseren. Het is heel belangrijk dat als je een vervoermiddel kiest, en zeker zo'n step, dat je je gepast kan beveiligen. Dus zo'n helm is heel nuttig, dus het is zeker van belang dat wij die nieuwe regelgeving ook naleven en dat we ook zullen optreden.
1: Vorig jaar waren er zo'n 2500 zware ongevallen met steps en er vielen ook 13 doden. De helmplicht geldt niet voor deelsteps, omdat die begrensd zijn tot 20 km per uur. In Gazastad zijn 5 Palestijnen gedood bij Israëlische luchtaanvallen. Een van de aanvallen vond plaats vlakbij het stadspark. Daar leven tientallen families die op de vlucht zijn voor het geweld. Sinds oktober vorig jaar is op papier een staakt het vuren van kracht in Gaza. Maar in de praktijk zijn de Israëlische luchtaanvallen niet opgehouden. Volgens cijfers van het ministerie van Volksgezondheid in Gaza zijn sindsdien al meer dan 1300 Palestijnen gedood in het gebied. In Noord-Cyprus zijn 9 mensen aangeklaagd voor onopzettelijke doodslag nadat er gisteren een veerboot gezonken was. Zeker 8 mensen zijn verdronken en nog 20 mensen zijn vermist. De kapitein, 7 bemanningsleden en de directeur van de ferrymaatschappij zijn al een eerste keer voor de rechter gekomen. De veerboot kapseisde kort nadat hij vertrokken was uit Noord-Cyprus richting Turkije. De bemanning verklaarde dat de boeg gescheurd is door de golven. Naast de 8 doden en 20 vermisten konden 240 passagiers gered worden. In Congo zijn er nu al meer dan 6000 bevestigde ebola-gevallen. Bijna 3000 mensen zijn ook gestorven aan de variant die nu circuleert. Het is de grootste uitbraak van ebola in Congo ooit. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie is de uitbraak ook nog altijd niet onder controle. De Congolese overheid vindt het wel bemoedigend dat er toch ook 1300 ebola-patiënten genezen zijn. Vanavond meestal droog, vannacht kans op enkele buien bij minima rond 15 graden. Morgen wolken en opklaringen, na de middag wordt het zonniger en dan halen we tot 22 graden. De rest van de week zon en wolken met af en toe een druppel regen. Dit nieuws begon met het weer van de voorbije zomermaanden. Met gemiddeld 20,2 graden was het nog een halve graad warmer dan het vorige record van 2018. Meer in de app van VRT Nieuws.
6: Blijf verwonderd.
7: I don't care about the word art because it's been so discredited.
6: Pompidou met Chantal Patin.
8: Een hele goede middag en welkom in Pompidou. Ik ben zelf dolgelukkig dat ik opnieuw deze jingle hoor met de stem van Marcel Duchamp om het 14e seizoen van Pompidou in te zetten. Wij zijn hier zo zot van kunst en cultuur dat we 4 dagen in de week de deuren wagenwijd openzetten voor schrijvers en podiumkunstenaars en beeldend kunstenaars en denkers en andere doeners, maar jij hier...
9: En Christophe Vekeman.
8: Christophe Vekeman, wat fijn om jou te zien.
9: Ja, ik ben ook heel blij dat ik het 14e seizoen alweer heb, inderdaad.
8: Dat zijn heel veel boeken op 1 jaar. Wat heb jij deze zomer allemaal gelezen? Voor de rest hoef ik niet te weten wat je gedaan hebt, maar...
9: Oh, ik heb eigenlijk een leespauze genomen, eerlijk gezegd, ja. Om er nu met frisse moed en frisse zin terug aan te kunnen beginnen.
8: We lezen wat af, hè?
9: Ja, daarom.
8: Ja, ik lees de eerste 2 weken van mijn vakantie doorgaans alleen koopboeken. Ja. Kan niks meer bij.
9: Oké, okay, ja, een beetje vrije tijdslectuur en zo, ja. Ja. Maar Agatha Christie is ongeveer het hoogste waar ik naar wijk.
8: Ja. Christophe, wat heb jij vandaag voor ons meegebracht?
9: Iets heel bijzonders. Marek Sindelka, grote schrijver, dat wist ik van horen zeggen. Nu weet ik het ook uit ervaring. Zijn nieuwe boek heet Systemen van Tederheid en ik ben enthousiast.
8: Goed zo. Ik was ook heel enthousiast. Vorige week zaterdag ben ik in de gietende regen naar Wareham gereden. Voor Yves Maas. Dag Yves.
10: Goedenavond.
8: Welkom. Zit dus wat dichter bij de micro. Ik hoor je nauwelijks. En de mensen dan thuis ook niet natuurlijk. Voor Refuge En dat is een prachtig paviljoen, maar het is eigenlijk een camera obscura. Kan je al heel kort zeggen wat je daarmee eigenlijk wil gaan doen, daar in dat mooie park in Waregem?
10: Het paviljoen heet Refuge en ik denk dat we afgelopen zaterdag het zijn nut bewezen heeft dat we daar allemaal hebben kunnen schuilen voor de regen. De camera en Obscura en de Refuge werken samen als een soort verwonderingsmachine, denk ik.
8: Mooi. Clara, blijf verwonderd. Dus je hoort er helemaal bij. Beste Yves, en ook Clara Staal is hier net de studio binnengekomen. Theatermaker, ja. Lara, gaat het? Want je bent een beetje gestresseerd.
11: Zeker. Ik ben blij dat ik hier even 3 minuten gewoon al bij jullie mocht acclimatiseren.
8: Ja,
11: dus ik ben geland.
8: Lara, je komt spreken over de blauw. De blauw, niet het blauw. De blauw. Dat is een voorstelling die je hebt gemaakt. Die is in première gegaan op Theater aan Zee. Ik heb het helaas niet live kunnen meemaken, maar ik heb daar hele mooie dingen over gehoord. Is het goed verlopen daar?
11: Zeker. Het was nog heel hard werken tot op het allerlaatste moment door allerlei omstandigheden. Maar we zijn heel blij met waar we geland zijn en ook met de reacties van het publiek en recensies en zo.
8: Ook met de reactie van de politie, want De Blauw gaat natuurlijk over de politie. Niet alleen over de politie, maar vooral ook de confrontatie tussen de politie en dan jongeren.
11: Klopt. Ja, wat we van politiereacties al binnen hebben gekregen, want daar komt zo soms mondjesmaat en ik kom soms er ook zo achter van daar waren toch ook wel, in Oostende zong het ook al rond binnen het politiekorps dat wij een voorstelling hadden over de politie. En daar zijn een aantal goede reacties ook naar de acteurs al geweest vanuit de politie. Maar er zijn ook nog wel wat reacties die ik nog aan het afwachten ben. Bijvoorbeeld van het politiekorps in Gent. Die gaan nog komen kijken.
8: Want jullie gaan nu toeren, dus dat is wel iets om je rekening te houden. Zowel het toppunt zijn dat je eigenlijk een kritische voorstelling maakt over de politie en dat ze jou dan moeten gaan beschermen waar je gaat spelen. Nog niet over nagedacht?
11: Nee, ik heb geen bescherming nodig. Okay, dat hoeft echt niet. Nee, ik zou wel graag voor de politie spelen. Dat is iets anders.
8: Aha. Als ze nu luisteren, ik kan mailen naar pompidou@clara.be, dan wordt dat tegen 6 uur geregeld. Waarom wilde je die voorstelling maken, Lara?
11: Het is eigenlijk ontstaan ooit vanuit de stad Gent zelf. Die hadden eigenlijk een vraag of wij een voorstelling wilden maken als NT Gent zijnde over spanningen die waren opgelopen tussen bepaalde jongeren, wijken, gemeenschappen en de politie. Dat kwam denk ik ook nog heel erg uit de coronatijd. Uiteindelijk hebben we die pitch niet gekregen, maar we hebben wel zelf het plan nooit losgelaten. En voor de stedelijke lijn van NT Gent, dus de stadsprojecten, hebben ze dan gevraagd van wil je dat plan niet alsnog overwegen? Ik heb een voorstelling gemaakt over onderwijs, jeugdzorg en de gevangenis. Dus voor mij was het heel logisch om nu naar de politie te kijken.
8: Ja. Hoe begin je aan zo'n voorstelling? Hè? Je maakt niet meteen een tekst, want je staat ervoor bekend. Je noemde net

0: begint het bij mij altijd met in gesprek gaan en interviews afnemen. En zo eigenlijk een soort kaleidoscopisch materiaal. Dus allerlei perspectieven op die spanningen. Mm-hmm. Daar begint het. Ja.
1: Ja, want je wil ook niet in een soort van zwart-wit situatie terechtkomen. Van het zijn de jongeren versus de politie. Politie, dat zijn de bad cops. En de jongeren, dat zijn allemaal... Ja, knusjes.
0: En andersom zijn er ook frames die juist de andere kant benadrukken. Hè? De jongeren zijn de problemen, de hanggroep jongeren, het schorrimorrie, ze moeten naar bootcamp. Ik noem maar een paar dingen, dus er zijn veel vooroordelen over en weer. En ik denk dat inderdaad mijn ambitie is als ik een theatervoorstelling maak, dat ik probeer na te denken, oké, er is heel veel wat we al weten, wat weten we nog niet? En hoe kunnen we ook beide partijen dat zien en daar iets aan hebben?
1: Wat wist je dan? Wel op voorhand, want ik heb mij laten influisteren dat je ook hebt ingelezen in de geschiedenis van het etnisch profileren.
0: Ja, wat wist ik al wel? Dat de strijd niet gelijk is. De politie heeft een monopolie op geweld. Dus het was voor mij wel heel duidelijk van oké, ik wil kritisch kijken naar alle partijen. En ik denk dat politieagent een van de moeilijkste jobs ter wereld is. Omdat je met alle miserie en complexiteit van de samenleving te maken hebt. Juist op die plekken waar zorg ontbreekt, infrastructuur ontbreekt, daar ben jij. Met een korte opleiding in België. Het is maar 1 jaar, 1,5 jaar stage.
1: Ja, dat is ook grappig, want in de tekst gaat het daar letterlijk over. Van kom bij de politie, je moet even opleiding volgen. Is heel kort, je wordt er nog voor betaald ook. Ik moest wel lachen toen.
0: Ja, het is om te lachen of om te huilen. Dat laat ik even aan jullie.
1: Ja,
0: dat is iets geks. Hè. Zeker voor mij als Nederlandse. Bij ons hebben politieagenten minstens 3 jaar opleiding. Dus ja, 1 jaar, ik wist niet wat ik hoorde. Hoe kun je nou 1 jaar, hè, want het gaat van psychologische problematiek, drugsproblematiek, omgaan met een wapen, geweldsbeheersing. Ik bedoel, het is niet niks wat je voor je kiezen krijgt. Ja, in 1 jaar, wat kun je leren?
1: Ja.
0: En toch zie je dat het korps dat probeert, dat doet, zoekt naar mentoren, zodat politieagenten toch ook, als ze aan het werk zijn, nog genoeg input krijgen. Zoeken naar diversiteit, dus daar maken we inderdaad ook, daar refereren we aan het begin van de voorstelling. Van ja, we hebben een probleem, het korps is te wit, wat gaan we daaraan doen?
1: Ja.
0: Dus het is niet alsof iedereen stilstaat.
1: Ja, maar het is een beetje de these van de politie is totaal niet gewapend om met de problemen in grote steden om te gaan.
0: Ja, totaal niet gewapend is weer zo'n sluitend
1: oordeel. Maar gewapend zijn ze dan wel. Maar ik bedoel meer op een
0: Maar gewapend op een andere manier. Ja. Exact. Nee, maar dus dat denk ik wel. Ik denk dat er is enorm veel diversiteit in het korps. En dat heb ik ook gemerkt aan de interviews. Dat gaat ook gewoon over posities. Hè? Van iemand die bezighoudt met toezicht, tot een jeugdinspecteur, tot een interventiedienst. Zijn volslagen verschillende posities. Heel andere profielen. Andere ook overwegingen of ambities om bij de politie te gaan werken. Dan nog denk ik inderdaad dat er een stuk politiewerk zit dat nog heel erg uitgaat van, wij hebben de oplossing, wij moeten beschermen, wij komen daar afgereden en we gaan het hier oplossen. En dat is een soort van, laten we maar even zeggen, spierbundeltaal of attitude, terwijl ik denk dat er aan de andere kant, als het gaat over communicatieskills, over psychologisch inzicht, over levelen, met wie heb ik hier eigenlijk te maken, oordeel uitstellen, dat daar veel meer werk aan zit, wat je in 1 jaar misschien niet voor elkaar krijgt.
1: Het heeft ook soms met de opstelling te maken. Hè. We kennen ook de verhalen toen hier in Brussel de Franstalige scholieren aan het betogen waren. Zijn die mensen met extreem politiegeweld geconfronteerd? Niemand begrijpt dat eigenlijk. Dat is wellicht ook niet de taal die nodig is om een aantal heel boze jongeren, en die waren om sommige dingen echt heel terecht boos, die wilden gewoon naar de school. Wat is dan jouw antwoord daarop, Lara?
0: Ja, dat zijn complexe momenten. Wij refereren daar ook aan in de voorstelling. Ja, ik vind dat moeilijk te begrijpen. We hebben in Nederland ook onlangs zoiets gehad met een voetbalwedstrijd met Marokko. Dat dan daar dus politie optreedt. En in eerste instantie lijkt dat eigenlijk goed. Want die moet ook voor zorgen. Ja, oké, er was natuurlijk is er vaak sprake van vandalisme. Er is iemand die begint een steen te gooien. Oké, je hebt politie nodig. Je moet zorgen dat die chaos niet volslagen uit de hand loopt. Maar dan is er altijd een soort tweede stap waarin je voelt van, maar nu wordt het ingrijpen ook vanuit de kant van de politie zodanig dat je dus minderjarigen tegen een hek ziet staan voor een school. Dat was de Nederlandse situatie. Maar hier is er met rubberen kogels, waterkanonnen, traangas op minderjarigen. Dat lijkt mij niet in verhouding. Dan zijn er natuurlijk ook nog dingen opgedoken waarvan je denkt, uitspraken, sigaar roken, symbolen gedragen waarvan je denkt van oei, daar moet je wel als politie heel serieus naar kijken. Wat daar in hemelsnaam aan de hand is, want dat kan niet de bedoeling zijn.
1: Ja, iemand een reactie aan deze tafel?

0: dat de politie op een verkeerde, soms al te buitensporige manier reageert uit onmacht. Juist omdat ze het gevoel hebben, heb ik de indruk dat ze niet gewapend zijn tegen de situatie. En dat ze vanuit een soort van frustratie, als het ware, de controle over zichzelf verliezen. Ik denk dat dat ook wel als een veegteken kan worden geïnterpreteerd. Hoor,
1: dus onmacht.
0: Ja, onmacht. Ja.
1: Ja, Yves.
0: Enfin, dat is mijn indruk dan soms. Ja. Om het te kunnen verklaren wat er fout gaat.
1: Ja. Yves Maas.
2: In Waregem werd er gewag gemaakt van vandalisme. Hoe ga je omgaan met je paviljoen als er daar hangjongeren, die er zogenaamd zouden moeten zijn in Waregem, graffiti's op aanbrengen. Mijn antwoord was daar heel eenvoudig. Het heet refuge, het is een toevluchtsoord. Er mogen daklozen in gaan slapen. Het is bedoeld voor jongeren om daarin te doen wat ze willen.
1: En daarmee is de kous af.
2: Voilà.
1: Ja.
3: Ik vind dat een heel goed punt, want ik denk inderdaad dat we soms vergeten van wie is de publieke ruimte. En dat is denk ik ook waar we veel op aansturen in de voorstelling is, jongeren hangen veel buiten, ontmoeten elkaar buiten. Hebben ook niet altijd een eigen tuin of een grote woonkamer of een eigen kamer. Dus ontmoeten en maken gebruik van de publieke ruimte op een manier waarop wij soms gegoede burgerij die naar werk gaat, kinderen haalt, of misschien geniet van een rustige avond, moeite mee hebben. En dan krijg je een soort belangenstrijd.
1: Het is een beetje zoals de dame bij het begin van de voorstelling die de politie belt, omdat wellicht wat muziek is en ze zitten wat te blowen.
3: En dat is ook lastig.
1: Eigenlijk niks fout.
3: Dat is ook lastig voor de politie, hè? Want ja, die worden gebeld, dus die moeten het oplossen. Er is overlast, er zijn jeugd, er zijn jongeren die hangen rond. Men voelt zich onveilig. Dat is moeilijk, want durf je als politie te zeggen, helaas mevrouw, deze mensen hebben ook recht om gebruik te maken van het park. Ga toch eens met elkaar in gesprek. We willen het modereren als het nodig is. Om te zien hoe alle belangen van het park en van de gebruikers met elkaar in overeenstemming en respectvol kunnen plaatsvinden. En ik denk nog terug naar de betogingen. Ja, demonstratierecht is een feit. En natuurlijk, het kan uit de hand lopen. Er kan woede zijn, er kan emotie zijn. Een politieagent, dat maakt het zo moeilijk, moet dus inderdaad een soort van perfecte burger zijn die zijn eigen emoties zo goed kent, zichzelf zo goed kent, dat hij zich dus ten alle tijde terug kan pakken, kan herzien. Waar zijn we hiermee bezig? Wat gebeurt er? Er is chaos. Ik voel adrenaline, maar wat is wijsheid? En ik denk dat dat vraagt gewoon een enorme training die er nu niet is.
1: Ja. Nu, de grootstedelijke problemen zijn enorm. Ik verwijs opnieuw naar Brussel en het drugsgeweld van de voorbije weken. Je zal maar in Sint-Gillis wonen. Mensen zijn daar ook gisteren op straat gekomen, eigenlijk in het stuk publieke ruimte dat zij graag weer veilig zouden willen zien. Het zit vol dealers en ook druggebruikers, maar dat parkje dient eigenlijk ook voor de kleine kinderen die niet nu weer naar school gaan en die niet meer door dat park durven te gaan. En dan heb je ook al wel eens de kogels vliegen in het rond. Dan gaan mensen ook vragen, ja, kan er niet meer blauw op straat?
3: Ja.
1: Hoe ga jij daar dan mee om? Wat is dan jouw antwoord, Lara? Want dat lijkt mij een heel legitieme vraag, als je onveilig voelt.
3: Zeker, zeker. De vraag is, zorgt meer blauw voor meer veiligheid? Vraagteken. Ik denk wat een van de tragedies is aan de kant van de politie, is dat zij heel veel problematiek op hun bordje krijgen, waarvan je kan afvragen, moet daar niet heel veel andere vormen van zorginfrastructuur? Dus als het gaat over drugsproblematiek, zijn er gebruikersruimtes? Hoe zien die eruit? Gaat daar nog subsidie naartoe? Wat is voorlichting op scholen rondom drugs? Wat is de rol van jeugdwerkers? Want ze worden steeds jonger als het gaat over drugsverkoop.
1: Er is ook ongelooflijk, ik zal even een Hollands woordje gebruiken, bezuinigd in al die sectoren. Zei ook de procureur Des Konings van Brussel de jongste dagen in verband met het geweld, van je hebt eigenlijk veel meer tools nodig en dat komt niet alleen van meer blauw op straat, maar eigenlijk meer eigenlijk wat daarvoor gebeurt, hè? Op school, wat kan je met die jongelui gaan doen?
3: Omgekeerd, als we er alleen maar blauw op afsturen en daar ons geld in stoppen, dan betekent het meer overtreders, meer mensen in de gevangenis. En daar, zoals we weten, gaat het ook niet heel geweldig, want die plek is er helemaal niet.
1: Je hebt ook dus een voorstelling gemaakt, Dissident, net over de gevangenis ook.
3: Die heette de gevangenis. Dissident ging over
1: dissident,
3: onderwijs.
1: Ja, sorry.
3: Nee, maar ze liggen dicht bij elkaar. Op een bepaalde manier misschien. Ja. Nee, maar inderdaad. Dus ja, van het gevangeniswezen, ja, dat is ook huilen met de pet op. Hè. Dus dat kan niet de bedoeling zijn. We weten ook dat zeker minderjarigen naar de gevangenis sturen maakt het alleen maar erger. Dan ben je ze kwijt. Dus je moet echt zorgen dat je veel eerder op een andere vorm.
1: Die gevangenissen zitten ook overvolder is ook geen gepaste behandeling voor die
0: jongeren. Als ik daarnet sprak over de frustratie van veel politieagenten, is het juist dat, dat ze mensen opnemen, de gevangenis sturen om ze de dag nadien terug op straat tegen te komen. Ja. Dat maakt de job ook
1: maar
0: zo
1: frustrerend. Maar wat een bizar gesprek in Pompidou, want we hebben het nog niet over het artistieke aspect gehad, Lara, want hiervoor zit je dan. Het is een locatievoorstelling en het speelt zich eigenlijk af in een combi.
3: Ja, of tenminste, dat is ons belangrijk scenografisch object. Ja. Ons decor is een afgedakte compie van de politie die we geschonken hebben gekregen. En die hebben we een beetje customized. Dus daar kunnen we opspelen op het dak en op de neus.
1: Fijne mensen toch?
3: Absoluut. Nee, ik kan, ja.
1: Je krijgt gewoon een combi om in te spelen.
3: Ik bedoel, ik heb alle kleuren gezien en ook heel veel fijne mensen. Zeker.
1: Ja, dat is goed. Ja. Maar hoe doe je dat dan? Theater maken? Hoe doe je dat technisch al? Ik kan mij dan zo voorstellen, sorry dat ik het niet heb gezien, dat ook alle techniciteit, publiek ziet dat. Hoe doe je zoiets? Dat is wel heel spannend.
3: Locatietheater is zeker een vak apart en we hebben daar dan ook heel veel van geleerd. Maar het is ook fantastisch. Waarom? Omdat je natuurlijk, en dat sluit misschien bij jouw verhaal aan, Yves, dat we dus in de publieke ruimte ook werken en die wisselt dus ook. Dus in Oostende was dat het velodroom, het skatepark. En er is dus een hele gemeenschap die leeft daar, die luistert muziek. Er zijn soms ook kleine rellen, kleine gevechtjes die uitbreken. Jongens op steps, meisjes op skateboarden. Dus je ziet echt van alles voorbij komen. En dan hebben wij daar dus, dan komen wij daar eigenlijk te gast om die voorstelling daar te spelen. En dan ontstaat er dus ook een hele soort van co-creatie met de gemeenschap van wie die ruimte al is. En terwijl je de voorstelling bekijkt, zie je eigenlijk ook de reële wereld, die ook een voorstelling is op een bepaalde manier, waar natuurlijk die problemen zich ook afspelen. Want de vele droomgemeenschap is niet heel dol op de politie.
1: Mm-hmm. Je hebt dat gemaakt met twee acteurs, die moeten heel veel rollen spelen. Armin Mola en Arber Aliash. En dan heb je, daar heb je ook nog eens muziek ingelast. Hoe doen die dat, al die rollen spelen? Want ze moeten zowel, bij wijze van spreken, de jongeren als de politieagent spelen, als de journalist die vervelende vragen komt stellen.
3: Exact, ja. Ze wisselen heel, heel snel en doen dat ongelooflijk goed. Ja, het zijn twee zeer getalenteerde acteurs die heel veel kunnen. Muzikaal, zingen, rap, spel. Ze zijn soms dan weer jongeren dan politieagent. En met name het representeren van politieagenten, want we hebben dan ook wat mensen geïnterviewd die, laten we zeggen, iets meer aan een soort rechts- of conservatief spectrum zitten. Dus die geven we ook het woord. Is het super belangrijk om dat daar dus geen karikatuur van te gaan maken of dat plat te maken. Dus het was heel belangrijk, ook al switchen ze heel snel en hebben ze soms maar een paar minuten om een personage neer te zetten, dat die personages van vlees en bloed zijn, gelaagd zijn, dat je ergens voelt van, daar zit ook overal een tragedie onder.
1: Ja, en hoe loopt dat nu af de komende weken met de locatievoorstellingen? Ben je er klaar voor?
3: Zeker. We hebben afgelopen vrijdag voor VZW Jong gespeeld in Gent. Dat was al een hele toffe ervaring. Daarvan wisten de jongeren helemaal niet dat er een voorstelling kwamen. Want de jeugdwerkers zeiden, als we zeggen dat er een voorstelling is, rennen ze allemaal massaal weg. Ja. Toen zei ik, gaan ze niet wegrennen voor die combi. Want ze weten niet dat het fictie is. Dat is misschien ook nog belangrijk. Want dat hebben we echt gezien. We hebben in Nieuw-Gent gerepeteerd. En dat is voor sommige mensen gewoon, hè, door je leeftijd of door hoe je eruit kan zien, kan zo'n auto ongelooflijk angstaanjagend en intimiderend zijn. Dus daar moeten we ook zorg voor dragen. Dat was tof. En nu gaan we naar het Pierkespark. Eerst nog Harelbeek en een overdekt skatepark. Dan nog Pierkespark bij de Vieze Gasten. Dat is een midden in de Brugse Poort. Dat is ook een wijk die we historisch kaderen in de voorstelling. We hebben een agent gesproken die daar vandaan komt. Maar het is ook een wijk die bekend staat om een bepaalde problematiek. Onder andere drugsproblematiek. Maar is ook van oudsher de wijk waar de textielfabrieken stonden. En dus ook de migratiegemeenschappen woonden.
1: Lara, met jouw theater heb je het goed voor met de wereld. Hè? Dat is alsof je aan systemen zit te wrikken en die ook eens zichtbaar wil maken op het theater. Maar kan je dan eigenlijk als maker echt iets veranderen? Zal de politieopleiding door jouw werk veranderen? Dat zou leuk zijn.
3: Dat zou echt leuk zijn.
1: Van die Hollandse is komen vertellen dat we vanaf nu 3 jaar naar school moeten gaan.
3: Ik zou het echt leuk vinden. Ja, los van of ik dat meteen kan veranderen, zou ik... Ja, want ik was ook echt graag bij de politie en dankbaar voor alles wat ik daar heb met mogen meevolgen. En ik denk dat je als theatermaker daar ook echt iets te bieden hebt als het gaat bijvoorbeeld over non-verbale communicatie en hoe je jezelf spiegelt. En dat dat al alles uit kan maken of een interventie prettig gebeurt of niet, of traumatisch is. Maar dat was niet je vraag. De vraag over kan je de wereld veranderen? Goh, als ik zou denken van niet, dan zou ik misschien niet meer opstaan 's ochtends, hè, in mijn bed. Dus dat is voor mij is hoop niet echt een keuze, maar meer een soort van levensattitude. En ik denk ja, wij co-creëren de wereld allemaal de hele tijd. Dus ook aan deze tafel, we spelen allemaal de hele tijd rollen. En het belangrijke is dat het script van de wereld niet vast ligt. En dat kun je herzien. Je kunt een politieopleiding herzien. Je kunt een andere cursus geven. Je kunt een gesprek voeren samen. Ja, en me dunkt dat zeker het denken. Het taal maakt ook de realiteit. Dus wat je ziet beïnvloedt hoe je naar de wereld kijkt. Dus ik geloof daar zeker in, ja.
1: Nog iemand een reactie op deze hoopvolle boodschap van Lara Staal? Christophe?
0: Ja, ik denk dat het heel erg klopt dat je als kunstenaar of als mens in het algemeen voortdurend andere mensen en daarmee de wereld verandert. Dat kan ook gebeuren natuurlijk in een richting die je zelf niet zo bedoelt. Dus dat is de verantwoordelijkheid die je voortdurend moet afleggen tegenover jezelf, denk ik, als kunstenaar. Dat is heel belangrijk om je daarvan bewust te zijn. Hè?
1: Ja, ja, Yves, absoluut. Hoe voel jij je daarbij?
2: Ik ben er absoluut van overtuigd dat kunst de wereld kan veranderen, maar het zijn hele kleine babystapjes. Hè? Keer per keer, stap per stap.
1: Ja, babystapjes. Dat is goed. Oké. One. Two. Yeah, yeah.
4: One, two, three.
1: Wat een treurigheid de laatste dagen met het overlijden van Yayoi Kusama en de week ervoor ook al van Dolly Parton. Dit is Jolene.

0: The White Stripes. Grote fans van Dolly Parton. Net zoals jij, Christophe Veekman.
1: Ja, klopt.
0: Ja. Was je heel verdrietig?
1: Ja. Het was toch wel een kleine roes van rouw waarin ik terecht kwam toen ik bepaalde sms'en tezelfde tijd op mijn telefoon ontving. En ondertussen was mijn vrouw in de keuken aan het roepen van oh nee, want die had dezelfde sms'en ontvangen. En het kwam onverwacht alsnog. Hè. Een paar maanden geleden zei haar zus van ja, we moeten bidden als wereld voor Dolly. En ja, iedereen een beetje in paniek toch. Een paar dagen later stond dan Dolly op TikTok haar goede, gouden, oude zelf te zijn. Dus I ain't dead yet. En dan dachten we, ja, alles is terug hoeken, hè. En dan toch weer dit, ja. Toch onverwacht. En dat maakt dat het hard binnenkwam. Hè?
0: Ja. Ik heb toch even heel hard staan dansen ook, want Dolly was ook dolle pret, hè.
1: Ja, maar daarom, ze blaakte nog altijd van levenslust. Dat maakte het ook zo hard.
0: Ja. Ja. Een heel mooie documentaire trouwens op VRT Max. Ja. Waar je nu, dat is ook de finale bestemming nu van Clara, onze app staat niet meer, alle naar VRT Max. Maar ik heb ongelooflijk genoten van de documentaire. Ben jij ooit in Dollywood geweest?
1: Nee, dat vergeef ik mezelf niet. Ik ben wel in Tennessee geweest, maar niet in Oost Tennessee. Ja. En daar moet je dan Dollywood gaan zoeken.
0: Ja, bon, daarom het kan heb ook ik jou niet uitgenodigd vandaag, want we moeten het hebben over een Tsjechische schrijver, Marek Sindelka. Wat kan je over hem zeggen? Heeft al wat boeken geschreven?
1: Ja, inderdaad.
0: Zijn grote naam geworden.
1: Iemand die geboren is in 1984, behoort tot de grote Tsjechische schrijvers van zijn generatie. En in het Nederlands kunnen wij hem ook kennen van toch veel gelezen romans als Materiaalmoeheid en Klimaatverdriet. En nu is er dit nieuwe boek, een roman, die heet Systemen van Tederheid. En dat is een boek waarin vorm en inhoud elkaar heel goed vinden. Ik bedoel daarmee concreet, dit is een heel muzikale roman over muziek.
0: Oké. Okay.
1: Ja,
0: voilà. Zo, Clara muziek of...
1: Eigenlijk wel, toch? Ja, eigenlijk wel. Ik bedoel dan eigenlijk niet zozeer de taal van Sindelka of de vertaling door Edgar de Bruin. Die klinkt niet heel welluidend of niet opvallend. Ik heb het echt over de compositie van deze roman. Over de vorm. Die is namelijk deze roman gestructureerd naar de principes van... En hier komt Clara toch met veel bazuinen om de hoek kijken. De fuga. Maar niet alleen dus is die compositie geïnspireerd door de fuga. Het gaat ook over fuga. In al hun vormen.
0: Ja, waarover gaat dat dan precies? Want je hebt nu een vorm, dat is de fuga, maar er is ook een verhaal, neem ik
1: aan. Er is ook een personage. Ah. Dat is Ada Fischerova. Dat is een vrouw die de handen van haar vader heeft geërfd. Vader die niet alleen een begenadigd schaker was, maar vooral een uitstekend pianist die op zeker ogenblik in de loop van zijn carrière zijn linkerhand fataal overbelast, ruïneert eigenlijk, aan de drank raakt en zijn gezin verlaat, zijn vrouw en zijn dochter. En dat is dan Ada. Die nog heel jong is wanneer dat gebeurt en die na de dood van vader op latere leeftijd op zoek gaat naar die man. Hè. Ze gaat hem proberen te vinden. Onder andere gaat ze hem proberen te vinden in de 8,5 seconde durende stilte op een plaatopname die hij gemaakt heeft. Tussen de witte mis en de zwarte mis van Scriabin valt er die stilte en zij probeert met het geluid op maximum en met allerlei apparatuur vader te horen ademhalen. En niet alleen ademhalen, op een bepaald moment meent ze ook een geluid dat hij maakt te kunnen identificeren als vader die op zijn tand zuigt. Dat was namelijk een tik van hem gedurende zijn leven. Dus zover gaat het.
0: Ja, maar wat heeft die zoektocht nu met die vorm van een fuga te maken?
1: Wel, zij gaat voortdurend, zoals het gebeurt in een fuga, op jacht gaan naar wat zij achtervolgt, naar wat aan haar ontsnapt. In dit geval vader die haar ontvlucht is, kan je zeggen, tijdens zijn leven, maar die ook na zijn leven zich niet door Ada laat te pakken krijgen. En dat is die eenzame zoektocht die zij voortdurend op heel verschillende manieren onderneemt. Zij holt hem achterna, maar ook postuum blijft die man haar ontglippen. Tragisch genoeg. En dat blijft maar doorgaan op allerlei verschillende manieren. En dat maakt deze roman ook zo knap, vind ik.
0: Ga door.
1: Het feit dat die verschillende fuga-motieven echt vervlochten zitten en alsmaar op, op andere manieren terugkeren in dit boek. Bijvoorbeeld, zo blijkt op zeker ogenblik dat vader niet alleen zijn gezin ontvlucht is op een zeker ogenblik, maar ook tijdens zijn gezinsjaren leed aan dissociatieve fugue. Dat is een syndroom dat in de Vlaamse literatuur een thema vormde in de jaren 90 van de debuutroman van Jean-Pierre Dumoulin, Café La Lune. Jean-Pierre Dumoulin, vader van historicus Jan Dumoulin, de echtgenoot ook van de dichteres Patrice Lassoen, die schreef dat boek en zo heb ik dat zelf leren kennen, dat syndroom. Het syndroom van iemand die in fases bijwijlen ten prooi valt aan doorgedreven identiteitsverlies, ontpersoonlijking. Mensen zijn dat die op zeker ogenblik zich bevinden of belanden op verre plaatsen zonder te weten hoe zij daar terechtgekomen zijn. En daar leed vader ook aan. En kijk, dat is nu weer een fugamotief op zich natuurlijk, maar je kan het dan ook nog eens gaan koppelen aan bijvoorbeeld een legendarische Duitse uitvinder, Johann Nepomuk Meltzel. Dat is iemand die even goed als vader een schaker was, een pianist, een alcoholist en zo verder. En ook in de biografie van zo iemand gaat Ada proberen haar vader terug te vinden. Ook in de biografie van Scriabin bijvoorbeeld. Want die man, pianist, componist, verloor op zeker moment ook de controle over een van zijn handen. En je merkt dus, al die vaderzoektochten spelen zich af op verschillende niveaus. Ook op het amoureuze vlak natuurlijk. Ze gaat relaties aanknopen met muzikanten, waarbij zij tevergeefs haar vader zoekt.
0: Dat is miserie, maar bon.
1: Het is een ernstig boek.
0: Heb je het
1: boek
0: graag gelezen?
1: Wel ja, ik was toch onder de indruk van de doorwrochte structuur van deze roman. Het is een heel rijk boek. Het nodigt echt uit tot ontrafeling. Je zou het kunnen stuk analyseren, vermoed ik. Maar dat is wellicht niet de echte bedoeling. Het is een heel systeem, het is een heel duidelijke structuur. Je kan het vergelijken met een overweldigend muziekstuk, samenspel van noten en woorden. Maar de ziel ontsnapt, ontstijgt, ontvlucht aan dit werk. En dat is het echt geniale. Ja. Ik kan het toch
0: zeg
1: niet
0: vatten. Zeg ons de titel.
1: Systemen van tederheid. Van Marek Sindelke bij Tasmach.
0: Maar dat heb jij goed gedaan. Hij komt naar Buda in Kortrijk.
1: Dat hoorde ik, ja.
0: Ja, dat is heel fijn. Check de data. Dankjewel, Christophe.
1: Dankjewel.
0: En wij gaan zo meteen naar Waregem. Maar eerst gaan wij luisteren naar The Doors.

0: En dat gevoel had ik heel erg toen ik zaterdag in Waregem was. Om naar jou toe te rijden in jouw paviljoen, Yves Maas. Want ja, de hemel zette de sluizen helemaal open. Voor Refuge, je zei het al, dat ze de naam van een nieuwe installatie die je hebt gemaakt. Dat is wel een gigantisch paviljoen. Ik vond het ook heel mooi gedaan. Heb je in samenspraak met iemand gedaan voor de architectuur van dat gebouwtje in het Park Baron Kazier in Waregem?
1: Ja, ik heb de uitnodiging ontvangen van Patrick Ronsen en Bipart. En ik heb dan op mijn beurt Samira Memou uitgenodigd, ontwerpster. En we hebben samen de opdracht gekregen een paviljoen te maken. Ik denk 2 jaar geleden is dat voor het eerst gebeurd bij Bipart in Waregem. En nu zijn wij aan de beurt. Het paviljoen is thematisch gebaseerd eigenlijk een beetje op de fuga waar ik stof over sprak.
0: En over, dit is een thema uit
1: het,
0: de
1: en zeker ook over het concept surveillance, waar dat Lara over sprak. Het combineert twee zaken, een camera obscura binnenin en het gebouw aan zich als een soort toevluchtsoord, een vakantieoord. We hebben concept refuge vanuit verschillende hoeken benaderd. Een plantenrefugium, ecologisch vluchtelingenschap.
0: Ja. Maar dat thema zit al heel lang in jouw werk, Yves.
1: Ja,
0: ik heb thuis zelfs nog een soort van vlies gevonden, waarop het logo staat van jouw recyclable refugee camp. Ja. Daar heb je heel veel dingen rond ontwikkeld. Daar zat natuurlijk ook wel heel veel ironie in en ook de vraag van, ja, hoe ver kan je gaan met politieke kunst te maken? Of kunst die ook letterlijk weer, ik kom bij Lara uit, de wereld wil veranderen?
1: Ja, ik merkte ook iets op bij wat Lara zei, om in de publieke ruimte te werken, hoe moeilijk dat het is. En ik denk, Samira merkte helemaal op het einde op, als het paviljoen bijna openging, zei ze een beetje ironisch tegen de organisator, het is toch wel opmerkelijk dat wij in een publiek park een privéruimte hebben mogen bouwen. Het is een heel donker besloten ruimte die
0: het is natuurlijk
1: aan de ene
0: ook
1: kant
0: een camera obscura, dus als het niet duister is, dan werkt het niet. Hè?
1: Ja, ja, je kan observeren, maar je kan binnen ook heb je een volledige privé donkere kamer. Ja.
0: In dat gigantische paviljoen te Waregem zit dus een klein gaatje. Ja, ik vind het altijd zo grappig dat je zoiets groots maakt om dan een heel klein gaatje door te buwen om een camera obscura uit te maken. En ja, ik ben ook altijd zo verbaasd dat het dan werkt. Zo idioot. Wie heeft voor het eerst doorgehad dat als je licht laat vallen door een heel klein gaatje in een verduisterde ruimte, dat je dan de wereld rondom gewoon op zijn kop ziet, Yves? Is dat onderzocht?
1: Ja, dat is gekend. Dus de eerste beschrijvingen daarvan zijn van een Chinees filosoof, de 4e eeuw voor Christus, die dat toevallig opgemerkt heeft in een grot. Dus een kleine opening in een donkere grot, waardoor een projectie van de buitenwereld zichtbaar werd binnenin. Aristoteles heeft dat beschreven, dat hij naar een eclips zat te kijken, zoals we onlangs hebben gezien.
0: Ik hoop dat hij een brilletje had.
1: Nee, hij kon dat bekijken door de bladeren van een boom. En hij zag daar niet één eclips, maar hij zag er honderden. Omdat die net die aperture gaven, waardoor dat die eclips te bekijken was zonder rechtstreeks te kijken. En eigenlijk pas in de 15e, 16e eeuw is dat tot een grotere ontwikkeling gekomen, dat er daar in de aristocratie grote paviljoenen op hun domeinen geplaatst werden om het fenomeen eigenlijk zichtbaar te maken. Dat is eigenlijk een heel mooie trope in de architectuurgeschiedenis geworden, waardoor dat iedereen natuurlijk naar het fenomeen aan zich keek en eigenlijk niet kon zien wat er zich afspeelde in die architecturale ontwikkeling. Nee. Dat is voor het eerst een paviljoen dat geen enkele voorwaarde had. Gewoon een donkere kamer. Dus daar werd heel veel mee geëxperimenteerd. Dat waren heel interessante dingen die daar gebouwd zijn geweest.
0: Mm-hmm, ja.
1: En dat ging zo ver dat dus die mensen binnen zaten te kijken naar een soort pre-cinema die zich buiten afspeelde. Daar werden jachttaferelen opgevoerd. Daar werden toneelstukken voor gespeeld en dan keken ze dat binnen, ondersteboven.
0: Misschien al een idee voor jou. Later, Lara, ons theater ondersteboven spelen. Dat lijkt me wel tof. Maar ook een van de thema's die je al lang aanhaalt, ook jouw praktijk heeft, dat is eigenlijk de relatie tussen fotografie en architectuur. En daarmee zitten we, ja, met die camera obscura. Dat is een schot in de roos, want je maakt architectuur om fotografie te kunnen bedrijven, om dat te kunnen zien. Maar ik verwijs ook even naar de tentoonstelling die je hebt gemaakt en ook een mooi boek over hebt gemaakt. Je hebt een totale fascinatie voor wereldtentoonstellingen. En ik had zo het idee, in Waregem komen zo'n aantal dingen samen terug. Leg dat eens uit, die link, voor de mens die nu aan het luisteren is. Want ik vond het is echt ongelooflijk boeiend. Ik had daar eigenlijk niet bij stilgestaan.
1: Wel, ik heb een onderzoek gedaan aan het CASC in Gent, een doctoraatsonderzoek, waarbij ik eigenlijk vertrokken ben van de relatie architectuur en fotografie, waarbij het camera obscura als een beginpunt is. Camera obscura, het woord zelf zegt het al, we gebruiken het voor het camera, voor het fototoestel te benoemen, maar het is eigenlijk gewoon het Italiaans woord voor kamer, donkere kamer. Dus ons fototoestel is een verkleining van dat camera obscura paviljoen. Maar dat gaat heel mooi verder doorheen anderhalve eeuw dat zich ontwikkelt naar paviljoenen die gebouwd werden, tijdelijke architectuur die gebouwd werd puur omdat het de mogelijkheid bestond om het te fotograferen. Dus de eerste wereldtentoonstelling in 1851 in Londen is volgens mijn theorie een fotostudio, helemaal van glas gebouwd.
0: Dus Crystal Palace is eigenlijk gebouwd omdat de fotografie bestond?
1: Dat is mijn theorie in die zin dat de wereldtentoonstellingen ontstaan zijn op het moment, 10 jaar na de uitvinding van het medium, om eigenlijk de mogelijkheid te verschaffen om tijdelijke architectuur te documenteren. En zo is er eigenlijk een hele geschiedenis ontstaan aan tijdelijke architectuur die daarvoor er niet was. Dus die is enkel verklaarbaar door de uitvinding van het medium fotografie. Mm-hmm. En je ziet dat heel mooi ontwikkelen later in de wereldtentoonstelling in Philadelphia 1876... zijn er daar fotoproductielabo's van honderden en honderden mensen die aan de lopende band tentoonstellingsgezichten aan het opnemen zijn, om die te verspreiden over heel de wereld als een soort pre-propaganda. Dat ontwikkelt zich heel mooi naar paviljoenen die photographic content hebben en daarop een ontwerp uitgevoerd. Bijvoorbeeld door Lissitzky hebben Bayer en Deutsch Teichen.
0: En Lissitzky, dat is de Rus.
1: Ja. Ja. Die dat eigenlijk omkeren en die zeggen van, we gaan nu fotografie als een staketselbouw, als een display strategy gebruiken. En daar zijn hele mooie dingen in gebeurd. Ook op Expo 58, onze wereldtentoonstelling in Brussel. Dat het Amerikaans paviljoen echt een klein buitenpaviljoentje had dat helemaal ontworpen was op de fotografie die zich binnenin afspeelde. En voor mij is dat iets dat mij altijd geboeid heeft, omdat ik ben een beeldhouwer van de opleiding. Ik maak installaties, maar ik heb ook altijd fotografie beoefend. En die twee ontmoeten elkaar. Af en toe raken elkaar zijdelings aan, maar nu denk ik dat die echt aan het samensmelten zijn in mijn recente project.
0: Maar ook
1: project.
0: Als je maakt foto's en stelt die soms op een heel klassieke manier tentoon, prachtig houten kader. Maar ik herinner mij ook foto's van jou die er eigenlijk uitziet bijna als een glooiende sculptuur. Dus ook daarin zit die fascinatie voor de vorm. Waarom zou je eigenlijk Waarom moet een foto altijd plat aan de muur hangen? Dat is eigenlijk de vraag. Ik kan er ook allerlei andere dingen mee gaan doen. Dat is ook display.
1: Ja, vanzelfsprekend. Ik denk dat ik nu heel veel kleine paviljoentjes gebouwd heb die gediend hebben als een soort fototoestel, als een pinhole camera. Ik heb bijvoorbeeld gebruik gemaakt van de kartonnen driehoeken, driehoekvormige shelters voor daklozen, voor vluchtelingen hier in Brussel. Mm. Die dan ook een driehoekige foto-opname tot resultaat had. In dit paviljoen blijft de fotografie nog afwezig. Die is enkel in een concept aanwezig, als een projectie. Die kan steeds vastgelegd worden. Ik denk dat daar die synergie tot de uitvinding van fotografie geleid hebben, op een bepaald moment. Maar dat is ook niet alles, denk ik. Die fotografie zit daar ergens in, maar het heeft in der tijd geleid tot een heel interessante, een heel interessant traject in de architectuur. Dat er een vrijheid was om paviljoentjes te bouwen die alle vormen konden aannemen. Ze moesten niks doen, ze moesten alleen maar donker zijn en een klein gaatje hebben.
0: Ja. En de meest fantastische architectuur is gecreëerd in het kader van al die wereldtentoonstellingen.
1: Ja, maar dat heeft mij ook een beetje de vrijheid gegeven om iets te maken wat ik en Samira heel veel zin in hadden. We hebben naar Oekraïense bunkers zitten kijken die een observatiepunt hebben van voor een schietgat, een kijkgat. En van achter eigenlijk een soort rooster, een drone net dat er achter hangt. En dit paviljoen is op net dezelfde manier gemaakt.
0: Mm-hmm, ja.
1: Met aan de voorkant een klein gaatje, van achter een stalen rooster en een poort die open kan om weg te vluchten.
0: Ja.
1: We hebben naar een studie, een MIT-studie gekeken van studenten van MIT die naar Jordanië gegaan zijn, daar een vluchtelingenkamp bestudeerd hebben en daar oefeningen met die vluchtelingen gemaakt hebben om opsmuk te voorzien aan hun vrij rigide UN-structuur. En daaruit bleek dat die noodzaak om aan verwondering, aan inspiratie, aan hoop zo groot was dat die kunst daar eigenlijk noodzakelijk was.
0: Mm-hmm.
1: En we zijn ook met een aantal van die elementjes aan de slag gegaan hoe dat die mensen dingen bouwden om hun tentje toch huiselijk te maken.
0: Mm.
1: En dat zijn allemaal kleine dingetjes die in dat paviljoen gekropen zijn. Ik las een artikel in de krant hoe dat de Oekraïense filharmonie maar blijft doorspelen in de subatomische tunnels in Kiev. Ondanks het feit dat ze een aantal partituren hebben moeten herschrijven omdat er een aantal van hun spelers overleden waren. En ze konden geen vervangers vinden. En ik denk die hoop en die doorzetting, dat we dat ergens daarin hebben proberen kanaliseren, die camera obscura samen te brengen met de tropen van de refuge. En ik denk die camera obscura belichaamt daarin het ding dat je... Dat heeft ons niet nodig. Hè. Dat heeft de mensheid niet nodig. Dat bestond al heel lang voor ons en dat zal ons heel lang overleven. En het kost ook niks om het te hebben. Dus die verwondering is vanzelfsprekend eenvoudig en mooi.
0: Morgen is de schooldag. Mocht u nog uw kinderen willen amuseren, ja, neem wat kartonnen dozen uit de kelder, boor daar een gaatje in. En dolle pret, gegarandeerd. Zeg, Yves, de komende weken, want dat paviljoen staat daar een dikke maand, ga je dat de hele tijd uploaden met allerlei activiteiten?
1: Ja, ik heb de kans gekregen om een aantal gasten uit te nodigen om enkele events te organiseren. Imge Osbielge toonde een animatiefilm afgelopen weekend. BBSEC komt aanstaande zaterdag plaatjes draaien onder de noemer Emergency Radio with BBSEC. Playfield is een jong theatergezelschap, komt een voorstelling brengen. Ruben Machtelings komt spelen met Niels Uckland en Thomas Goubon. En een van de mooiste dingen persoonlijk vind ik Artist at Risk. Dat is een organisatie uit Finland die kunstenaars visa probeert te verschaffen en een kunstenaarsresidentie probeert te verschaffen om hun werk verder te zetten.
0: Dat is de echte betekenis van Refuge, denk ik dan. Dankjewel, Yves Maas. Veel plezier in Waregem met morgen Waregem-koersen. Ja, het ging al vol VIP-panelen en zo. Ja. Moest zo lachen.
1: Het is een belevenis.
0: Ja, dat zal ongetwijfeld. Excuseer. Ja, ik zeg er nog even bij. Dankjewel, Christophe ook. Dankjewel, Lara, Staal en Yves. En ik zeg er nog even bij. Het is een leuke dag op Clara vandaag. Onze collega's van Music Matters hebben hier staan zingen en muziek maken in het studio. Je kan nog tot vanavond op VRT Max terecht als je een Start to Classic abonnement wil winnen bij Bozar. Meespelen op VRT Max. En morgen is het aan Nikki, die is ook terug. Het was echt een heel prettige dag vandaag. En zij zal morgen onder meer praten met Dina Koorman. Dat is dan natuurlijk de kerstverse directeur van het theaterfestival dat deze week zal beginnen. En ja, wat vandaag betreft, nog veel plezier met Clara. Nog even Ruben Machtelings. Ik zeg er ook nog even bij, straks Django. En dan bij Lies in Clara Jazz. Ook nog eens een concert van het Chris Potter Trio. Wat mij betreft, tot later.

0: is 6 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Sophie van der Dookt. Het was deze zomer nog een halve graad warmer dan bij het vorige record. 3 hoge magistraten moeten voor de rechter komen voor examenfraude. En wie nog een klein bedrag heeft staan op een ongebruikte bankrekening, moet het er vandaag nog afhalen. Het weer van de voorbije zomermaanden heeft op verschillende vlakken records gebroken. Het KMI is nog de laatste gegevens voor augustus aan het verzamelen, maar het is nu al duidelijk dat de temperatuur uitzonderlijk was, zegt weerman Bram Verbruggen.
1: Het was de warmste ooit, met een gemiddelde temperatuur die uitkomt rond de 20,3 graden. En dat is maar liefst een halve graad warmer dan het vorige record uit 2018. We hadden ook 3 nationale hittegolven, 7 dagrecords, 7 nachtrecords. En we telden maar liefst 8 tropische nachten. Dat zijn nachten met een minimumtemperatuur boven de 20 graden. En ook dat is een absoluut record.
0: En bovenop die hoge temperaturen was er de voorbije maand ook meer zon en minder regen dan normaal.
1: Met de zon vandaag erbij gaan we wellicht een nieuw record hebben. En ondanks de regen van de laatste 2 weken was de zomer vooral erg droog. Er vielen tot en met gisteren 181 liter in Ukkel en normaal is dat 234 liter.
0: 3 magistraten zullen zelf voor de rechter moeten komen voor de fraude bij het examen om rechter of procureur te worden. Dat heeft de Kamer van Inbeschuldigingsstelling beslist. Het zijn 3 hoge magistraten, zegt collega Filip Heijmans.
2: Ja, 1 van de 3 was advocaat-generaal in Gent. Dat is 1 van de hoogste magistraten van Oost- en West-Vlaanderen. En hij zat ook in de organisatie van dat examen. En hij had de vragen vooraf doorgespeeld aan de 2 anderen. De ene was de baas van de afdeling van het parket in Brugge, de andere van de afdeling in Ieper. En zij hebben de vragen dan weer doorgespeeld aan hun kinderen die aan het examen zouden deelnemen. Ook andere kandidaten zouden trouwens vragen hebben gekregen. Die 3 magistraten zijn intussen ontslagen door justitie, net als enkele anderen. Maar er is ook een gerechtelijk onderzoek gestart en daaruit blijken nu voldoende aanwijzingen dat ze zich schuldig zouden hebben gemaakt aan belangenvermenging en aan schending van het beroepsgeheim. En daarvoor zullen ze nu voor het Hof van Beroep moeten komen, wat toch heel uitzonderlijk is. Ze kunnen daarvoor maximaal 5 jaar gevangenis krijgen.
0: In Eupen, de hoofdstad van de Duitsstalige gemeenschap, heeft een agent gisteren een man van 42 doodgeschoten. De politie was opgeroepen naar een park waar een zware vechtpartij ontstaan was. Tussen een Russisch-Oekraïnse familie en een Turks-Koerdische familie. Robin Emons van de Duitsstalige publieke omroep BRF vertelt wat er gebeurd is.
3: Een van de 2 groepen vierde daar een verjaardag. De kinderen van beide groepen die kenden elkaar van school en waren samen aan het spelen. Op een bepaald moment ontstond er een ruzie tussen de kinderen. Vervolgens raakten ook de ouders bij het conflict betrokken en liep de situatie verder uit de hand. Volgens het parket zou een man uit de Koerdisch-Turkse groep met een mes in de hand op de andere groep zijn afgestapt. Daarop heeft een politieagent 2 schotten gelost. De 42-jarige man overleed later aan zijn verwondingen.
0: Het comité P zal onderzoeken of de agent juist gehandeld heeft. En er loopt ook een onderzoek naar de vechtpartij en de mesaanval. Wie nog een bedrag tot €250 heeft staan op een bankrekening die niet meer gebruikt wordt, moet dat geld er ten laatste vanavond afhalen. Anders komt het vanaf morgen in de staatskas terecht. Steven Rombout, wie moet er zich aangesproken voelen?
4: Mensen die nog ergens een slapende rekening hebben, dat is een rekening waarop banken 5 jaar lang geen enkele activiteit zien. Er is bijvoorbeeld 5 jaar lang geen overschrijving gebeurd of er is niet op de website of de app ingelogd. Als de bank de eigenaar niet kan opsporen of bereiken, moet ze dat geld overmaken aan een kas van de overheid. Tot voor kort bleef het geld daar 30 jaar lang wachten op de eigenaar, maar de regering De Wever heeft beslist om die termijn in te korten tot 5 jaar. En voor bedragen onder de €250 geldt er geen verjaringstermijn meer. Wie dus een ongebruikte rekening heeft met minder dan €250 erop, is dat geld morgen kwijt. Op myminfin.be kan je onder het slapende tegoeden nagaan of je slapend geld hebt of niet.
0: Dankjewel, Steven. Morgen veranderen de regels voor de autokeuring in Vlaanderen. Het komt erop neer dat de meeste mensen minder vaak naar de keuring zullen moeten. Trui de Marais zet de belangrijkste wijzigingen op een rij.
5: Chauffeurs van personenwagens, landbouw- en kermisvoertuigen zullen het niet erg vinden dat hun keuringsbewijs vanaf nu voor 2 jaar zal gelden en dat ze niet jaarlijks naar de keuring moeten gaan. Autobussen, taxis en ziekenwagens zullen jaarlijks in plaats van halfjaarlijks gekeurd worden. Een aparte keuring voor wie een trekhaak monteert is ook niet langer nodig. En wie een rode kaart krijgt omdat er een groot gebrek is vastgesteld, zal 2 maanden krijgen in plaats van nu 15 dagen om de herstelling te laten doen en opnieuw naar de keuring te gaan. Volgend jaar komt er nog een belangrijke vernieuwing. Dan verdwijnt de verplichte tweedehandskeuring als het tweedehandsvoertuig in België wordt aangekocht.
0: Er zijn nu al meer dan 950 doden geteld na de grote overstromingen in het grensgebied tussen Nepal en Tibet. Het aantal vermisten is bijgesteld naar zo'n 4.500. Vanmorgen waren dat er nog bijna 5.000. De zoekacties zijn nog altijd aan de gang. In Nepal zijn die gericht op honderden arbeiders. Zij zouden vastzitten in tunnels waar ze aan het werk waren op het moment van de overstromingen. Reddingsteams proberen met graafmachines in de tunnels te raken en er wordt ook lucht ingepompt, zodat de arbeiders, als ze nog leven, genoeg zuurstof zouden hebben. Sport. Lionel Messi stopt bij de Argentijnse nationale voetbalploeg. Van de zomer greep hij met Argentinië nog net naast een tweede wereldtitel. Jonathan met de penning. Het is geen grote verrassing dat hij stopt als international?
6: Niet echt, want je kijkt eerst naar zijn leeftijd. Messi is dus bijna 40. Heeft ook echt alles bereikt. Had na veel mislukte pogingen ook al een wereldtitel gewonnen in 2022. Maar wilde dat deze zomer op het WK in Noord-Amerika nog eens herhalen. De achtvoudige gouden balwinnaar kwam ook nog eens heel dichtbij. Begeleidde zijn Argentinië bijna op zijn eentje naar de finale. Met 8 goals en 4 assists. Maar in die finale was Spanje, zijn andere thuisland, te sterk. Messi maakte zijn debuut in 2005, 21 jaar geleden. En klokt nu af op 207 caps en 125 goals.
0: Bedankt, Jonathan. Vanavond meestal droog, vannacht kans op enkele buien bij minima rond 15 graden. Morgen wolken en opklaringen. Na de middag wordt het dan zonniger en halen we tot 22 graden. De rest van de week zon en wolken met af en toe een druppel regen. Dit nieuws begon met de KMI-cijfers van de voorbije zomermaanden. Met gemiddeld 20,2 graden was het nog een halve graad warmer dan het vorige record in 2018. Meer in de app van VRT Nieuws.
7: Clara, blijf verwonderd. Django met Tine de Donder.
8: Heel goeie avond. En ook op mijn beurt wil ik u graag verwelkomen in een nieuw seizoen van Django. Wij gaan door met de vertrouwde formule. Ilia Lisser die zorgt voor een fijne muziekmix en ik mag die aan elkaar praten. En voor vandaag koos Ilia voor het trio rond jazzklarinetist Kenny Davern. Altijd goed. Welkom bij Django.

jazzpianist, voor 2 dagen opnames in 1961. Het was de eerste en enige keer dat die twee ooit samen in de studio stonden. En Ellington mocht beginnen in dit nummer.

Duke Ellington bij Louis Armstrong en zijn All-Star Band in The Mooch. Dat is een nummer dat Ellington 30 jaar eerder schreef in 1928. Vandaag zijn we 31 augustus, dat is de laatste dag van de zomervakantie. En ik heb hier Brigitte Bardot die terugblikt op haar zomer. We hebben mooie reizen gemaakt, veel stranden gezien, ook stormen meegemaakt. En laat het nu maar regenen, want vanavond blijf ik hier, dicht bij jou.

Een en al nostalgie. Brigitte Bardot met À la fin d'été. Dobrinka Tabakova, dat is een Engelse componist met Bulgaarse roots. Niet zo'n bekende naam, maar de volgende muzikanten die hebben een heel album opgenomen met haar muziek. Maxim Rizanov, een altviolist, en Kim Dassol, een pianist. Zij spelen hier Tabakova haar suite in jazz-style.

Maxim Rizanov op altviool en Kim Dasol aan de piano in muziek van Dobrinka Tabakova. Wij zijn hier bij Clara vandaag begonnen met een grote weggeefactie. U kan de komende 2 weken hier elke dag een gratis cultuurabonnement winnen. Dat zijn gigantisch veel tickets in totaal, allemaal voor het komende cultuurseizoen. Vandaag geven wij een abonnement weg voor Bozar, voor hun concertreeks Start to Classic. Als u wil meedoen, dan kan dat via VRT Max. Daar kiest u Clara, dan klikken op Doe mee en daar kan u zich kandidaat stellen. Heel veel succes gewenst.

Het Belgische trio Aires Extemporae in twee stukken uit hun nieuwe album Erbarme Dich. Allemaal transcripties van stukken van Johann Sebastian Bach. Wij gaan dan verder met een sopraan, Claire Le Filiatre. Zij zingt een air de cour, een lied van aan het hof, het 16e eeuwse hof in Frankrijk. Met de titel Bien qu'un cruel martyr van Pierre Guédron. Een lied over de liefde die zoveel leed veroorzaakt, maar toch... oh, zo mooi is.

sopraan Claire Le Filiatre met de poëm Harmonique onder leiding van Vincent Dumestre. En dan Arabische muziek van en met oudspeler Nasser Ouari. Hij schreef dit stuk met de titel Sonbati. Dat is Arabisch voor Mijn stem is gebleven.

Nasser Ouari op oud en Jean-Philippe Collard-Neven aan de piano. En wij blijven dan in de pianosfeer, van een duo naar een trio, met een frisse live opname uit Engeland. Pianist Alex Bryson samen met Jeremy Brown op contrabas en Matt Fishwick op drums. Zij namen in september 2023 een reeks concerten op in een piepklein zaaltje aan een muziekwinkel van een goede vriend van die pianist Alex Bryson. Die vriend heet Mike en dus heet de plaat die ze daar maakte Live at Mike's. Dit is een fragment van toen.

Een applaus voor de Britse pianist Alex Bryson met zijn trio. En dit zijn dan nog... Oh, het applaus gaat nog even door. Gabriele Mirabassi met onder andere Patrick Vaillant en Michel Godard. Tot aan het nieuws van 7 uur. Tot zo!

0: Het is 7 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Sophie van der Dokt. Drie magistraten zullen zelf voor de rechter moeten komen voor de fraude bij het examen om rechter of procureur te worden. Dat heeft de Kamer van Inbeschuldigingstelling beslist. Het zijn drie hoge magistraten, zegt collega Filip Heijmans.
1: Een van de drie was advocaat-generaal in Gent. Dat is een van de hoogste magistraten van Oost- en West-Vlaanderen. En hij zat ook in de organisatie van dat examen. En hij had de vragen vooraf doorgespeeld aan de twee anderen. De ene was de baas van de afdeling van het parket in Brugge, de andere van de afdeling in Ieper. En zij hebben de vragen dan weer doorgespeeld aan hun kinderen die aan het examen zouden deelnemen. Ook andere kandidaten zouden trouwens vragen hebben gekregen. Die drie magistraten zijn intussen ontslagen door justitie, net als enkele anderen. Maar er is ook een gerechtelijk onderzoek gestart. En daaruit blijken nu voldoende aanwijzingen dat ze zich schuldig zouden hebben gemaakt aan belangenvermenging en aan schending van het beroepsgeheim. En daarvoor zullen ze nu voor het Hof van Beroep moeten komen, wat toch heel uitzonderlijk is. Ze kunnen daarvoor maximaal 5 jaar gevangen. Krijgen.
0: Wie nog een bedrag tot €250 heeft staan op een bankrekening die niet meer gebruikt wordt, moet dat geld er ten laatste vanavond afhalen. Anders wordt het geld morgen automatisch naar de overheid doorgestort. Het gaat over slapende rekeningen en Steven Rombout vertelt wat we daaronder moeten verstaan.
2: Slapend geld is geld op rekeningen waarop banken 5 jaar lang geen enkele activiteit zien, bijvoorbeeld geen enkele overschrijving. Als de bank de eigenaar niet kan opsporen, dan gaat het geld naar de overheid. Tot voor kort bleef het geld daar 30 jaar wachten op de eigenaar, maar de regering De Wever heeft beslist om die termijn in te korten tot 5 jaar. En voor bedragen onder de €250 geldt er geen verjaringstermijn meer. Wie dus op een ongebruikte rekening minder dan €250 heeft staan, is dat geld morgen kwijt.
0: Op de website myminfin.be kan je onder slapende tegoeden controleren of je nog zo'n rekening hebt. In Noorwegen mag Marius Borg Huibu de begrafenis bijwonen van koning Harald, zijn stiefgrootvader. Huibu is de veroordeelde zoon van de nieuwe Noorse koningin Mette Marit. Hij kreeg toestemming van de politie om naar de begrafenis te gaan met zijn enkelband aan. Marius Huibu kreeg in juni 4 jaar cel voor onder meer 2 verkrachtingen. En die straf zit hij voorlopig thuis uit. Morgen kan het publiek afscheid nemen van koning Harald. Hij was 89 en stierf vorige vrijdag. Zijn begrafenis is volgende week woensdag. Het dodental na de overstromingen op de grens van Nepal en Tibet is opgelopen tot meer dan 950. Het aantal vermisten is dan weer bijgesteld naar zo'n 4500. Vanmorgen waren dat er nog bijna 5000. De zoekacties zijn nog altijd aan de gang. In Nepal zijn die gericht op honderden arbeiders. Zij zouden vastzitten in tunnels waar ze aan het werk waren op het moment van de overstromingen. Reddingsteams proberen met graafmachines in de tunnels te raken en er wordt ook lucht ingepompt, zodat de arbeiders, als ze nog leven, genoeg zuurstof hebben. Sport: Lionel Messi stopt bij de Argentijnse nationale ploeg. Het was een beslissing die pijn deed en nog altijd doet, maar ik voel dat het tijd is, schreef hij op Instagram. Messi is nu 39 en hij begon bij de nationale ploeg in 2005. 4 jaar geleden won hij het WK met Argentinië en deze zomer verloor hij de WK-finale tegen Spanje. Messi scoorde 125 keer in 207 wedstrijden met Argentinië. Hij speelt nu alleen nog voor zijn Amerikaanse club Inter Miami. Vanavond meestal droog, vannacht kans op enkele buien bij minima rond 15 graden. Morgen wolk en opklaringen en na de middag wordt het dan zonniger en halen we tot 22 graden. De rest van de week zon en wolken met af en toe wat regen. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Clara, blijf verwonderd. Django, met Tine de Donder.
4: Goedenavond en welkom terug. Wij gaan hier meteen verder met een nieuwe opname van de opera Der Freischütz van Karel Maria von Weber. Een bijzondere opname, want het is een bewerking tot harmoniemuziek. Dat was populair in de 19e eeuw. Zo kon die klassieke operamuziek ook gewoon buiten dat operahuis gespeeld worden. Op kermissen bijvoorbeeld, in parken en in cafés. En zo konden veel meer mensen daarvan genieten.

Het Wolf Ensemble onder leiding van klarinettist Jean-Philippe Poncin. En dan een hoornist in de spotlight. Martin Owen, die speelt hier een deel van Ruth Gibbs, haar hoornconcerto.

Ritmico uit een orkestwerk van Ruth Gibbs. En dan nog meer orkestwerk, en welke? Ik heb hier een soort orkestrale medley van de bekendste melodieën uit de opera Porgy and Bess van George Gershwin. Met natuurlijk ook Summertime, daar gaat u wel even op moeten wachten, want we gaan beginnen met deze imposante ouverture. Zet u schrap.

Symfonisch Orkest van Göteborg onder leiding van Barbara Hannigan in een symphonic picture van Porgy and Bess van George Gershwin. En dan vibrafonist Teddy Charles. Hij speelt hier met zijn band The Standard You Go To My Head.

Nancy Wilson bij pianist George Shearing en zijn quintet in The Things We Did Last Summer. En dan een stukje Django Reinhardt in deze Django. Daar ben ik altijd blij mee. Het is een atypisch stuk van hem, Nuage. Geschreven tijdens de Tweede Wereldoorlog en het groeide toen uit tot het officieuze volkslied van Frankrijk nadat de Duitse bezetter La Marseillaise verboden had. De Fransen putten hoop uit deze onverslijdbare melodie.

0: Django Reinhardt, het genie op de gitaar. Met onder andere Maurice Vandée aan de piano en Pierre Michelot op contrabas. En ze speelde natuurlijk Nuage. Dat sluit mooi aan bij João Gilberto. Dit is een opname van op het Umbrië Jazz Festival van 1996.
1: Olha o jeito nas cadeiras que ela sabe dar. Olha só o rebeliche que ela sabe dar. Olha o jeito nas cadeiras que ela sabe dar. Olha só o rebeliche que ela sabe dar.

João Gilberto in een Bossa Nova klassieker, Ishua Ki Uke E, wat vrij vertaald iets betekent zoals, wat is dat hier allemaal? En wat het volgende is, dat leidt geen twijfel. Dat zijn namelijk twee luiten, Bernard Hofstetter en Dolores Costoyas. Zij spelen samen een luitconcerto van Sylvius Leopold Weiss.

Luid muziek van Sylvius Leopold Weiss door Bernard Hofstutter en Dolores Costoyas. En dan klassieke muziek, maar anders. Sopraan Nora Fisher en gitarist Marnix Dorrestein die namen in 2018 een album op Hush voor Deutsche Grammophon. Nora Fisher die zingt 17e-eeuwse liederen van Purcell, Monteverdi, Dowland of dit. Het is iets van Alessandro Scarlatti. Met daarbij alleen maar die elektrische gitaar van Marnix Dorrestein.

Nora Fischer met Marnix Dorrestein in een arrangement van een lied van Alessandro Scarlatti. Straks in Clara in Concert Jazz krijgt u een VRT-opname van Jazz Middelheim van dit jaar. Met op het podium Chris Potter en zijn trio. Dat is met Matt Brewer op contrabas en Kendrick Scott op drums. Daarom nu al eens diezelfde Chris Potter.

Chris Futter met John Petitucci op contrabas, Brian Blade aan de drums en Brad Meldau aan de piano. En ze speelden een stuk van Futter, zijn aria voor Anna. En dan heb ik er nog eentje, dat is een trio. Sonny Clark, Paul Chambers en Philly Joe Jones in Softly as in a Morning Sunrise. En daarna, na 8 uur, is het hier de beurt aan Lies Steppen. Ik wens u nog een mooie avond en graag tot morgen, 6 uur. Bye bye.

0: Het is 8 uur. Goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schaprechts. In Brussel hebben de lokale en federale politiediensten afgelopen vrijdag samen een grootschalige controleactie uitgevoerd op de zogenaamde hotspots van drugs en wapens. Voor het eerst namen ook militairen deel aan de actie, in totaal zowat 600 mensen. Alles samen zijn zowat 1000 mensen op het terrein gecontroleerd, en ook 300 voertuigen en 20 handelszaken. 60 mensen zijn opgepakt, zegt Anne Berger van de federale politie.
1: Er zijn voornamelijk gebruikershoeveelheden drugs gevonden, onder andere cannabis, cocaïne, ja, alle soorten drugs, maar in gebruikershoeveelheden. Er zijn onder andere ook meer dan 62.000 sigaretten gevonden. Iemand die bij had, dat zijn sigaretten die dan op de zwarte markt verkocht worden, of misschien ook namaak-sigaretten, moet nog verder onderzocht worden. En voor de rest zijn er een heel aantal voertuigen in beslag genomen, 6 voertuigen toch in totaal, meer dan 9.000 euro cash in beslag genomen, en ook 11 wapens, voornamelijk messen dan.
0: In de Hoge Venen is er vanmiddag een grote opflakkering van het vuur geweest door de stevige wind. De brandweer is opnieuw moeten uitrukken en kon het vuur indammen. Dankzij het regenweer bleven de effecten van de wind al bij al beperkt, maar de regen en wind bemoeilijken wel het werk van de blushelikopter. Vandaag waren er zowat 70 hulpverleners op het terrein actief en die zullen ook de komende dagen nog blijven daar. Transportbedrijf Essers uit Genk moet het achterstallig loon betalen van een Roemeense vrachtwagenchauffeur. Dat heeft het Hof van Cassatie beslist. De man werkte vanuit België, maar kreeg een Roemeens contract en verdiende per maand amper 200 euro. De uitspraak na een procedureslag van 11 jaar is ook belangrijk voor andere chauffeurs, zegt advocaat Jan Budes.
2: Een belangrijke stap om eindelijk die schadevergoeding te krijgen, maar ook als een precedent, als een uitspraak die ook geldt voor alle andere chauffeurs die in dergelijke situatie zitten, dat ze hier hoop uit kunnen putten en dat ze ook hun rechten kunnen opeisen als hen onrecht wordt uitgedaan, als zij niet correct betaald worden.
0: In Gaza-stad zijn 5 Palestijnen gedood bij Israëlische luchtaanvallen. Een van de aanvallen vond plaats vlakbij het stadspark. Daar leven tientallen families die door het aanhoudende geweld ontheemd zijn. Sinds oktober vorig jaar is er op papier een staakt het vuren van kracht in Gaza, maar in de praktijk zijn de Israëlische luchtaanvallen nooit opgehouden. Volgens cijfers van het ministerie van Volksgezondheid in Gaza zijn sindsdien al ruim 1300 Palestijnen gedood in het gebied. Het weer vanavond droger met opklaringen aan zee, rukwinden. Vannacht enkele buien vanaf het westen en tot 16 graden. Na het ochtendgrijs krijgen we wolken en opklaringen. Na de middag morgen meer zon en tot 22 graden. Meer op vrtnieuws.be.
3: Clara, blijf verwonderd. Clara in concert met Lies Steppen. Welkom, ik heb een concert van op Jazz Middelheim voor u vanavond. Dat was de aanloop naar de zomer en het festivalseizoen, zou je kunnen zeggen. Jazz Middelheim is dus terug en ging opnieuw door in Park den Brand in Antwerpen tijdens het Pinksterweekend. Ik heb een concert voor u dat Chris Potter daar speelde op 25 mei. Het Chris Potter trio met Chris Potter op tenorsax en basklarinet, Matt Brewer op contrabas en Kendrick Scott op drums. Heel mooi om een van de meest toonaangevende saxofonisten in de jazz daar te mogen ontmoeten. Er hangt een soort van kwaliteitslabel rond die man. Wat hij ook doet als leider of als sideman, het zit eigenlijk altijd op topniveau. Zijn techniek en zijn muzikale kennis, ja, daar zal het niet aan liggen. Dat is toch iets dat hem maakt tot een van de meest invloedrijke spelers van zijn generatie. En andere goede muzikanten spelen ook heel graag met hem samen. Hij groeide op in South Carolina. Hij begon al jong professioneel te spelen. Op zijn 18e verhuisde hij dan naar New York. Daar moest het gaan gebeuren. En hij viel al gauw op in de scene, onder andere met trompetist Red Rodney. In de jaren 90 speelde hij jarenlang in de band van Dave Holland. En hij werkte met grote namen als Herbie Hancock en Pat Metheny. Maar intussen leidt hij al jaren zijn eigen projecten en is hij uitgegroeid tot een vaste waarde in de jazz. Hij kwam met zijn trio naar Jazz Middelheim en ze waren op tournee op dat moment. Daarom konden ze passeren, maar het was dus een plan om na dat concert, om na die tournee, om daarna, als ze goed ingespeeld en gerodeerd waren, om daarna samen de studio in te duiken. Hij wil altijd weer een stap verder proberen te geraken, zegt hij. Communiceren op je eigen voorwaarden en zoveel mogelijk geven van wat je echt gelooft in plaats van te spelen wat vorige keer werkte. En als iedereen zich met focus vastbijt, dan voelt het alsof de muziek een eigen leven gaat leiden en groter wordt dan ieder van ons. Hij speelt dus met bassist Matt Brewer en drummer Kendrick Scott zometeen, maar luister vooral ook naar het bijzondere moment wanneer Potter zijn sax even neerlegt en plaatsneemt achter de piano.

0: Thank you. Thank you so much. Matt Brewer on the bass. Matt Brewer. Kendrick Scott on the drums. My name is Chris Potter. I want to thank you so much for coming out, enjoying the festival. Thank you so much.
1: Chris Potter Trio live op Jazz Middelheim vanuit Park den Brand in Antwerpen tijdens de afgelopen editie van Jazz Middelheim. We gaan naar het mekka van de jazz, naar New York. Deze opnames werden gemaakt in de Smoke Jazz Club, die ligt aan Broadway. En dit was een verjaardagsfeest. Het is mooi hoe muzikanten op hoge leeftijd hun verjaardag ook altijd op podium vieren. Hoe fantastisch moet het ook niet zijn om dat te kunnen doen. En ook dus deze Al Foster, hij was al een senior elder hier. Hij vierde toen zijn 82e trip rond de zon. Hij is in mei vorig jaar, mei 25, overleden. Hij overleed voor deze muziek kon uitgebracht worden. Dus het is heel mooi dat we dit document hebben. En hij was in die Smoke Club blijkbaar de laatste 10 jaar van zijn leven echt wel kind aan huis. Dus heel mooi en logisch ook dat zijn finale albums daar opgenomen werden. We horen hem hier echt wel met een all-star band. Opnieuw saxofonist Chris Potter die meedoet, pianist Brad Mehldau en bassist Joe Martin. En Chris Potter zegt over deze opnames, ja, we hebben allemaal genoeg ervaring intussen, waardoor we niet meer het gevoel hebben dat we ons moeten bewijzen of het wiel opnieuw moeten uitvinden. We delen een lange geschiedenis, daardoor is er een zeker comfort ontstaan, maar zeker niet in de zin van achteroverleunen. Dit is net musiceren met een enorme focus en concentratie. En hier komt een stuk van hem, Amsterdam Blues.

Live at Smoke, het verjaardagsfeestje van Al Foster in bijzonder goed gezelschap. Al Foster zat achter de drums op zijn 82ste, ongelooflijk. Chris Potter op tenorsax, Brad Mehldau op piano en Joe Martin op contrabas. Dave Holland brengt een box uit dit najaar en dat is echt wel iets om naar uit te kijken voor de liefhebbers, voor iedereen eigenlijk. En hiermee laat ik u alvast even proeven met ook hier, toevallig of niet, Chris Potter in de rangen. Ik wens u een heel mooie avond verder bij Clara. Bedankt om te luisteren.

0: Nieuws met Brecht Schabrechts. De overheid heeft te laat ingegrepen tijdens de extreme hitte van de voorbije zomer. Dat heeft Vlaams minister van Klimaat, Melissa de Prater, van vooruitgezegd in de afspraak. Deze zomer stierven in ons land ruim 1700 mensen meer dan normaal en dat is het hoogste cijfer van Europa. Tegen volgende zomer, zegt de Prater, moet een nieuw hitteplan klaar zijn.
1: De politiek collectief had gewoon veel sneller actie moeten nemen. Men denkt, klimaat, dat is onze planeet, dat is op zich reden genoeg om iets te doen. Maar nee, het gaat ook over onze gezondheid, gaat over onze jobs, over onze economie, over de prijs in uw winkelkaart, over uw veiligheid. Dus alles wat wij belangrijk vinden, dat is eigenlijk echt wel gelinkt aan de opwarming van het klimaat. Dan verwacht je inderdaad dat er acties komen. Deze zomer zijn we nu natuurlijk gepasseerd, maar we moeten ons echt veel weerbaarder maken, want die opwarming komt gewoon ook sneller dan wat iedereen soms verwacht.
0: De hervormingen in het onderwijs kunnen niet snel genoeg gaan, dat zegt Vlaams minister van Onderwijs Suhail Demir van N-VA aan de vooravond van het nieuwe schooljaar. Vanaf morgen 1 september zijn al heel wat van haar hervormingen van kracht, maar veel leerkrachten en directeurs hebben kritiek op de snelheid waarmee ze die doorvoert. De minister verdedigt haar aanpak, want de onderwijskwaliteit moet opnieuw omhoog, zegt Demir.
2: De afgelopen 20 jaar zijn we helaas heel veel achteruit gegaan op allerhande testen, internationaal, maar ook Vlaams. En dan heb je natuurlijk als minister van Onderwijs niet veel keuze. En dan moet je wel een aantal hervormingen doen. Want uiteindelijk gaat het wel over kinderen, het gaat over hun toekomst. En ik vind dat je dan niet snel genoeg kunt gaan. Dus in die zin was het echt wel nodig om een aantal hervormingen die nu morgen van start gaan, om dat te laten doorgaan.
0: Zo zullen er vanaf het nieuwe schooljaar minder vrije dagen en minder examendagen zijn. En een van de meest zichtbare hervormingen zijn de taalheldklassen. Kinderen die onvoldoende Nederlands kunnen, krijgen intensieve taallessen. Transportbedrijf Essers uit Genk moet het achterstallig loon betalen van een Roemeense vrachtwagenchauffeur. Dat heeft het Hof van Cassatie beslist. De man werkte vanuit België, maar kreeg een Roemeens contract en verdiende per maand amper €200. De uitspraak na een procedureslag van 11 jaar is ook belangrijk voor andere chauffeurs, zegt advocaat Jan Budes.
3: Een belangrijke stap om eindelijk die schadevergoeding te krijgen, maar ook als een precedent, als een uitspraak die ook geldt voor alle andere chauffeurs die in dergelijke situaties zitten, dat ze hier hoop uit kunnen putten en dat ze ook hun rechten kunnen opeisen als hen onrecht wordt uitgedaan, als zij niet correct betaald worden.
0: In Frankrijk is voormalig premier Edouard Balladur overleden. Hij was 97. Balladur werd geboren in Turkije en verhuisde toen hij 6 was naar Marseille. Hij behoorde tot de centrumrechtse partij UMP. Hij begon zijn politieke carrière als stafchef van president Pompidou. In de jaren 90 was hij de laatste premier onder president Mitterrand. Daarna wilde hij zelf president worden, maar hij verloor de verkiezingen van zijn vriend, later rivaal Jacques Chirac. Sportwereldkampioen wielrenner Tadej Pogacar is met succes geopereerd aan zijn rechtersleutelbeen na zijn val in de Ronde van Spanje zaterdag. De Sloveen brak ook een nekwervel en had een hersenschudding. Pogacar zal nog enkele dagen in het ziekenhuis blijven ter observatie. Het is nog niet duidelijk of hij dit seizoen nog in actie komt. En op de US Open Tennis in New York is Rafael Collignon uitgeschakeld in de eerste ronde. Hij verloor in 5 sets van de Amerikaan Sebastian Gornzi, nummer 731 van de wereld. Collignon, nummer 38 van de wereld, kreeg 5 matchballen, maar kon het dus niet afmaken. Het weer vannacht bewolkt en droger, vooral aan de kust nog buien en tot 16 graden. Na het ochtendgrijs zon en wolken met kans op een bui in het noorden en het oosten. In de late namiddag overal zonnig en droog en tot 22 graden. Meer op vrtnieuws.be.
4: Clara, blijf verwonderd. Undercover. Een playlist van Greet van 't Veld.

0: Het is 11:00, goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schabrigs. De overheid heeft te laat ingegrepen tijdens de extreme hitte de voorbije zomer. Dat heeft Vlaams minister van Klimaat, Melissa De Prater, van vooruitgezegd in de afspraak. Deze zomer stierven in ons land ruim 1700 mensen meer dan normaal en dat is het hoogste cijfer van Europa. Tegen volgende zomer moet een nieuw hitteplan klaar zijn. We moeten ons aanpassen en weerbaarder worden, zegt De Prater.
1: Bijvoorbeeld rond renovaties, rond meer bos, ook daar zijn we bezig. Meer natuur, zorgen dat we natuur kunnen herstellen. Ook de airco's in de zorg, dat zal versneld moeten gebeuren. En blijkt ook uit studies van deze zomer, ja, de hittedoden zijn in Europa ook veel forser dan op andere plaatsen waar het soms wel warmer is. De Verenigde Staten, Australië. Heel vaak omdat ze daar wel gewoon zijn om airco's in te bouwen bij een nieuwe woning, in een zorgvoorziening. Ja, bij ons is dat veel te traag.
0: Wie in Frankrijk kleren bestelt bij een grote webwinkel zal vanaf morgen een ecologische tax moeten betalen. De bedoeling is om de zogenaamde fast fashion minder aantrekkelijk te maken. Die kleren zijn vaak goedkoop, maar even vaak van lage kwaliteit en ze belanden snel in de vuilbak of in een tweedehandswinkel. Frankrijk verbiedt voortaan ook reclame voor fast fashion. De maatregel geldt voor kleren van bedrijven die enorme volumes op de markt brengen. Die liggen voornamelijk in China. De tax komt bovenop de pakjestax voor bestellingen van buiten de Europese Unie. In de Grand Canyon in de Amerikaanse staat Arizona is een tweede lichaam gevonden na de plotse hevige overstromingen van afgelopen zaterdag. Tijdens hevige regenbui in het noorden van het natuurpark veranderde een beek in een modderstroom. Tientallen mensen zijn met een helikopter gered, zowat 15 mensen zijn nog vermist. Er is schade aan bruggen, wandelroutes en kampeerplaatsen. Wereldkampioen wielrennen Tadej Pogacar is met succes geopereerd aan zijn rechter sleutelbeen na zijn val in de Ronde van Spanje zaterdag. De Sloveen brak ook een nekwervel en had een hersenschudding. Pogacar zal nog enkele dagen in het ziekenhuis blijven ter observatie. Het is nog niet duidelijk of hij dit seizoen nog in actie kan komen. En op de US Open tennis is Rafael Collignon uitgeschakeld in de eerste ronde. Hij verloor in 5 sets van de Amerikaan Sebastian Gornsey, nummer 731 van de wereld. Collignon, nummer 38 van de wereld, kreeg 5 matchballen, maar kon het dus niet afmaken. Het weer vannacht is het bewolkt en droger, vooral aan de kust nog buien en tot 16 graden. Na het ochtendgrijs krijgen we zon en wolken met kans op een bui in het noorden en het oosten. In de late namiddag wordt het overal zonnig en droog bij temperaturen tot 22 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
2: Clara, blijf verwonderd. Clara Continuo. Altijd de mooiste klassieke muziek.

0: Het is middernacht, VRT Nieuws met Brecht Schabrigs. De overheden hebben te laat ingegrepen tijdens de extreme hitte de afgelopen zomer. Dat heeft Vlaams minister van Klimaat, Melissa de Prater, gezegd in de afspraak. Deze zomer van hittegolven stierven in ons land ruim 1700 mensen meer dan normaal. Dat is het hoogste cijfer van Europa. Tegen volgende zomer moet een nieuw hitteplan klaar zijn, zegt de minister.
1: De politiek collectief had gewoon veel sneller actie moeten nemen. Men denkt, klimaat, dat is onze planeet, dat is op zich reden genoeg om iets te doen. Maar nee, het gaat ook over onze gezondheid, gaat over onze jobs, over onze economie, over de prijs in uw winkelkaart, over uw veiligheid. Dus alles wat wij belangrijk vinden, dat is eigenlijk echt wel gelinkt aan de opwarming van het klimaat. Dan verwacht je inderdaad dat er acties komen. Deze zomer zijn we nu natuurlijk gepasseerd, maar we moeten ons echt veel weerbaarder maken, want die opwarming komt gewoon nog sneller dan wat iedereen soms verwacht.
0: De hervormingen in het onderwijs kunnen niet snel genoeg gaan, dat zegt Vlaams minister van Onderwijs Suhal Demir aan de vooravond van het nieuwe schooljaar. Vanaf morgen zijn al heel wat van haar hervormingen van kracht, maar veel leerkrachten en directeurs hebben kritiek op de snelheid waarmee ze die doorvoert. De minister verdedigt haar aanpak, want de onderwijskwaliteit moet omhoog, zegt ze.
2: De afgelopen 20 jaar zijn we helaas heel veel achteruit gegaan op allerhande testen, internationaal, maar ook Vlaams. En dan heb je natuurlijk als minister van Onderwijs niet veel keuze. En dan moet je wel een aantal hervormingen doen. Want uiteindelijk gaat het wel over kinderen, het gaat over hun toekomst. En ik vind dat je dan niet snel genoeg kunt gaan. Dus in die zin was het echt wel nodig om een aantal hervormingen die nu morgen van start gaan, om dat te laten doorgaan.
0: Een van de meest zichtbare hervormingen zijn de taalheldklassen. Kinderen die onvoldoende Nederlands kunnen, krijgen intensieve taallessen. Wie in Frankrijk kleren koopt bij een grote webwinkel zal vanaf morgen een ecologische tax moeten betalen. De bedoeling is om de zogenaamde fast fashion minder aantrekkelijk te maken. Die kleren zijn vaak goedkoop, maar even vaak van lage kwaliteit. En ze belanden snel in de vuilbak of in een tweedehandswinkel. Frankrijk verbiedt voortaan ook reclame voor fast fashion. De tax geldt voor kleren van bedrijven die enorme volumes op de markt brengen. Die liggen voornamelijk in China. Ze komt bovenop de pakjestax voor bestellingen van buiten de Europese Unie. In de Grand Canyon in de Amerikaanse staat Arizona is een tweede lichaam gevonden na de hevige overstromingen van afgelopen zaterdag. Tijdens hevige regenbuien in het noorden van dat natuurpark veranderde een beek plots in een modderstroom. Tientallen mensen zijn met een helikopter gered. Zowat 15 mensen zijn nog vermist. Er is schade aan bruggen, wandelroutes en kampeerplaatsen. En voor het Koning Boudewijnstadion in Brussel is een bronzen standbeeld van Ivo van Damme onthuld. Het werk van kunstenaar Jan de Marin zal bij elke Memorial van Damme voor het stadion staan en krijgt een vaste plaats in het Brusselse Sportpark aan de IJssel. Ivo van Damme was een van de beste Belgische atleten ooit. In 1976 won hij 2 zilveren Olympische medailles. Later dat jaar kwam hij om bij een auto-ongeval. Hij was toen 22. Komend weekend is het al de 50ste editie van de Memorial. Meetingdirectrice Kim Gevaert is trots.
3: De oorsprong van de meeting was eigenlijk om eenmalig een hommage te doen aan Ivo van Damme. En uiteindelijk bestaat deze meeting 50 jaar en is hij uitgegroeid tot een van de allergrootste atletiek meetings in de wereld.
0: Het weer vannacht is het bewolkt en droger, vooral aan de kust nog buien en tot 16 graden. Na het ochtendgrijs zon en wolken met kans op een bui in het noorden en het oosten. In de late namiddag wordt het overal zonnig en droog en tot 22 graden. Zo maandag 31 augustus zit erop. Een goede nacht.
4: Clara, blijf verwonderd. Clara Continuo. Altijd de mooiste klassieke muziek.